0: Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. Een nieuwe tegenvaller voor veel toeslagenouders, meldt Trouw. De gratis rechtsbijstand die sommige ouders krijgen is zonder dat ze het wisten ingeperkt. Er zijn voorwaarden aangepast, waardoor niet meer alle juridische kosten worden vergoed, zoals het meenemen van een advocaat naar de gemeente. Hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, meldt de Telegraaf. Sinds eind 2024 ruim 40% minder. Dat komt door de strengere regels van de Belastingdienst over schijnveiligheid. Sommige ondernemers zijn zelfs gestopt en weer in loondienst gegaan. In sectoren als transport en logistiek zijn er juist meer flexkrachten. En tennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst de tweede ronde van de US Open gehaald. Hij won in 5 sets van de Italiaan Francesco Passaro. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd vanwege de regen en ging vanavond pas verder. In de volgende ronde moet de Jong het opnemen tegen Zizou Bergs uit België. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah! Hij gaat lekker.
3: Hop.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Jongvolwassenen tussen de 18 en de 35 zijn het vaak slachtoffer van online fraude, schrijft de Telegraaf. Ze trappen vaker in oplichtingstrucs dan bijvoorbeeld 65-plussers. Volgens de fraude-expert komt dat doordat deze groep is opgegroeid met het internet en overmoedig is doordat ze denken dat soort trucs wel door te hebben. Zo'n 20 miljoen kinderen hebben in een jaar tijd te maken gehad met online seksueel misbruik of uitbuiting, zegt UNICEF. Ze deden het onderzoek onder pubers in 21 niet-westerse landen. De meeste werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of foto's te sturen, vooral via social media. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KNVB maakt later vandaag de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Hackers ronselen steeds vaker tieners voor hun activiteiten. Dat doen ze onder andere via games als Roblox en Fortnite. De politie waarschuwt vooral voor hackercom-groepen, netwerken met duizenden leden. Ook Shiny Hunters valt eronder, de hackersgroep die achter de Odido-hack van eerder dit jaar zat. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME rondde gisteravond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Ook de EOD kwam eraan te pas. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij wordt later verhoord. En in Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. Het Veronica-weer van Weer Online. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: En hier is Frits Hemelkamp. Oh shit, je moet aan het werk.
2: Ja, ik moet aan het werk, joh. Wat is dit? Waarschuw me dan even.
1: 6:00, sorry. Het was afgelopen.
2: Ik ben amper wakker, joh. Goedemorgen. Bij de grote zoekactie in de omgeving van Overasselt zijn meerdere wapens gevonden, heeft de politie bekendgemaakt. De mobiele eenheid is inmiddels uit het dorp vertrokken. In en rondom het huis waar de schietpartij was, wordt nog wel steeds onderzoek gedaan. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige beveiliger om het leven. Inmiddels is een crowdfunding opgezet om zijn uitvaart te kunnen betalen. In Spanje zijn gisteravond honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de linkse regering in het land. Ze zijn vooral boos over hoe de situatie in Ceuta wordt aangepakt. Daar verblijven nog altijd duizenden migranten na de bestorming van een maand geleden. De demonstranten eisen het vertrek van premier Sanchez. Bij een steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man om het leven gekomen. Volgens omstanders kregen twee mannen op straat ruzie, waarna een van hen in elkaar zakte. Hij overleed ter plekke. Later op de avond zijn twee mannen opgepakt, maar de politie wil niet zeggen waar zij van worden verdacht. En opnieuw een tegenslag voor president Donald Trump. Rechters hebben een decreet van hem om het geboorterecht te beperken opnieuw van tafel geveegd. Trump wil dat baby's van migranten en toeristen die in de VS worden geboren niet automatisch Amerikaan worden. Volgens hem komen migranten expres naar Amerika om daar hun kind te krijgen. Zo zouden zij ook Amerikaans staatsburger kunnen worden. Rechters zeggen dat een verbod daarop ingaat tegen de grondwet. Het weer vandaag dan nog. In de ochtend lokaal kans op een bui, maar vooral in het midden en het zuiden van het land is dat. In de middag blijft het druilerig en dan wordt het vandaag zo'n 18 tot 20 graden.
0: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
3: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches sounding looking like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: je een soort hondenkennel wordt afgeruimd. Even wakker worden met Fleetwood Mac. Dat is heel relaxed wakker worden natuurlijk. I want to be with you everywhere. Het is donderdag 3 september. Hartelijk goedemorgen.
1: Gerard Ekdom.
0: De ochtendshow is begonnen.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: En nu al een lege tank.

0: of the Sire.
1: Welke Sire?
0: Nou, die dus. En daarvoor het lege tank, oftewel de Motorcycle Emptiness. De Manic Street Preachers bij Veronica. Donderdag 3 september. Vandaag een feestelijke dag, want vandaag is Marijke Keteljarig. En ze is er niet.
1: Nee.
0: En dat gaan we even uitleggen. Want wij wisten iets wat zou gaan gebeuren. En dat konden wij uiteraard niet tegen haar zeggen. Wij wisten namelijk, Marijke gaat hier helemaal niet zijn op haar verjaardag. Want die wordt gewoon ontvoerd door Jos, haar vriend.
1: Ja.
0: Die wordt namelijk meegenomen naar Ibiza.
1: Ja, ze hebben sowieso best wel een heftige verjaardagscultuur met z'n tweeën. Als ja, het ene jaar is, de gekste dingen worden bedacht. Ja. Maar dit slaat natuurlijk alles.
0: Dit slaat alles.
1: Naar Ibiza.
0: Wel heel heftig, want ongeveer rond 5:30 zou zij de lucht ingaan. Dat wisten wij ook. Het is zelfs zo erg dat alles wat Marijke had geregeld voor haar verjaardag door Jos gistermiddag alsnog is afgebeld.
1: Ja.
0: Want ze zouden dit doen, ze zouden zus doen. Weet ik wat, het moest allemaal worden afgebeld. Dus dat is allemaal gebeurd. Tot aan de taart aan toe. Ik heb begrepen, want het is zo leuk. Dat is ook heel schattig. Maar Marijke die zegt, wat wil je voor taartje?
1: Ja.
0: Dus tegen jou, Max, wat vind je lekker? En ik kreeg ook de vraag, wat voor taartje vind je lekker? Zeg ik, nou, ik zou lekker aardbeiengebakje gaat er altijd wel in natuurlijk.
1: Ja, jij bent de aardbeienman.
0: De aardbeienman natuurlijk, ja. Hè. De ene is een borstenman, de andere een billenman. Maar je hebt ook de aardbeienman.
1: Dat is geer, ja.
0: Dus heeft onze Niels gistermiddag met Jos dus de taartuitwisseling gedaan op een carpoolplaats.
1: Ja. Kijk, ja, dat die heeft, ze hebben allebei een lange jas aangetrokken.
0: Ik weet dat mannen elkaar vaker ontmoeten op een carpoolplaats. Ja. Maar met een doos gebak is het dan weer grappig, hè, natuurlijk. Dus Niels stond daar met zijn morgen op. Op bestaat dat niet meer. Dat kan niet
1: ja, die,
0: meer.
1: Nee, dat mag eigenlijk.
0: Aardbeiengebakhoofd.
1: Ja.
0: En hij maakte er geen appelpunt van. Die boel is gewoon hier. Maar Marijke zit dus nu in het vliegtuig. En heeft geen idee dat wij dit allemaal al wisten, maar die is er dus niet vandaag.
1: Ja, en ik weet, ja, volgens mij weet ze überhaupt dat de taartjes hier wel aangekomen zijn.
0: Ik denk het. Nee, dat gaat ze waarschijnlijk nu vragen. Ja. Oh, ik heb nog gebakken, dat zonde. Dat, dat is ook dat is gewoon geregeld.
1: Ja, die Jos, dat is mijn event, jongen.
0: Dat is toch mooi.
1: Fantastisch.
0: Maar, Marijke, als je dit ooit hoort.
2: Gefeliciteerd met je verjaardag, tot vele jaren.
0: Nou, even deze dingel erin gooien. Gefeliciteerd
2: met je verjaardag, ja,
0: 30, hè?
2: Tot vele jaren.
0: Ja, het is 30, de Big 3-0. Dat is toch wel een ding, hè?
1: Ja, zeker wel. Maar wie doet nu het nieuws, in godsnaam?
0: Ja, ik zie op papier Frits Ebbelkamp, dames en heren.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Frits. Wat fijn dat je erbij bent deze ochtend, yes, om ons uit de puree te helpen. Want er moest even iets gebeuren.
3: Ja.
0: Wanneer ben jij opgepiept?
3: Ik kreeg een telefoontje een tijdje geleden met het verzoek om vooral mijn mond erover dicht te houden.
0: Ja, dat heb je gedaan.
3: Dat
0: heb
3: ik gedaan.
0: Het was moeilijk, hè, Frits?
3: Ja, ja, het was heel moeilijk. Ja, ja, heel moeilijk. Ja. Ja.
0: Nieuwslezers praten gewoon heel graag.
1: Ja, die brengen graag nieuws.
0: Ja, je kan hem ook de hele krant laten voordragen. Is een soort.
3: Zeker, kom maar.
0: Ja, helemaal fijn dat je er bent. En dat je ons even wilt voorzien van nieuws hedenochtend. Dus daarom is Ketel er niet.
1: Nee. Nou ja, het is, we wensen haar heel veel succes en heel veel plezier in die pizza. Ben jij er ooit geweest eigenlijk?
0: Ja, ik ben al een paar keer geweest.
1: Ja?
0: Zeker.
1: Is dat wat ze zeggen wat het is? Zo'n spiritueel vrij buitens eiland.
0: Spiritueel.
1: Ja, spiritueel.
0: Het heeft hele mooie bijbaatjes. Echt prachtige baatjes. Ik kan er een aantal aanraden om mooi te gaan eten. Heb je echt een waanzinnig uitzicht. Maar er zit er is een soort van gebergte daar. En dat maakt ons ziek.
1: Oh,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, ik ga zo uitzoeken hoe die ook alweer heet. Maar we hebben. Er is iets dat. Als we op Ibiza zijn, er gebeurt iets en dan worden we allemaal ziek. Dus ik was een keer met mijn gezin op Ibiza. En laat ik het zo zeggen, de blinde darm van mijn oudste zoon ligt daar nog steeds.
1: Oh god, nee.
0: Ja. Dus we waren nog geen dag daar. Of die wordt. Dus elke keer als we daar zijn, gebeurt er iets raars. En wordt
1: dat
0: een
1: heeft
0: van
1: niks
0: ons
1: met de alcoholische versnaperingen.
0: Nee, nee. Okay. Want hij was 9.
1: Ja, dat.
0: Dus toen was dat nog niet.
1: Is nog
0: inmiddels is het allemaal anders, natuurlijk. En we moeten nog iemand feliciteren trouwens. Oh. Matthijs van Nieuwkerk.
1: Ja, zo, ik las het inderdaad, zeg.
0: Die is terug.
1: Ja,
0: sowieso. Met een podcast. En heb je hem gezien met zijn Fisher Z-hoed?
1: Ja, zeker. Maar ik bedoel, Matthijs van Nieuwkerk heeft sowieso een hele aparte kledingstijl als hij niet achter de desk van de DVD zit.
0: Dat is hele apart, een hele vreemde outfits heeft hij.
1: Ja, ik stond een keer vlak bij hem, toen we naar Kendrick Lamar aan het kijken waren in Ziggo Dome. En dan had hij ook zo'n geruite broek en zo'n felrode trui en een grote bril en een pet.
0: En een tok aan de ander. Heel apart allemaal. Dus ja, maar goed dan ook, hij gaat een programma presteren op SBS. En met onbekende Nederlanders. Nou, dat is echt fantastisch.
1: Ja, dat komt sowieso bijna
0: niet
1: meer voor.
0: Dat komt bijna nergens meer voor. Het is altijd, de synopsis van het televisieprogramma is: twee teams van bekende Nederlanders strijden.
1: Ja.
0: En dan hoef je de rest niet eens voor te lezen. Wij gaan het doen en iets met een lift, hè?
1: Ja, ik heb eigenlijk heel...
0: De facelift!
1: Ja, dat is het, ja. Nee, het heeft met liften te maken. Even kijken, het heet de Golden Elevators. Maar ja. ik vind het nogal een switch, als ik eerlijk ben. Het is toch, ik bedoel, Matthijs van Nieuwkerk, man. Dat is die intellectueel...
0: Gaat nu een spelprogramma op SBS, als je dat 4 jaar geleden had gezegd.
1: Ja.
0: Je zegt, nou, nooit van zo lang zal ze leven, maar toch. En we wensen Matthijs heel veel plezier.
1: Ja.
0: Oh ja, de S-Vedra heet dat, ja, zegt Yvette inderdaad in de app. Het is de S-Vedra. Daar moet ik uit de buurt blijven.
1: Oh.
0: Als ik daar in de buurt kom, dan gaat ons lichaam schudden.
1: Maar dan moeten we Marijke nog even appen, denk ik.
0: Ja, maar misschien kan Marijke er gewoon tegen. Maar ze is een heel weekend weg.
1: Oké.
0: Heel weekend gaat ze daar zitten met Jos. Wat een 30e verjaardag gaat dat worden, zeg ik. Maak je borst maar nat op de discotheek.

0: 172 bar op de nationale eterfrequentie. Blaasde hij je complete dak eraf.
1: En toen belde de overburen op en toen zeiden ze, ja, het dak ligt eraf.
0: Gerard Ekdom staat aan.
2: Dan wil jij niet weten wat daar gebeurt, hoor, Pik.

0: Yes!
1: Ah, yes! Dit hebben we, dat is fijn. Yes! Snopert vol zitten. Yes! Just say yes! Daarvoor. Food for thought. Denk er maar eens even over na. UP40. Het nieuws komt eraan zometeen van 6:30. Frits, wat heb je er allemaal in zometeen?
2: Just say yes, just say no. Veel mensen zochten van de zomer verkoeling in Amsterdam. Maar dat deden ze bij een waterspuiter. Maar ze hielden daar een andere spuiter aan over.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
7: I believe in justice.
6: Als het systeem corrupt is.
7: Case after case unsolved.
6: Moet je de regels overtreden.
8: I knock some fucking heads around and I crack the case.
6: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Ken jij de nieuwe

0: ook direct een proefrit.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig, hè?
2: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
3: Aan tafel!
4: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Veronica Verkeer. De eerste vertraging op donderdag. Eigenlijk is er maar één noemenswaardige, want die 12 minuten is de A4. Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Dus sterk als je daar staat. 6:58. De allerlaatste nieuws met Frits Ebbelkamp. Goedemorgen, Frits.
8: Goedemorgen. Na de dreigvideo van gisteren is er opnieuw een video opgedoken rondom de schietpartij in Overasselt. Daarop is een aanhouding te zien in het Gelderse Balgooi. De verdachte zou betrokken zijn bij de schietpartij, maar de politie zegt nu dat de video nep is en roept op om hem niet verder te verspreiden. In totaal zitten 35 mensen vast. Een rol bij die schietpartij die wordt nog onderzocht.
7: Heb je die video gezien? Dat is echt een... Het ziet er heel bijzonder uit.
8: Ja, dat zijn die mannen die bij elkaar staan
7: ja, met een soort vuilniszak om hun hoofd en een zonnebril op. En die willen hun drugs terug. Ja, en als dat niet
8: 12 uur,
7: ja, maar gebeurt dat niet, dan...
9: Maar heb je gehoord hoe ze het zeiden, joh? Het was net alsof ze hun schoolbeurt, spreekbeurt op school aan het geven waren.
7: Ja, ja dat is wel waar. Ja,
9: if you don't give back money, I kill you.
8: Als je er dan vanuit gaat dat dit toch de best sprekende van het groepje is, ja, dan... Nee. Steeds meer middelbare scholen verwachten dat hun leerlingen een laptop mee naar school nemen, maar bieden geen alternatief als ouders dat niet willen of kunnen betalen, schrijft NOS vanmorgen. Inspectie van Onderwijs die zegt niet te weten hoeveel leerlingen daardoor zonder een laptop in een klas zitten. De Tweede Kamer wil nu dat leerlingen niet alleen gratis lesboeken krijgen, maar ook een gratis laptop of tablet als die nodig is. Stop. Mooi dat je dat er allemaal gratis bij krijgt.
7: Mooi zeg, je lekker spelletje spelen ook, hè?
8: Bij Amerikaanse aanvallen op drugsschepen zijn inmiddels ruim 220 doden gevallen, heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. 3 omvarenden konden worden gered. In totaal is nu 68 keer een schip onder vuur genomen. Of er op die schepen ook echt drugs waren, dat is niet bekend. Maar president Trump zegt wel dat hij doorgaat met de aanvallen op die schepen, want hij wil er vanaf. En het was warm afgelopen zomer.
7: Nou, wat heet.
8: Wat doe je dan? Dan zoek je iets van verkoeling.
7: Verkoeling, dus wel lekker ijsje eten. Of bedoel je dat niet?
8: Een ijsje eten. Maar ja, als je in een stadscentrum bent, dan daar zit dan een vijvertje of een fontein. Wat doe je dan?
7: Spring jij erin of niet?
8: Nou, ik niet. Ik heb kinderen, die doen dat wel.
7: Die doen het wel.
8: Die vinden dat leuk. Dus dan zoek je een beetje verkoeling in de stad. Nou, het is te hopen dat in Amsterdam niet al te veel mensen dat gedaan hebben. Want de gemeente is erachter gekomen dat bij 19 fonteinen in de stad de E. coli-bacterie is gevonden.
7: Ach, jeetje.
9: Oh, dat is de poepbacterie is dat, hè?
7: Poep is dat.
8: Dat is de poepbacterie. Daar kun je darmklachten van krijgen. En dat zorgt dan voor hele andere spuiters. De gemeente heeft er nu voor gekozen om die fonteinen uit te zetten. En gaat, net als de mensen die E. coli-bacterie hebben, de leidingen doorspoelen. Hoeveel mensen er last van hebben, dat is niet helemaal duidelijk. Maar voorlopig dus geen fonteinen meer in Amsterdam.
7: Oké, maar je mag er dus niet inspringen?
8: Dat is wel het idee.
7: Of met je hand erin, überhaupt?
8: Nou ja, sowieso niet van drinken.
7: Dus een soort terugroepactie is het eigenlijk. Je moet... deze E. coli, normaal is het wel bij de Jumbo, is dat in de kipfilet gevonden of wat dan ook. Nu dus in 19 Amsterdamse fonteinen.
8: Ja, vraag je af hoeveel heeft Amsterdam er dan, maar 19 zijn er nu uit.
7: Oké, nou goed. Heb je nog een weerbericht?
8: Ik heb zeker het weerbericht voor de mensen die wel naar buiten kunnen. Vanmorgen valt er lokaal nog een bui. Vanmiddag in het hele land grote kans op regen. Vooral in het midden en het zuiden houden we het niet droog. Het wordt vandaag zo'n 18 tot 20 graden.
10: Gerard Ekdom.

0: one heard it all. Propaganda and Do All I Do I. Veronica, daarvoor de Black Rose en Hard to Handle. Het is weer tijd voor een flinke duik in
1: Ekdom's platenkast.
0: Oh ja, daar heb ik even een jingle bij.
2: En dit is een oude alarmschijf.
0: Even een oude alarmschijf uit de zomer van 1990. Ik ga namelijk eigenlijk een soort van de pionier van de hip-hop Latin genre in. Latin hip-hop, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Het is een voor origine Mexicaanse rapper. Die scoorde 1 hit in Nederland. Maar wel eentje die ook in Grand Theft Auto is terechtgekomen.
3: Oh!
0: Ja, als je daar, ik geloof de eerste editie.
3: Oh, dat ga ik even opzoeken.
0: Soundtrack van het spel, daar vind je de nu volgende plaat in. Ik moest eraan denken, omdat er komt een nieuw deel aan. Hè. Dat hebben mensen 160 jaar moeten wachten. Maar dat komt eraan. Deze man heet Kid Frost. En waarom heette hij Kid Frost? Nou, het was een eerbetoon aan zijn rivaal Ice-T. Precies. Dit werd bij ons een best aardige hit. En het is zo'n goede plaat. Oei, dat ik dacht, ik ga gewoon even een lekkere hip-hop classic draaien uit de platenkast. Kid Frost, precies. IJs en ijskoud.

0: Sopranos gehalte dit, hè. Lekker hoor. Kid Frost. Eén keer raak met deze plaat. Dit is het van La Razza. Wel leuk. De plaat is inderdaad toegevoegd aan de soundtrack van het spel Grand Theft Auto. Maar hij doet ook een stem, hè?
1: Jazeker. Het gaat om Grand Theft Auto San Andreas. En ik herken hem nu ook, want ik heb dat spel echt tot in den treurig gespeeld.
0: Oh, wat geinig.
1: En hij heeft...
0: T-Bone Mendes, wie zei.
1: T-Bone Mendes.
0: Ik heb het even opgezocht. Inderdaad, Kid Frost doet daar ook een stemmetje. Heel geinig. En hij heeft inmiddels al een albumpje of 13 uitgebracht. Maar verder dan La Razza kwam het in Nederland niet. Maar ik vind het een lekker om weer eens te draaien uit de platenkast. En er staat ook in de bijbehorende playlist.

0: Rits, je moet aan de bak. Je bent inval nieuwslezer, want Marijke, vandaag 30 jaar, is gewoon ontvoerd naar Ibiza. Dus dat betekent dat jij het moet afmaken. Dit is namelijk het moment dat je een fragment te horen krijgt. Uit een viral, uit een podcast, uit een tv-programma, maakt niet uit. En dat fragment moet jij hopelijk goed afraden.
1: Oh god.
0: Ja, en het is voor team nieuwslezer op dit moment 2-1.
1: Dus we doen het goed.
0: Op zich sta je op voorsprong, maar hou dat zo. Anders wordt het vandaag de zwaanstand en wordt het morgen heel spannend.
1: Oh ja.
0: Dat is ook spannend. Het is sowieso leuk. Want het is wel heel gezellig, deze quiz.
1: Nou, gelukkig lag ik niet al heel vroeg in bed, dus heb ik heel veel televisie gezien.
0: Je hebt alles gezien natuurlijk. Alle virals heb je meegepakt. Nou, daar kom je uit. Want misschien heb je deze ook wel gezien. Want je had het al meegekregen. Er is een nieuwe storm met de naam Gwendoline.
1: Ja.
0: Ja, van de week kregen we allerlei nieuwe stormnamen binnen. Wat blijkt nou? Je kan namelijk een storm naar jezelf laten vernoemen. Als je een goed verhaal hebt en een goede motivatie waarom de storm een bepaalde naam moet krijgen, dan kun je dus gewoon een mail sturen naar het KNMI. En dan heb je kans dat het er doorheen komt.
2: Ja, ik vind het echt helemaal te gek. Echt, helemaal blij. Weet je wel? Nou ja, een levensdoel is toch voltooid?
3: Want van jongs af aan heeft Gwendoline al de droom dat een storm haar naam gaat krijgen.
0: Ja, dus Gwendoline had dat gedaan. En het verhaal was goed genoeg om de storm naar haar te laten vernoemen, zeg maar. Maar aan jou de vraag, Frits. Waarom wilde Gwendoline een storm naar haar laten vernoemen? Was dit A, volgens haar vriendinnen heeft Gwendoline zelf een nogal stormachtige persoonlijkheid? Vandaar. B, haar hond Storm is onlangs overleden en op deze manier zijn ze voor altijd aan elkaar verbonden. Of C, haar moeder zei vroeger altijd, als je je kamer nu niet opruimt, dan wordt er een storm naar je vernoemd. En Gwendoline vond het, nou ja, hoeveel tijd dat het er echt is van kwam.
1: Oh god.
0: Ja, een van deze drie.
1: Hoe lang heb ik om na te denken?
0: Nou, niet heel lang.
3: We tellen altijd af met z'n tweeën. Dat is dan 10.
1: Dus de eerste was die hond, de tweede was...
0: Nee. De eerste is omdat zo'n stormachtige persoon...
1: Zelf stormachtig, ja.
0: B is de hond. Of C vanwege haar kamer dat eruit zag alsof er een orkaan doorheen geraast had.
1: Ik vind alle drie geen reden eigenlijk, maar... Oh shit.
0: Doe een goede poging of een blinde gok?
1: Nou, dit wordt een blinde gok. Ik gok die laatste.
0: De laatste, zeg jij. De storm in de kamer.
1: Ja, dat zal wel niet, hè?
0: Ik zeg niks natuurlijk. Hè. We blijven gewoon helemaal strak voor ons uitstaren.
3: Dat is toch mooi, hè? Frits is hier voor het eerst en die voelt nu al hoeveel eigenlijk op het spel staat. Bij die eerste quiz al.
1: Nou, ik voel nu al een luikje onder dat ik denk, kan ik in de grond wegzakken? Ik hoor alles te weten. Ja, ik denk ook niet...
0: Vaak de eerste ingeving wel, moet ik zeggen.
1: Jawel toch, hè? Ik denk toch dat het die is, ja.
0: Jij denkt toch die?
1: Ja.
0: Dan gaan we eens even luisteren of het waar is.
3: En dat alles heeft te maken met de rotzooi... die ze vroeger op haar slaapkamer maakte.
0: Ja,
3: hoor. Haar moeder werd er moedeloos van en verzon een list.
4: Gwendolyn, luister. Het KNMI zoekt altijd kinderen uit die voor de storm namen. Kinderen die ontzettend veel troep maken. En als je dus heel veel troep maakt, dan wordt er een storm naar je vernoemd.
0: Ja.
4: En dan weet iedereen welk kind er zoveel rotzooi heeft gemaakt.
0: Dat is Gwendolyn dus en ze geeft nog meer tekst en uitleg ook.
5: En ze dachten van nou, dan gaat Gwendolyn opruimen. Maar dat deed Gwendolyn helemaal niet. Want als er iets was wat ik graag wilde... Dan was het wel dat er een storm naar mij vernoemd werd.
0: Dus haar kamer bleef een pleursbende.
1: Lekkere moeder ook trouwens om je kind zo onder druk te zetten. Ja.

0: Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat!
0: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
0: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op BMW.

0: www.swisscents.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
3: nee,
2: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
11: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 7 uur.
15: Frits Emmelkamp.
16: Goedemorgen. De burgemeester van Overasselt maakt vandaag bekend wat er gaat gebeuren met de beschoten boerderij in het dorp. Omroep Gelderland meldt dat de burgemeester ervoor kan kiezen om de woning te sluiten. De politie is nog druk bezig met het onderzoek rondom het huis, en zolang dat loopt wordt de boerderij ook nog bewaakt. Eerder zei de burgemeester al dat sluiten van de woning wel voor de hand ligt. Het is Donald Trump dan toch gelukt. Hij staat als eerste nog levende president op een dollarmunt. De Amerikaanse munt heeft een nieuwe 1 dollarmunt gisteren onthuld, en daarop staat het hoofd van Trump afgebeeld, samen met de tekst In God We Trust. Het is ongebruikelijk dat een nog levende president op muntgeld wordt gedrukt, maar voor het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten is nu een uitzondering gemaakt. Nederland gaat Libanon helpen bij het onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden door Israël. Die zouden zijn gepleegd tijdens het conflict met Hezbollah. Ons land gaat niet zelf actief onderzoek doen, maar stelt €1,2 miljoen beschikbaar. Ook maakt ons land €7 miljoen vrij om vluchtelingen van de oorlog in Libanon en Syrië lokaal op te vangen. En het Nederlandse zwemwater voldoet vrijwel nergens aan de eisen. Naast bacteriën en blauwalg komen er ook veel chemische stoffen in voor, blijkt dan uit onderzoek. Honderden zwemplassen en watertjes zijn onderzocht en nergens werden de normen gehaald. Zegt trouwens niet dat zwemmen in het water gevaarlijk is, zeggen de onderzoekers. Je moet er alleen niet te veel van drinken. Nou, lijkt me goeie.
15: Wat een toestand. We mogen geen fonteinen meer in Amsterdam, want de E. coli-bacteriën, we kunnen nergens meer in.
16: We gaan allemaal dood. Het weer dan nog tot die tijd. Vanmorgen valt er lokaal nog een bui. Vanmiddag in het hele land grote kans op regen. Vooral in het midden en het zuiden houden we het niet droog. Het wordt zo'n 18 tot 20 graden.
15: Ach, dat zal wel 19 kunnen zijn natuurlijk. En er staan 11 vertragingen en dit zijn de problemen. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 22 minuten. A12 Ouderijn-Lunette bij Lunette op de hoofdrijbaan, 19 minuten. En de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel, door een ongeval, een kwartier.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
17: Simyo.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
17: Hoor je dat?
18: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
20: Smint.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
23: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
24: Koekoek.
25: De Lulu.
24: Gek.
23: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
26: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
27: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
28: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
29: Mooi van Ethos.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
31: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
32: Let's go!
33: Dit is Radio Veronica.
34: Kink.

0: muzikale Maria verschijning in dit programma. Het was Blondie en Maria op deze donderdag 3 september 2026. Vrede niet. Straks na 8 uur knallen wij door met de top 3000. En dan hoor je weer de hele dag al die fijne liedjes voorbij komen. Maar eerst nog even een stukje Ecto met de Morgen. En we hebben de krant even doorgespit. Max, wat heb jij gevonden?
1: Nou, dankjewel dat je mij even introduceert. Ik zie nieuws over het West... even kijken, het Werkman Stadscollege, middelbare school uit Groningen. Staat zelfs op de site van de NOS. Het gaat om het 5-VWO. Die zou deze hele week op schoolreisje zijn in Tsjechië. Maar daar maakte de leiding vroegtijdig een einde aan.
0: Oh.
1: Ja, de bus met leerlingen is inmiddels alweer terug naar Nederland. Omdat een deel zou zijn uitgegaan in Praag en alcohol had gedronken.
0: Oh, foei.
1: Ja, foei, foei. Dan denk je natuurlijk, nou, vrij heftige maatregel voor een paar stoute jochies, hè, om dan weer helemaal terug naar Nederland te gaan met de hele bubs. Ja, het ging alleen wel niet alleen om een paar jochies, maar om 72 van de 150 leerlingen.
0: Dus bijna de helft dus. Meer dan de helft was lam.
1: Ja, maar moet je je voorstellen, dat hele hotel is half leeg.
0: Maar hoe oud waren die gasten?
1: Ja, 5 VWO, dus die zijn denk ik 16, 17, 16. Zoiets.
0: Oh my god. Ja. Helemaal stijf van de stelt.
1: Ja, ben jij wel eens op schoolreis geweest vroeger?
0: Ja, ik ben op de eerste keer, daar gingen we naar het Krullenmullen Museum. Of we zijn bij Mannekepis geweest.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, naar Brussel. Ik vond het maar een klein mannekepisje.
1: Dat zie je dan ineens in het echt en dan blijkt het toch tegen te vallen.
0: Het blijkt eigenlijk gewoon een heel klein straaltje te zijn. Hij stond er wel stralend bij, moet ik zeggen.
1: Dat wel, hè?
0: Ja. Maar ja, goed.
1: Ja, goed. In ieder geval, we wensen de mensen van het Werkman Stadscollege
0: heel veel sterkte. Ja, heel veel sterkte. Ik hoop dat ze een nuchtere terugrit hebben.
1: Dat zou ik hopen, ja.
0: Ik heb groot glazen huisnieuws.
1: Oh, glazen huisnieuws.
0: Ja, ik moet er ineens aan denken. Glazen huis. Helene van Rooyen, je kent haar wel.
1: Ja.
0: Zij kruipt binnenkort schaars gekleed achter het raam op de wallen.
1: Oh,
0: dat doet ze ter promotie van haar nieuwe boek. Er komt ook een nieuw boek aan van Helene. Waarin ze 100 seksvragen heeft gebundeld. En wat kunnen we dan zo al verwachten? We hebben het Helene zelf even gevraagd.
2: Het is heel gevarieerd. Dus er komt echt van alles voorbij. Mannen met erectieproblemen overkomen. Penis. Ja, dat gaat natuurlijk heel gek klinken allemaal. Maar ook vrouwen die worstelen met de overgang. Of juist vrouwen die vinden dat hun partner te veel is ingedut als het gaat om seks.
0: Oké, nou ja, dat zijn interessante vragen. En ze zegt zelf dat ze aan den lijve wil ondervinden hoe het voelt om 10 uur lang achter een, een raam te zitten en bekeken te worden.
1: Nou, jij weet hoe dat voelt, hè?
0: Nou, ik heb wel een week, 8 keer een week in een glazen huis gezeten. Dan werd ik ook flink bekeken.
1: Ja.
0: En ik had alleen geen charretellen, had ik dat moeten doen.
1: Ik denk het wel, ja.
0: En ik had ook een rood lampje wat aanging, want de microfoonlamp is natuurlijk, als die aangaat, dan is die rood, hè?
1: Ja, precies, ja. Dus, maar heb ik nou goed dat je Helene daadwerkelijk ook kan boeken, zullen we maar zeggen?
0: Nee, dat niet.
1: Ze gaat er gewoon staan.
0: Ja, ze heeft een boek.
1: Ze heeft een boek.
0: Je kunt de boeken door haar boek te kopen. Ah. Maar ik begrijp, Max, dat jij wil weten wanneer je een dagje Amsterdam moet gaan inplannen.
1: Ja, precies.
0: Het is dinsdag 29 september. Dan is het zover. Dan kun je Helene vinden aan de ouderzijds Achterburgwal. Kom je langs, kun je meteen een boek laten signeren. En mocht je aan huis gewonnen zijn, dan kun je het ook allemaal online live volgen.
1: Er is een livecam.
0: Er is een livecam. Dus je kunt dan toch nog even haar charretelle erbij zien hangen. Nou, ik kan niet wachten eigenlijk. Ik ben benieuwd hoor, weet je dat? Nieuw boek van Helene van Rooyen is in de maak. Vol met erectieproblemen. En opvliegers en alle aanverwante artikelen.

0: Train Home. Mis hem niet. John Mayer bij Veronica. Daarvoor Mr. Adlibs himself. Zo mooi. We hebben even goed geluisterd naar zijn technieken. De technieken van El Giro. Dat is wel mooi, hè?
1: Ja, dat is fantastisch, man.
0: Dat is fantastisch.
1: Dat je papa.
2: Ja, Stefan zegt, zat deze zanger ook in Praag op dat schoolreisje? Versta er geen zak van.
0: Ja, mooi is dat, hè? Ja. Ja, je kan hem ook zien bij dat waanzinnige dat document over We Are The World. De opnames dat hij stiekem een fles wijn om de hoek had staan.
1: Ja.
0: Want El Giro werd betrapt in die fles wijn.
1: Ja.
0: I got some wine with me, you know.
2: Dus Stefan had nog gelijk ook. Misschien was hij wel dronken tijdens Groove Garden.
0: Het zal zomaar kunnen. Maar lekker liedje, Groove Garden, dat wel.
1: Ja.
0: Doe mij even iets van het hart, lieve mensen. Laten we maar gelijk met het huis in de deur vallen. Want ik word helemaal gestoord van alle persberichten van de NS. Want er is echt tegenwoordig elke dag wel een nieuwtje over de spoorwegen. En ik moet hem altijd 4 keer lezen voordat ik überhaupt iets begrijp ervan.
1: Oh.
0: Ik neem je even mee hier. Afgelopen maandag kwam het nieuws dat het Nederland-dalvrije treinabonnement van €49 voor veel reizigers in een regulier abonnement overgaat. Dus mensen moeten dat abonnement zelf opzeggen. Doen ze dat niet, dan gaat het automatisch over op het NS Flex Dalvrij. En dat kost dan ineens €127,95 per maand in plaats van €49.
2: Kan je dit nog een keer herhalen? Want ik ben je kwijt.
0: Dat bedoel ik. 4 keer lezen. Nou, dag later, dinsdag. De NS begint met een tijdelijke proef van 6 maanden... met een gratis treinpas voor niet meer dan 500 mensen die in Nijmegen woonachtig zijn en niet meer verdienen dan een bepaalde inkomensgrens tot 28 februari.
1: Hè?
0: Nou, ik echt.
1: Ja.
0: En het houdt niet op. Want morgen dan gaat de regel in dat je je tas niet meer op de stoel naast je mag zetten. De NS moet eerst nog in gesprek met het landelijk overleg consumentenbelangen openbaar vervoer. En besloot om de regel niet als verbod op te nemen in de algemene vervoersvoorwaarden, maar toe te voegen aan de huisregels.
2: Oké, kijk, dat is belangrijke informatie inderdaad.
0: En er komt er ook nog een hele sloot aan wegwerkzaamheden, spoorwerkzaamheden bij. Lokale stakingen komt er ook nog bij. Ik hou het niet meer bij. En tot overramp van maat, of moet ik zeggen van overmaat van ramp, heb ik ook nog een radiocommercial gehoord van afgelopen week. Het wordt nog veel erger. Wil je hem even horen?
2: Ja, ik wil hem horen.
0: De spot van de NS.
3: Reis je met de NS? Dan worden jouw ritjes binnenkort een stuk makkelijker. En goedkoper. Met de NS Kortingsweken reis je in de daluren tegen een gereduceerd tarief van 64,3% van de oorspronkelijke ticketprijs. Ben je al NS Flexmember geworden voor 3 september 2017 om 12 uur 's middags? Dan ligt dat tarief ook op 64,3%.
0: Ja.
3: Maar betaal je een kleinere toelage voor je tackle als die langer is dan 87 centimeter. Behalve tussen Ede-Wageningen en Veenendaal-De Klomp. Want daar rijden we niet door werkzaamheden.
0: Oh, ja, natuurlijk.
3: Kom je uit Nijmegen? Dan betaal je nog minder als je niet meer verdient dan €1.243,25 netto in box 1. En geen winst krijgt uitgekeerd uit derivaten ouder dan 2014.
0: Ja, ja.
3: En let op, je tas mag vanaf 2 oktober 7:03 s'avonds niet op een stoel naast je.
0: Shit.
3: Tel diagonaal als je op een gespiegelde 4-persoon zitplek plaatsneemt.
0: Oh, ja,
3: en het geen fietstas betreft.
0: Dat
3: mag alleen op het traject tussen Goorle en Amersfoort-Vathorst op oneven kalenderdagen. Als het regent.
0: Als het regent.
3: Logisch toch?
0: Ja.
3: Voor al je vragen en de voorwaarden, check je www.kortingsvoorwaarden.dalureflexmembernationalespoorwegen.ch/zakelijk.
0: Juist.
3: NS. Goed voor elkaar.
0: Ja.
3: Goed vooruit.
0: Ik ben kapot.
2: Ja, dat helpt de boel wel op, inderdaad.
0: God, zeg, ik neem even een teltje. En we gaan huilen met Dolly Parton. Jolie.

0: een beetje haar dood aan het verwerken op onze eigen manier. Dolly Parton in de top 3000 op nummer 31. Dus die is flink omhoog gegaan, deze Jolie. Maar het duurt nog zo lang voordat ze komt. Ik denk, nou, voordat deze plaat komt, lekker zo, ik moet alles uitleggen. Dus ik draai hem vast even. Jolie, zing! Zometeen kan je al meedoen met Zing naar de Pink. Dat zouden wij heel gezellig vinden. En misschien jij zelf ook wel, want er valt wat te verdienen. €150. Het enige wat je hoeft te doen om jezelf te kwalificeren is dit: afzingen naar de Pink. Hoe gaat het verder? Je mag het instingen en sturen via de app. Doe je best. Dan genieten wij alvast op voorhand. Zal ik hem nog één keer laten horen?
1: Ga en goed luisteren, hè, dan.
0: Moeten doen ze,
1: hè?
0: Moeten doen ze.
1: Ja.
0: Zit de BBB erin, hè? Okay.
1: Ja.
0: Laat het weten, zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Mag je zo meteen meedoen met Zing naar de Ping. En het nieuws van 7:30 komt er ook aan. Frits, wat heb je er al in zo meteen?
2: Bezint eer je begint, zeker als het gaat om je kleine grote vriend.
3: Hij is de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
5: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
6: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
7: Ja, geweldig, hè?
6: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
7: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
6: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
7: Aan tafel!
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
4: Even onthouden, Frits, voor zometeen het weer wordt belsimpel. Eerst even de vertragingen, 34 stuks, 111 kilometer. Dit zijn de drie langste, de A7 Hoorn, Zaanstad bij Zaandam. Door een ongeval, 3 kwartier. De A12 Oude Rijn, Lunette bij Lunette, daar 1,5 uur. En de A50 Arnhem-Oss bij de Maasbrug, 1 kwartier vertraging. 8:01 en het allerlaatste nieuws met Frits Emmelkamp.
5: Goedemorgen. De Europese Commissie heeft uitgehaald naar Rusland. Voorzitter Ursula von der Leyen waarschuwt dat Europa terug zal slaan als Rusland door blijft gaan met aanvallen op Europees grondgebied. Von der Leyen doelt erbij op de drone-aanvallen op de luchthaven van Leipzig vorige maand. Hoe Europa terug wil slaan is niet helemaal duidelijk. Meer dan 1000 Nederlandse websites maken reclame voor illegale goksites en online casino's, meldt BNR vanochtend na eigen onderzoek. Volgens BNR weten veel websitebeheerders niet eens dat de reclames op hun site staan, omdat ze automatisch worden geplaatst. En ook zijn slecht beveiligde sites gehackt en vervangen door de goksites. In Lunteren zijn gisteravond meerdere woningen ontruimd nadat er flitspoeder werd gevonden. Flitspoeder wordt gebruikt in vuurwerk en is zwaar explosief. Explosieve opruimingsdienst heeft het poeder opgeruimd. Bewoner van het huis die was er niet, maar die kan later een bezoekje van de politie verwachten.
4: Bij jou thuis heet dat flitspoeder?
5: Ja, flitspoeder, ja, absoluut. Dat... Ik zei het al, we zien het eer je begint. Een weddenschap is voor een student in Rotterdam uitgelopen op een duur grapje. Hij verloor een potje FIFA en moest als tegenprestatie in zijn blote nixie een rondje door de wijk rennen.
4: Oh.
5: Nou, dat heeft hij dapper als hij is ook gedaan.
4: Alleen,
5: nee, overdag.
4: Overdag?
5: Ja, zeker. Alleen de handhavers die waren niet zo gecharmeerd van zijn wapperende pielewoepsie en die trakteerden hem op een bekeuring van €160.
4: Nou, dat is geen lullig bedrag.
5: Dat is geen lullig bedrag, nee.
6: Frits, ik hoor jou zeggen je kleine vriend, je pielewoepsie in je blote nixie.
4: Vind jij nou...
6: Zijn wel hele mooie...
4: Jip en Janneke, seksboek heb je gelezen.
5: Nee, dat valt mee, maar mijn kinderen zitten in de fase dat je ze er een beetje in moet onderwijzen. Dus dan ga je dit soort dingen gebruiken.
4: De pielewoepsie is bij jou thuis nu... trending topic.
5: Trending topic, ja. Ons pielewoepsie.
4: Ik vind hem wel leuk.
5: Ja, toch?
4: Maar de sfeer hing er verder best leuk bij.
5: Dus het was een goede sfeer, ja. Het stond als een paal boven water dat hij dat niet weer zou doen.
4: Kijk, precies. Je moet nog even de gesponsorde weerberichten voorlezen.
5: Ja, van Belsimpel.
4: Belsimpel,
5: van ik heb geen weerbericht. Heb je een...
4: Heb je geen weerbericht?
5: Oh, jawel, we beginnen de dag met wat regen. Vooral in het midden en het zuiden van het land. Vanmiddag in het hele land regen en dan wordt het een graad of 19.

0: als het lijkt op kip, ruikt als kip, mals is als kip, sappig als kip en smaakt als kip, dan is het waarschijnlijk
1: Gerard Ekdom.
2: Radio Veronica.

0: heb een sticker al lang niet meer gehoord op staan. Ze hadden één hit in 1993, dat was deze. Stacamo en Here We Go Again. Leuk, leuk, leuk. En daarvoor, het was Survivor in the Eye of the Tiger. Zing! Ja, het is weer zover. Het is tijd voor Zing naar de Ping. En heel makkelijk, €150 valt bij elkaar te zingen. 3 keer €50, tenminste. We spelen namelijk 3 rondes. En na elke ronde mag je ook stoppen. Maar als je besluit door te gaan en je hebt het fout of een blackout, dan ben je al je geld in 1 klap kwijt. Maar we hebben altijd een troostprijs in de vorm van de Ekdom in de Morgen. Kurkentrekker. Die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we het met Bas van Bokstel.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen Bas. Je bent installatiemonteur.
1: Jazeker.
0: En ik begreep dat je nu al onderweg bent naar klus.
1: Ik ben nu al onderweg, ja. Al eventjes. Vanuit het mooie...
2: En Bas, wat installeer jij dan?
1: Ik ben loodgieter, cv-monteur en onderhoudsmonteur. Oh, en nou ga ik naar een onderhoudsklus. Dus we gaan de luchtbehandelingskasten voorzien van nieuwe filters.
0: Ja, maar je hebt altijd werk. Je bent hartstikke druk, denk ik, Bas.
1: Wij hebben net een redelijk druk, ja. Dat kun je wel zeggen.
0: Maar ik begrijp dat binnenkort de vakantie aan dreigt te gaan komen.
1: Ja, daar zijn we wel aan toe.
0: Dat begrijp ik. Waar gaat de reis heen?
1: We gaan naar Lanzarote.
0: Oh, Playa, dat is fijn zeg. Dat is lekker zeg.
1: Ja.
0: De Playa Blanca.
1: De Playa Blanca, inderdaad.
0: Yes. Ja, ik ben er wel eens geweest. Leuk, leuk, leuk. Nou, ik ben heel benieuwd, Bas, of je met een beetje meer zakgeld die kant uit zou kunnen gaan. Want je moest iets afzingen via de Radio Veronica-app. En dat is massaal gedaan. Dat ging

0: Dit kwam dus al binnen, maar Bas deed het als volgt.
1: Oh, listen to the music.
0: Oh. Ja, een hoog ook, hè? Zo. Ja, zeker. Listen to the music, het beste advies wat je kan krijgen. Nou, zit je er helemaal klaar voor, Bas?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Dan is dit fragment nummer 1. Zing naar de ping.

0: Me never do we dance again. Feel that rhythm.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Dat laatste stuk zou ik gewoon niet zingen. Dat eerste stuk ging goed.
0: Oké, dank je.
2: Guilty feet have got no rhythm, ja.
1: Maar ja, goed. Nee, Never Gonna Dance Again was goed. Dus dat is, oké, €50. Ga je door?
0: Ja, we proberen er nog eentje.
1: Nou, ik hoop dat het goed. Ja, misschien nog wel twee.
0: Ik hoop dat het gaat.
1: Precies, ja. Eerst maar eens deze voor €100.
0: Ja.

0: Nou, heel goed.
1: Nou,
0: en nu de hamvraag, ja. Bas, ga je door?
1: Ik denk dat ik het hierbij hou. We gaan niet voor niks naar Spanje, dus er zijn de prijzen stik. Ik heb wat centjes nodig om het fruitje lekker te verwennen met een heerlijk avondje uit eten. En ik ben met 100 euro dik tevreden.
0: Ja, dat, wat fijn zeg. Had je me wel willen horen?
1: Uiteraard.
0: Oké, okay, want dit was je opgave geweest.
1: Ben ik blij dat ik bij die 100 euro heb gehaald.
0: Ja, je hebt geen idee gehad, hè?
1: Je had hem niet geweten.
0: Nou ja, just the way you are. Hij is die 100 euro voor jou, Bas.
1: Ja, dankjewel.
0: Heel goed gespeeld ook.
1: Ja.
0: Ja, dan doet Boudo niet mee, maar dan mag je kiezen uit de Doobie Brothers, George Michael of Britney Spears.
1: Ja, dan ga ik toch voor die Doobie Brothers, want ja. die weet ik zeker.
0: Ja, nee, daarmee kom je al vrolijk binnenvladderen hier zo.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Juist. Dankjewel.
0: Listen to the music, dat is altijd een goed idee. Is die voor jou en wens ik jou veel plezier op vakantie vast, Bas.
1: Yes, goed.
0: En installeer ze vandaag, hè. En installeer ze, ja.
1: Doei.

Doobie Brothers. Met het best advies. Ook voor vandaag, Listen to the Music. Dat was de keuze van Bas van Boksel. Hij won 100 euro net. Net op tijd, hij voelde hem aankomen. Hij denkt, oeh, stop hier. In Zing na de Ping. Het is de 3rd of September, donderdag. Radio

All American Reject gives you hell. Met Veronica zometeen na 8 uur. Zit je er alweer klaar voor? Wij wel. Het vervolg van de top 3000. Maar eerst gaan we even van ons afbijten. Ontbijten met Supertramp.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
0: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurlen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: De mega-jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml.

0: kijkende app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Zo.
4: Wat een geld.
5: 50.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 8 uur.
3: Frits Engelkamp.
4: Goedemorgen. Voor jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is er vrijwel geen hulpverlening die echt werkt, zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit. Volgens hen is er in ons land slechts een klein aantoonbaar aantal werkende behandelingen beschikbaar, moeilijk woord. De meeste behandelingen zouden zich vooral op jonge mannen en jongens richten en die aanpak werkt vaak niet bij meiden. Kuwait meldt dat er vannacht drones en raketten zijn afgevuurd op Amerikaanse bases in het land. De raketten zouden door Iran zijn afgeschoten. De luchtverdediging zou een onbekend aantal raketten en drones uit de lucht hebben gehaald. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Amerika heeft nog niet op de aanval gereageerd. President Zelensky heeft gereageerd op het schietincident van gisteren tussen twee van zijn eigen veiligheidsdiensten. Zelensky noemt het schandalig en heeft een onderzoek aangekondigd. De twee veiligheidsdiensten namen elkaar onder vuur tijdens een huiszoeking bij een hooggeplaatste militair. De ene veiligheidsdienst viel het huis binnen en de ander dacht dat de militair werd aangevallen en opende het vuur. Rijkswaterstaat gaat de borden rondom de Blankenburgtunnel aanpassen. Voor de tunnel moet achteraf tol worden betaald, maar lang niet iedereen weet dat. Daardoor zijn er al duizenden herinneringen verstuurd. Minister Karremans erkent nu dat de borden niet erg duidelijk zijn. Begin volgend jaar moeten die nieuwe borden er dan uiteindelijk ook staan. Het weer in vrijwel het hele land valt er nu wat motregen. Vanmiddag worden dat serieuze buien en dan ligt de temperatuur rond de 19 graden.
3: Paraplu mee vanmiddag. Ja. 78 vertragingen staan er momenteel, meer dan 320 kilometer. Dit zijn de langste. De A7 Hoorn-Zaanstad bij Zaandam door een ongeval. Dat duurt nog even tot 20:15. Nu sta je er 1 uur en een kwartier. A12 Den Haag-Lunetten bij Nieuwegein, een half uur. En de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum, ook daar een half uur.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
5: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
7: Mama! Mama! Mama!
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat!
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Nu.

0: top 3000. We zijn gebleven bij...
1: nummer 2469.
0: En wie staat daar? Kun je dat even goed aankondigen?
2: Chaka, chaka, chaka, chaka, Khan. Chaka Khan.
0: Ja?
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden. Nummer 2468.
2: Ik was

0: 968 in de top 3000 bluff en later als ik groter ben.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Gerard Ekdom.
0: Ja, groter word ik niet. Het blijft bij 1,75. Ze hadden mij 1,78 beloofd. Dat is niet eerlijk. Ik wil mijn geld terug. Hoe dan ook, het is wel leuk dat als je weet dat de teksten van Bluff niet worden geschreven door Pascal Jacobs, maar Peter Slager, de bassist, die schrijft de teksten. En zo kom je dus soms ook in de situatie terecht dat Pascal niet altijd meteen doorheeft wat hij zingt. Pascal gaf namelijk in een interview toe dat dat het regelmatig gebeurt dat hij pas jaren nadat een demo van het liedje is opgenomen, dat hij ineens op het podium begint door te krijgen waar hij over aan het zingen is. Het is mooi, hè, dat een plaat gewoon even tijd heeft. Het liedje even rijpt bij de zanger en dan ineens hakt. Bam, daar is die. En daar was Chaka Khan, geschreven door Prince. I Feel For You op 2469. Het is de top 3000 bij Radio Veronica. Tot 18 september zijn we er zoet mee. Oftewel genieten we ons de tering. En dan heb ik Dimitri Lou van de lijn. Hallo Dimitri.
3: Goedemorgen Gerard.
0: Ah, goedemorgen, wat fijn dat je van de lijn hebt. Want je hebt een mooie lijst ingevuld trouwens.
3: Dankjewel.
0: Ja, jij bent er lekker voor gaan zitten. En we gaan voor de nu volgende notering even terug in de tijd. We gaan naar 1985. Was je er toen al of heb je deze plaat later herontdekt?
3: Later herontdekt. Toen was ongeveer 9 jaar.
0: Ja.
3: En pas later heb ik het herontdekt tijdens de 80's parties wat je tegenwoordig hebt.
0: Oh, op een 80's party komt hij voorbij.
3: Ja.
0: Oké, en waarom vind je hem zo goed?
3: Ja, je kan lekker op dansen en ik word er vrolijk van.
0: Dat is eigenlijk een hele makkelijke reden om een plaat in de lijst te krijgen natuurlijk. Helemaal niet erg. Want we hebben het over welke plaat?
3: One Night in Bangkok.
0: Murray Head! En die staat op
1: nummer 2467.

0: Lekker, pak je koffie erbij. En deze van Jerry Rafferty, Right Down the Line, dat nummer 2466.
1: De top 3000. Radio Veronica.
0: Was destijds de opvolger van het legendarische Baker Street. Ook te vinden in de top 3000 uiteraard. Right Down the Line. En de lijstjes van Anne van Sandvoort, Yvette Verder, familie van Eddie, Roy Rokens, Hans van der Steen, Erik Kraak, Joost Brink en vele anderen. En daarvoor ging hard hier, hè? Vinden we leuk, hè? Hier ook. Even voor jouw favoriete plaat ook, Max, hè?
2: Ja, dat klopt wel, ja.
0: Murray Head.
2: Ja, ja. Maar dat Disney-achtige begin altijd.
0: Ja, daar mag jij niet doorheen praten. Zo'n mooi orkest, een heel Londens symfonieorkest die dat volgespeeld heeft.
2: Ja, precies.
0: Daar moet je eigenlijk niet doorheen praten. Dat heb ik ook niet gedaan.
2: Heel goed.
0: One Night in Bangkok, nummer 2467. Wat recenter is de nu volgende notering. Want wat vinden wij daarop?
1: Nummer 2465.
0: Ed Sheeran.

0: nummer 2465. Het was Ed Sheeran, Celestial, in de top 3000.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
5: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
6: I believe in justice.
5: Als het systeem corrupt is...
6: Case after case unsolved.
5: Moet je de regels overtreden.
7: I knock some fucking heads around and I crack the case.
5: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simyo. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... Fomar, voordeelmarkt!
14: Fomar, voordeelmarkt! Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Nog 309.000.
16: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 stuur.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Rally Veronica verkeer met een ouderwetse monstersplits. 93 vertragingen. Dit zijn de langste. Daar is even Hoornzaanstad bij Zaandijk. Een uur vertraging daar. De A12 Oude Rijn Lunette bij Lunette door een ongeluk. 37 minuten. A12 Den Haag Utrecht bij de Meer in een half uur. En ook een half uur op de A12 Oberhausen Arnhem bij Deuvenbicht. Deuven. 8:50. Het allerheetste nieuws met Frits Hemmelkamp.
18: Goedemorgen. De in opspraak geraakte wethouder Ton de Nooijer uit Oldebroek legt een deel van zijn taken neer. Onlangs doken er foto's van hem op waarop hij te zien is met een kalasjnikov in zijn handen. Hij stond voor de vlag van een pro-Russische groep. De Nooijer was in Oldebroek verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Nu niet meer. De Nederlandse economie groeit het komende jaar zo'n 1,1%, zegt de Rabobank. Die groei komt vooral doordat de overheid flink investeert. De cijfers kunnen nog anders uitpakken, want door de oorlogen in Iran en Oekraïne staan veel uitgaven nog onder druk. Er is tot nu toe 13.000 euro opgehaald tijdens de crowdfunding voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt. De 51-jarige Berry werd deze week doodgeschoten door een groep zwaar bewapende mannen en had geen overlijdensverzekering. En een groep vrijwilligers in Hoge Zand zal zich nog wel twee keer achter de oren krabben voordat ze weer meegaan met het visuitje van de plaatselijke ouderen. Naast de uitjes namelijk een dure grap voor geworden. Alle vrijwilligers werden op de bon geslingerd voor fout parkeren. Snappen de vrijwilligers helemaal niks van. Ze gingen altijd mee met de ouderen naar de visvijver om te helpen bij het vissen. De gemeente vond het zo leuk dat ze zelfs de sleutels van het park kregen om erin te kunnen rijden met hun auto's. Handhavers hadden daar geen boodschap aan en slingerden ze allemaal op de bon €139 per auto. De gemeente zegt te gaan kijken waar het mis is gegaan, maar laat de bekeuring in de tussentijd gewoon staan.
0: Oh, zij aasen op geld.
18: Ja, begrotingstekortje. Dan het weer in de ochtend. Vooral in het midden en zuiden nog regen. Vanmiddag in het hele land serieuze buien. En het wordt vandaag zo'n 19 graden.
0: Wil jij nog vissen naar complimentjes?
18: Nee hoor.
0: Nee? Oké. Okay. Als ik erbij had,
18: dan gooi ik wel een hengeltje uit.
0: Goed, ja precies.
5: Gerard Ekdom.
0: We praten geen hengels hier. Hoewel de volgende plaat wel Engelstalig is natuurlijk. Hè. Crystal Waters staat op.
5: Nummer 2464.

0: echt een beetje stemproblemen gehad. John Bon Jovi, ik mag John zeggen namelijk. Dit was Bad Medicine. Are you
1: ready? De Radio Veronica Top 3000.
0: Nummer 2463, Bad Medicine.
2: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to Gerard Ekdom.
0: Ja, dat doe je inderdaad, ja. Top 3000 en daarvoor zo vals als een kraai ingezongen. Maar we zijn eraan gewend geraakt. We hebben het een plek gegeven. We hebben het geaccepteerd. En het wordt elke keer weer opnieuw een hit. Een remix van wat dan ook. Crystal Waters, dat was 1991. En de hele zomer zat iedereen te ladda-di, ladda-da-un. Er was geen ontkomen aan. Gypsy Woman op nummer 2464. Het is de top 3000. De hele lijst kun je vinden online via radioveronica.nl. En we hebben hier een notering. Onder andere uit de lijst van Simone.
3: Goedemorgen, Simone van Dam uit Uithoren hier. Ik heb op het volgende nummer gestemd voor de top 3000. Een heerlijk pianonummer met een mooie stem. Geniet ervan allemaal, van het begin van deze eeuw. Dit is Vanessa Carlton met 1000 Miles.
1: Nummer 2462.

0: zo ongelooflijk veel uitvoeringen dit. Legendarisch Mascanada. De pollenbomen schieten weer uit de speakers hier. Het was Sergio Mendes en Brazil 66. Hij heeft meerdere Brazils gehad. Hij heeft ook een Brazil 77 gehad en vele anderen ook. En het werd natuurlijk in 2005 opnieuw een monsterhit. In de versie met de Black Eyed Peas samen. Misschien dat je die dan kent. Het origineel is ook niet deze van Sergio Mendes. Nee, weinig mensen weten dat het origineel niet van hem is. Maar werd geschreven en opgenomen in 1963 door Jorge Ben. En dat ging het zo. Hij is inmiddels 87 jaar. Absolute Braziliaanse legende, treedt nog steeds op. Sergio Mendes daarentegen overleed 5 september 2024. Dus die is er niet meer. Maar dit is ook echt... Ach, man, wat een zomerse dag. Ik zie de regen tegen de Amsterdamse ramen aan kletteringen. Dan is het toch fijn om even Mascanada te draaien. Heerlijk, en daarvoor, het was Vanessa Carlton. We hebben wat te klavieren, zeker met 1000 miles op 24.62. En dan een absolute eendagsvlieg. Het was 1993. Ze scoorde één monsterhit. En in die videoclip zaten allerlei mensen die spoorloos waren. En die zijn voor een gedeelte allemaal opgespoord. Allemaal dankzij de Runaway Train. Van Soul Asylum. En die vinden we op...
1: Nummer 2400.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest.
1: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Ajax bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
13: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
14: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
15: Hoe heet dat?
16: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 9 uur.
6: Hier is Frits Ebbelkamp.
7: Goedemorgen. Het groeifonds van het kabinet komt mogelijk weer terug, meldt RTL Nieuws. Het fonds moet de grote projecten financieel mogelijk maken. De pot was leeg en dus verdween de pot. Maar RTL zegt nu te weten dat er weer enkele miljoenen beschikbaar komen en het fonds dus weer terugkeert. De juridische kosten voor toeslagenouders worden niet langer vergoed. Daar is Trouw achter gekomen. De ouders hadden recht op gratis juridische bijstand. Maar het ministerie van Financiën heeft de regeling stilzwijgend geschrapt. Waarom dat gedaan is, is niet helemaal duidelijk. Politieonderzoek bij de boerderij in Overasselt gaat ook vandaag nog door. De zwaarbewapende agenten blijven voorlopig dus nog bij de woning staan. Ook worden er vandaag camera's geplaatst. De burgemeester van Overasselt maakt later vandaag bekend wat er met de boerderij gaat gebeuren. Mogelijk gaat die op slot. En honderden Nederlandse bedrijven hebben beloofd de komende jaren meer biologische en duurzame producten te gaan maken. Het gaat om Jumbo, de Efteling, maar ook om Bavaria. De bedrijven willen ook met producten komen die je als consument zelf kunt repareren. En daar is vooral de Consumentenbond erg blij mee. Het weer van vandaag, we krijgen de zon vrijwel niet te zien. Wel valt er in het midden en het zuiden van het land regen. Het was zo'n 19 tot 21 graden.
6: Wel, en die regen zorgt voor een hoop gerem. In ieder geval, we hebben te maken met een ouderwetse monsterspits. Er staan 100 vertragingen, meer dan 350 kilometer. Dit zijn de langste. De A9 Alkmaar Amstelveen bij Rotterpolderplein door een ongeval 1 uur en een kwartier. De A50 Zwolle Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Ook daar een ongeval. Een vertraging van 1 uur en 12 minuten. En nog een ongeval op de A59 Zonzeel Os bij Nieuwkuik. 3 kwartier vertraging.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we alweer?
19: Nu standaard.

0: Raymond. Vergeet nooit dat ik een keer luisterde alleen had. Die zei, ja, ik wil graag Raymond Supergirl horen. Voor meer dan jij voor mijn vriendin. Die heet ook Raymond. Nee, Supergirl. Ah.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: Ach, ja. Gerard Ekdom.
0: Ook weer de ene als liegen, Supergirl. De enige hit voor Raymond. Dat op nummer 2458 terug te vinden in de top 3000. En daarvoor, het was Belinda Carlisle. Geen blinde paniek bij haar, want ze staat er gewoon in. Heaven is a place on earth. Donderdag 3 september.
3: It was the 3rd of September.
0: Staat hij er ook in vandaag? Nee, hè? Dat zal wel heel toevallig zijn ook. Maar het is de top 3000 bij Radio Veronica. Tot 18 september zijn we er hartstikke druk mee. En al dat moois komt jouw kant nog op. En ik heb er nu eentje, dat is zo mooi. Dit nummer werd een aantal keren een hit. Thelma Houston scoorde er een top 10 hit mee. The Communards, een nummer 1 hit mee. Het origineel, staat gewoon in de lijst van Joost Vermeulen. Joost, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Gerard.
0: Ik ben zo blij dat je in de lijn hebt, want jij bent ooit geweest bij een concert van Harold Melvin en de Blue Notes.
4: Ja, dat was echt geweldig.
0: Wauw, maar dat moet wel heel lang geleden zijn geweest.
4: Het was augustus 1982. Ik was een weekje met een collega naar New York. En op de eerste dag dat we buiten lieten, plakten ze een aankondigingsbord op voor ter ondersteuning van Teddy Pendergrass, die daarvoor een ongeluk gehad had, om hem te ondersteunen.
0: Ja.
4: Kwam er een concert met Harold Melvin en de Blue Notes, Blue Magic en de Chiriots in één keer. En dat in het Beacon Theater op Broadway.
0: Wauw.
4: Nou, ja, uiteraard ik gelijk naar het theater kaartjes halen en gelijk naar het theater toe.
0: Ik hoorde trouwens dat je de enige blank in het publiek was geweest, ongeveer.
4: Ja, dat is geweldig. Ja. Het was één swingende bende. Ik had een spierwit jasje aan en ik was zo'n beetje de enige blanke in de hele zaal. Maar dat was een topavond. Het enige smetje was.
0: Ja.
4: Ja, alleen dat de Chiriots uiteindelijk niet opkwamen dagen omdat hun bus pech had onderweg.
0: Wat een pech zeg.
4: Maar dat maakte Harold Melvin helemaal goed, hoor.
0: Gelukkig maar, want ja, wat een waanzinnige band. De Philadelphia Sound, hè, daar waren zij onderdeel van. En ja, Teddy Pendergrass, oud is hij niet geworden.
4: Nee.
0: 59 jaar is hij geworden. Hij is al heel tijd niet meer. 2010 overleed hij. Maar dit is de oorspronkelijke Don't Leave Me This Way. Dat is leuk, zeg. Die hoor je niet zo vaak. En dan staat in jouw lijst, Joost. En daarmee op nummer 2457. Dank voor het stemmen en een fijne dag.
4: Jo, dank je.
0: Bye, man. Harold Melvin en de Blue Notes met de stem van Teddy Pendergrass.

0: Mega Top 3000.
1: Samengesteld door jou. Yes, you. Bij Radio Veronica.
0: Nummer 2456.

0: op nummer 2456. Dat was Suicide Blonde.
1: De top 3000.
0: De tekst is geïnspireerd trouwens op Kylie Minogue. Want zij ging destijds met Michael Hutchence, de zanger van INXS. En toen ze hem vertelde dat ze van plan was om haar haar Suicide Blonde te verven, gebruikte hij dat als titel voor dit nummer. En dan hoort je denken, ik ben geen kapper, maar wat is dan Suicide Blonde precies? Nou, dat is dan als je in het Engels je haar gaat verven en je zegt dat, dan is het to dye your hair. Dus eigenlijk sterf je haar. Zoiets. Ja, Suicide Blonde is eigenlijk een woordgrap. Daar hou ik helemaal niet van, maar ja, voor deze keer maak ik een uitzondering natuurlijk. En daarvoor, het was de originele versie. Een hoop mensen in de app zeggen, wauw, dit is de eerste keer dat ik deze hoor. Een geweldige versie. Ja, de originele dus. Help Melvin en de Blue Nose, Don't Leave Me This Way. Op nummer 2457. Klein puntje van aandacht. Ik weet niet of je gisteren toevallig naar de televisie hebt gekeken. Daar zaten de ouders van Muk aan tafel bij Eva Jinek. Muk is 5 jaar, heeft San Filippo. Dat is een zeldzame vorm van kinderdementie. Met deze ziekte worden kinderen niet volwassen. En toch is er nu hoop dat een medicijn haar zou kunnen helpen. En er hangt alleen een nogal heftig prijskaartje aan. 1 miljoen euro. En dat is niet mis. Mijn vriend Rob Stenders die is al in de bres gesprongen. Danny Vera heeft een huiskamerconcert geveild. Nog een extra zelfs. Maar jouw hulp is nog steeds hard nodig. Want het onhaalbare bedrag lijkt langzaam maar zeker dichterbij te komen. Maar we zijn er nog niet. Elke euro kan het verschil maken voor Muk. Dus ga even naar stichtingmuk.nl. En al is het maar een eurotje, maakt niet uit. Help. Het zou zomaar kunnen dat er een operatie kan plaatsvinden. En dan is dat geld bij elkaar. En dat zou toch fantastisch zijn als we dat met z'n allen voor elkaar krijgen. Dus stichtingmuk.nl and she will be loved. Dat is duidelijk. Het is Maroon 5 op 2455.

0: goede vrienden hier op één rij. Blood, Sweat and Tears. You Made Me So Very Happy op nummer 2454. Het is weer een beetje top of mind, want de zanger is overleden. Zanger David Clayton Thomas. Hij overleed 25 juni. En hij was zanger van Blood, Sweat and Tears. En daarvoor Maroon 5 op nummer 2455. She Will Be Loved in de top 3000.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
9: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
10: Ja, geweldig, hè?
9: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
10: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
9: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
10: Aan tafel!
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikke buddies. We doen met je mee, Plus.
12: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
14: We kijken dat weer. Nou, bewolkt, er trekken buien over het land. Vanmiddag neemt de buigheid af en breekt af en toe de zon door. Wordt het tussen de 20 en 23 graden. Staan nu nog achter de vertragingen. Dit zijn de langste, de A12 Den Haag-Lunetten bij Nieuwegein door een auto met pech een half uur. A50 volle Apeldoorn bij Vaassen, ook daar een half uur. En een vrachtwagen met pech op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop. 23 minuten vertraging.
15: Gerard Ekdom.
14: Top 3000 met nu Duran Duran.
15: Nummer 2453.

0: Maakt niet uit welke uitvoeringen. Het is allemaal goed. Mijn favoriete reporter, het is Greg Reporter. Liquid Spirit op 2452 in de Claptown Remix. En hij was onlangs hier. Ja, ik baalde enorm. Ik was er niet. Frank van der Lende heeft mijn programma. En toen kwam Mr. Greg Reporter even langs. En deed hij Liquid Spirit live.
1: Dip down, take a drink. And fill your water tank.
0: Zo klonk het toen.
1: Dip down, take a drink.
0: Ongelooflijk, hè?
1: And fill your water tank.
0: Dat pakt een microfoon en dat is fantastisch. Greg Reporter op 2452 daarvoor. Duran Duran en Notorious. Dat is de top 3000. Oh, ik heb daar zo'n liner gekregen van Greg Reporter.
2: Hey, my name is Greg Reporter. And you're listening to Gerard Ekdom.
0: In één keer goed. Ongelooflijk. In één keer goed. En dit is nummer 2451. Miss Janet Jackson. When I think of you.

0: even kietelen. Ja. Voelt ook goed? Gelukkig. Janet Jackson met... Precies. When I Think of You op 34.51. En Patrick Vermeulen, Richard Bakker, Ron Odelman, Renze de Vries, Kees van Vliet en Mark Volwater hebben op de volgende gestemd. En vele anderen trouwens. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Gerard.
0: Ja, dit vind jij een van de beste platen uit de jaren 80?
1: Ja, met afstand. Nou, niet met afstand, maar zeg wel in de top 10 van de beste platen van de jaren 80.
0: En waarom dan deze?
1: Ja, het is niet de bekendste van Level 42, maar het is wel, ik denk, hun beste nummer. Ze hebben heel veel goede nummers gemaakt. Na Heaven in My Hands ging het natuurlijk wel een beetje minder, maar dit is gewoon de goeiste.
0: Ik wil hem ook helemaal draaien, want hij is fantastisch vanaf het begin af aan. Kondig hem jij even aan?
1: Goed, doe ik. Hier is Level 42 met Something About You.
2: Nummer 2450.

0: 5 Seldom Summer. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: Radio Veronica, top 3000.
0: Nummer 2449.

0: 1993. En dit stond de partij nummer 1. Hè? Culture Beat, Mr. Vane in de top 3000 op nummer 2449. En daarvoor Level 42, Something About You. Zometeen is Marisa hier. Zij knalt door met de top 3000. Veronica.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: Te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja? Echt serieus?
13: Oh, wat een geld!
14: 18.000, godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
19: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 10:00.
8: Goedemorgen. De rechtbank heeft ingegrepen bij een gezinsvervangentehuis in Friesland. Meerdere kinderen zijn met spoed uit het huis gehaald. Volgens de Telegraaf is de vader veroordeeld voor het seksueel misbruik van zijn dochter. Een ander gezinslid wordt nu verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag met een minderjarige. Eerder werd het zorgcontract van de woonvorm al ingetrokken. Het stadsbestuur van Rome schroeft de beveiliging rondom het Colosseum flink op. Het gebied is aangewezen als rode zone, omdat de criminaliteit de laatste tijd flink zou zijn toegenomen. Zo zijn er regelmatig vechtpartijen, wordt er vuurwerk afgestoken en blijken zakkenrollers er kind aan huis. Extra agenten en militairen moeten de omgeving veiliger maken. De boerderij in Overasselt, waar eerder deze week een schietpartij was, gaat een jaar op slot, heeft de burgemeester besloten. De bewoners hebben bovendien een omgevingsverbod van 2 weken gekregen. De politie is nog altijd bezig met een onderzoek in en rondom de boerderij. Er zijn inmiddels 35 verdachten opgepakt voor de fatale schietpartij. En alle Argentijnse voetbalwedstrijden worden komend weekend in de 10 minuten stilgelegd. Het is een eerbetoon aan Lionel Messi, de stervoetballer, die draagt nummer 10. Messi maakte vorige week bekend dat hij stopt als international door het overlijden van zijn vader. En door het overlijden van zijn vader zou hij geen lol meer hebben in zijn werk. De vader van Messi was een zaakwaarnemer en zat bij vrijwel elke wedstrijd op de tribune. Het weer dan nog. Het is een regenachtige dag met vooral in het midden en het zuiden stevige buien. In de middag probeert de zon erdoor te komen, maar dat lukt maar matig tot zo'n 21 graden.
9: Ja, Frits, dankjewel.
10: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister dan. 9 vertragingen, dit zijn de langste op dit moment. We beginnen bij de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij Amsterdam-Tuindorp. Daar doe je er 9 minuten langer over. En de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. Daar is een ongeluk gebeurd en daar heb je 7 minuten geduld nodig. Nog wat meer geduld nodig op de A67 Venlo-Eindhoven. Ter hoogte van Asten, daar staat een vrachtwagen met pech. En daardoor doe jij er 31 minuten langer over.
11: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
12: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
13: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
14: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
13: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
12: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Ah ja, het bestaat 80 jaar.
6: Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
17: Nog 309.000.
18: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
19: 7 sturen.
18: Alcantara bekleding.
20: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
17: Kijk eens, gevonden.
20: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
21: Met

0: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
4: 18 plus, speel bewust.
1: Is ja. Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
1: Oh, wat een geld.
6: 8000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
8: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Oh jeetje, ja, probeer daar je zelfbeheersing maar eens op te bewaren.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
3: DJ
1: Marisa.
0: Oh, wat een fantastische hit is dat, hè. Speakers in de fik. En natuurlijk de ultieme soundtrack voor iedereen die vanavond toch weer bezwijkt voor de verleiding. Welke verleiding dat dan ook mogen zijn. Die van mij over het algemeen op donderdagavond. Paprika chips en knoflooksaus. Op nummer 2447. Temptation van Heaven 17. Veronica's top 3000. Daar luister je naar. We zetten je favoriete artiesten in de enige juiste volgorde. Marisa meldt zich live vanuit het zenuwcentrum van de hits. Klaar om je mee terug te nemen naar gewoon de beste muziek aller tijden. Door jou samengesteld en door ons met heel veel liefde gedraaid. En Jos Radeling die wil vertellen welke we nu gaan beluisteren.
4: Hallo Marisa, Jos hier. Gelukkig staat hij in de top 3000. Een nummer wat mij altijd vrolijk maakt. Uit 1976. Een nummer van The Real Thing, You To Me Are Everything. Het maakt mij vrolijk omdat ik dan weer blij ben dat ik al 30 jaar gelukkig mag zijn met dezelfde vrouw. En ook vaak geneigd ben om het in de badkamer te zingen. De badkamer heb ik helaas niet bij de hand, maar jij hebt ongetwijfeld het recht wel bij de hand. Groetjes hier vanuit het zonnige Frankrijk.

ongekende hoogtes gezongen door Gwen Stefani in de kornuiten van No Doubt. Nummer 2445 in Radio Veronica's Top 3000, It's My Life. Jongens, het jaar is 1994. Je gaat naar de bios om The Lion King te zien. De iconische sitcom Friends is voor het eerst op de buis. En in datzelfde jaar scoort Christine W. de grootste hit van de carrière.

0: luistert naar de top 3000.
1: Ieder nummer is een hitje, ieder nummer is bijzonder.
2: Bij Radio Veronica.
3: Hoi Marissa, Wilfried hier. Ik heb gestemd op popmuziek van M. Dat was eind jaren 70 op de opmaat naar meer elektronische muziek van de jaren 80. En dat is ook een beetje mijn muzikale opvoeding geweest, want de 80's waren geweldig. Hey, veel plezier en groetjes van Wilfried.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
5: Ja, geweldig, hè?
4: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
5: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
4: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
5: Aan tafel!
6: De energietransitie is onmogelijk.
7: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Ja, goedemorgen. Het is 3:03. Het is Radio Veronica met de top 3000. Zometeen gaan we verder met Crush Jennifer Page na het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 13 minuten extra. En de A50 Arnhem-Os bij Pankhoef, ongeval gebeurt, 38 minuten geduld. En tenslotte de A67 Venlo-Eindhoven bij Asten, 14 minuten.
14: Marisa.
15: Nummer 2442.

Wel stapavond voor je. Als je in een club die de G-spot heet, dan heb je daar je crush ontmoet en Jennifer Page gehoord. Dat kan natuurlijk zomaar, hè? 2442. En Marcel zei, oh, wat een cutie vond ik Jennifer Page toen. Ik had een dikke, vette crush op haar. Perfecte titel. Ja, ik snap dat wel. Dat was ook echt een cutie, inderdaad. En op 2441 in Veronica's top 3000, Godly en Cream.

0: 2000. Radio Veronica.
1: Hey Marisa, hier is Juliette uit Den Bosch. Ik heb gestemd op Hang Up van Madonna. Als die-hard Madonna-fan had ik vroeger natuurlijk de poster boven mijn bed en plakboeken vol. In 1987 kwam ze naar de Kuip in Rotterdam en ik heb deze twee avonden huilend op mijn zolderkamer gedoorbracht. Omdat ik er niet naartoe mocht van mijn ouders, die vonden me te jong, traumatisch. Daarna naar alle concerten in Nederland geweest, s'nachts in de rij bij het postkantoor voor kaarten. En in 2023 zelfs drie keer. Hier is hij dan, Hang Up. Groetjes!

van Madonna op nummer 2440. En ken je deze nog? Dit is Roger Sanchez, grote hit in 2001. Het liedje heet Another Chance. En zoals dat natuurlijk wel vaker het geval is bij Dance Hits, is er weinig origineel aan. Dit is inderdaad...

stellen dat jij denkt van, maar wat is dan het origineel? Zal ik dat maar gaan draaien? Het zal wel moeten, want het is nummer 2439. Maar ik vind het ook niet erg, want dit is echt een van de allermooiste van Toto. En hij heet I Won't Hold You Back.

zo'n app op mijn telefoon, die heet Skyview. En als je dan in het donker naar de sterrenhemel kijkt, dan kan je zien naar welk melkwegstelsel Orion of Cassiopeia je kijkt. Ja, dat is echt wel leuk. Dan kom je net even wat verder dan de kleine en de grote beer. Je hoort de stargazing van Miles Smith en die staat op nummer 2438 in Veronica's top 3000. Ja, en deze plaat, zelfs de Beatles die waren er fan van. Je hebt de documentaire van ze natuurlijk en Let It Be, dan zie je ze in de studio en dan zegt George Harrison dat hij ze de avond van tevoren op tv heeft gezien. En John valt hem dan bij, die zei, ja, ik heb het ook gezien, het was helemaal geweldig. En dan begint Paul McCartney, die begint dit liedje te spelen. Allemaal diep onder de indruk van Cat Heat en On The Road Again op 24.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Het is prijzenparade bij Keukeloods.

0: De inbouwapparatuur- en keukenspecialist.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
0: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukeloods.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen... en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2.

0: Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het plan van Brussel om de uitstootregels voor CO2 te versoepelen bespaart bedrijven nauwelijks geld, zegt het Centraal Planbureau na doorrekeningen. Bedrijven klaagden dat hun concurrentiepositie in gevaar kwam door de klimaatregels, maar zijn met dit plan dus geen steek verder. Het plan zou wel zorgen voor een veel grotere uitstoot. De ouders van de tiener Milou, die 3 jaar geleden euthanasie kreeg, mogen een brief te zien krijgen die destijds is geschreven door artsen. Dat heeft de rechtbank bepaald. In de brief geven sommige artsen de ouders de schuld van haar dood. De ouders willen weten wie dat hebben gezegd. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat 1 jaar dicht. De burgemeester hoopt daarmee de rust in het dorp terug te krijgen. De bewoner van het huis mag 2 weken niet in de buurt komen. Hij zou een veroordeelde crimineel zijn. Voor de veiligheid worden ook camera's rond het huis geplaatst. In het Brielse meer is dieselolie gelekt en daarom wordt het water voorlopig niet gebruikt. Het meer wordt de regenton van Zuid-Holland genoemd. Water werd doorgepompt naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam om het grondwater op peil te houden. Maar dat is nu stilgezet. De olie wordt eerst opgeruimd. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22.
6: Ja, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Kootwijk, 7 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk, daar een vertraging van 16 minuten. En tenslotte de A50 Arnhem-Os bij Ewijk, 34 minuten.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Loco.
1: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Ja, ik ken eigenlijk maar één Johnny en dat is Johnny Walker. Maar laten we wel zijn, 9 over 11. Dat is misschien een beetje vroeg voor nog. Who's Johnny? LD Barge op 2436 in Veronica's Top 3000.
1: Dit is de Top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Ja, we gaan natuurlijk zo meteen verder met de muziek. Maar ja, first things first. Sommige dingen zijn gewoon belangrijker. En wat belangrijker is dan muziek, dat is Muk. Ik weet niet of je gisteren naar de tv hebt gekeken. Maar daar zaten de ouders van Muk aan tafel bij Eva Jinek. Mocht je het gemist hebben, Muk is 5 jaar. En zij heeft Sanfilippo. Dat is een zeldzame vorm van kinderdementie. Met deze ziekte worden kinderen niet volwassen. Maar toch is er hoop op een medicijn dat er zou kunnen helpen. Alleen ja, dat zal je niet zien. Aan dat medicijn hangt nogal een heftig prijskaartje. En dat is 1 miljoen euro. Vandaar dat mijn lieve collega Rob Stenders, die echt het hart op de goede plek heeft zitten, die is aan de bres gesprongen. Danny Vera heeft de thuiskamerconcerten geveild. Maar jouw hulp is nog steeds nodig. Want dat onhaalbare bedrag, dat komt dus steeds dichterbij. We zijn er nog niet. Van de 1 miljoen euro is er... Oh jongens, het ontroert me zo. Er is nog maar 369 euro nodig voor Muk. Iedere euro kan verschil maken voor haar. Dus ga naar stichtingmuk.nl en laat een paar euro die je kunt missen daarachter. Hoe mooi zou het zijn dat ik zo meteen over een paar minuten kan vertellen dat het gewoon gehaald is. Dat de miljoen gehaald is en dat Muk geholpen kan worden. Vanmiddag om 2:30 belt Rob met de moeder van Muk. Oh, wat zullen die mensen opgelucht zijn.

Goedemorgen Radio Veronica. Ik heb gestemd op It's Like That van Run DMC, omdat het mijn all-time favorite is. Groetjes, Marleen. Did it go to little stuff like this?

0: Run DMC is like that. Samen met Jason Nevins, die echt deze vurige versie ervan maakte. Ja, laten we wel zijn. Die Jason Nevins, die zette Run DMC gewoon in vuur en vlam. Wat een fantastische versie. It's like that op nummer 2434. De cultstatus van de sneakers, ook veroorzaakt door deze hiphophelden dus van Run DMC. Met het liedje My Adidas, ken je die nog? Niels Boelens zegt, toen ik Run DMC voor het eerst zag, toen riep ik, ik wil ook Adidas zonder veters. Ik heb toen van mijn moeder wel een paar Adidas gekregen, maar helaas met veters. En dat bleek achteraf wel verstandig te zijn. Ja, dat klinkt verstandig, schoenen met veters, ja. Oh jongens, we krijgen zulk fantastisch nieuws binnen hier net in de studio. Ga maar naar de website, stichtingmuk.nl. Wat is er nog nodig van een miljoen? Nul! Het is gehaald. Och, bedankt. Het is toch fantastisch. Iedereen die gedoneerd heeft, maar ook iedereen die mooie en lieve, warmige gevoelens en gedachten de wereld in heeft gestuurd voor Muk. Het is gelukt. Een miljoen is binnengehaald. Zij kan nu de behandeling krijgen tegen Sanfilippo, kinderdementie. En Rob belt vanmiddag om 2:30 dus met de moeder van Muk. Zorg ervoor dat je dat hoort, want dat gaat ongetwijfeld mooi en warm worden. We gaan verder met de top 3000 hier bij Radio Veronica. Diana Ross en Upside Down. En een van de mensen die daarop gestemd heeft, dat is Jeroen Giesenaar.
1: Hoi Marissa, een paar jaar geleden ben ik met mijn ouders en mijn zus naar een optreden nog van Diana Ross geweest. Wat een icoon. Motown, ze is de ontdekker van Michael Jackson, waar ik ook fan van ben. En natuurlijk heb ik dus op dit nummer gestemd. Upside Down. Groetjes van Jeroen Giesenaar.

Eerste autootje midden in de nacht onderweg vanaf huis naar een vriendinnetje en dan dit liedje op de radio. Gelukkig niet aangehouden. Kijk, dat zijn de betere herinneringen. In dit geval van Roland Versluis. Je hoorde Joe Jackson Stepping Out, nummer 2432. En dat is natuurlijk de ultieme soundtrack voor iedereen die gaat stappen. Dus gewoon jas aan, kin omhoog en gaan. En waar de reis ook naartoe gaat, vergeet nooit. Je ziet er fantastisch uit.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Hij is de zeilen! Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
10: Het is bewolkt en er trekken buien over het land. En vanmiddag neemt de buiigheid af en breekt zo af en toe de zon door. Kijk, dat is maar precies wat we wilden horen, toch? Het wordt zo'n 20 tot 23 graden, dus aan de temperatuur ligt het niet. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Dit zijn de langste 3 files van dit moment. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 19 minuten extra. En de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, ongeval gebeurt, 10 minuten. En tenslotte de A50 Arnhem-Os bij Ewijk, 14 minuten vertraging.
11: Marisa. De top 3000.
12: Hey, Radio Veronica. Een hele goede dag. Nou ja, ik heb ook gestemd op de top 3000. En wat zeker niet mag ontbreken in het lijstje, dat is toch wel de Lighthouse Family. Je zegt uit mijn tijd. En ik word zo vrolijk als ik het voorbij hoor komen. En daarom ben ik blij dat hij in het lijstje staat van de top 3000. Hoi, hoi. Veel plezier nog.

0: mensen weer blij gemaakt. Bijvoorbeeld Tjeerd Wesselius, net als Tjerk van der Hou en Annemieke Struijks. Ze hebben allemaal gestemd op de Golden Earring. Ons bandje hier bij Veronica natuurlijk. Buddy Joe op 2429. Nog een mooie F van Melissa die zegt... Ja, deze doet het altijd zo prima in de auto. Trouwens ook daarbuiten. Met de geweldige zang van George Kooijmans. Ja, mooi hè? Jongens, zondag 25 oktober. Ja, dan is het weer zover. Dan zetten we de klok weer terug. Ik weet niet precies hoeveel, maar ik hoop een maand of vijf. Dat we gewoon lekker die zomer nog hebben. Dat zou ik fijn vinden.
1: Goedemorgen, top 3000 luisteraars. Hier Rob uit Monster. Iedereen wil wel eens een keertje terug in de tijd. En daar is het volgende nummer een goed nummer voor. Turn Back the Clock van Johnny Hates Jazz. Groetjes.

Mike Westerhof blij gemaakt met deze. Net als Lotte Huisman en Wouter Verhagen. Ze hebben alle drie gestemd op Donna Summer Hot Stuff op nummer 2427. Ja, en deze man zit strakker in zijn vel dan een in vacuüm gezogen Unox-worst. En hij wacht op je met een luisterend oor. Klaar om al je zielenroersla aan te horen. Zijn naam is Lenny Kravitz en zijn hit I'll Be Waiting.

0: Deze week is het de week tegen kanker.
1: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
2: Jij waarschijnlijk ook.
3: Iemand die je dierbaar is.
4: Of was.
5: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
4: En de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Nu met de Gamma voor.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht.

0: winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
2: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
3: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De

0: Bank.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op Essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die 3 jaar geleden overleed door euthanasie, hebben recht op openheid, vindt de rechter. Een groep artsen stuurde een brief aan het OM waarin de ouders de schuld kregen van haar dood. De ouders mogen die brief nu inzien met de namen van de artsen die hem ondertekenden. Natuurorganisaties zijn niet tevreden met het plan dat minister Van Essen heeft voor natuurherstel. Ze zeggen dat de droogte wel duidelijk heeft gemaakt dat er veel meer moet gebeuren. Bijvoorbeeld extra bomen planten en meer ruimte maken voor water. Dat is ook afgesproken in Europa. Zeker 9 mensen in Nederland zijn besmet met het West Nijl-virus. Dat zegt het RIVM. Het West Nijl-virus wordt verspreid via muggen. De meeste mensen merken er helemaal niks van, maar een deel krijgt koorts. Iemand in Utrecht is er zelfs aan overleden, maar de kans dat dat gebeurt is erg klein. En het plan van Brussel voor soepele klimaatregels helpt bedrijven niet om kosten te besparen. Wel zorgt het voor veel meer CO2-uitstoot, zegt het Centraal Planbureau na doorrekening. Brussel wil de bedrijven tegemoetkomen die klaagden over de regels. Het CPB vindt dat het klimaatbeleid ongeloofwaardig wordt door de versoepeling. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en het regent op veel plekken. Vanmiddag wordt de regen minder en breekt zo nu en dan de zon door. Ook vanavond blijft het rustig. Het wordt 20 tot 23 graden.
6: Ja, goedemiddag. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. Ik heb 3 vertragingen voor je. Eentje op de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Dat doe je er een kwartier extra over. En de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 9 minuten. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Simpelveld. De weg is daar afgesloten en een vertraging is 7 minuten.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
8: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
10: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding. 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetke Kassa die Mama. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
18: Huh?
0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
19: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Let's go!
20: Dit is Radio Veronica.
21: De top 3000.
22: Dit is Veronica.
20: Nummer 2425.

0: Zo'n leuke app van Leon die zegt: ja, toen ik dit nummer op de radio hoorde voor het eerst, ben ik de volgende dag meteen naar de platenzaak gegaan. Deze moest ik gewoon hebben en ik heb hem nog steeds.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Nummer 24, 125, The Power Station en Some Like It Hot. Een liedje waarbij allemaal superhelden samenkwamen. Het was eigenlijk een soort Marvel Cinematic Universe, maar dan van de popmuziek. Met Tony Thompson, drummer van Chic. John Taylor, bassist van Duran Duran. En natuurlijk de zanger Robert Palmer. Wie kent hem niet? Het is trouwens een van de duurste liedjes ooit gemaakt dit. Hè? Ja, dat is een mooi verhaal. Het duurde namelijk erg lang voordat het erop stond. De bandleden waren namelijk drukker met drugs dan met de muziek. John Taylor die gaf ooit toe tijdens een interview dat ze hem letterlijk aan zijn stoel moeten hebben vastbinden om de baslijn te spelen. Want hij was veel drukker met allerlei andere lijntjes. Nou ja, dat hoor je er niet aan terug. Het ziet er allemaal. Het klinkt perfect. Some Like It Hot bij Veronica. Goedemiddag, top 3000. Het is de lijst van de allerbeste, de allermooiste en de meest memorabele liedjes ooit gemaakt. Ja, en voor iedereen die inmiddels naar het weekend verlangt en zich een beetje duffy voelt, dit is

Hey Marisa, Patrick hier. Ik heb gestemd op Late Again van Steelers Wheel. Fantastisch nummer met een geweldige Gary Rafferty. Heel veel plezier met de uitzending en ik ga genieten van het nummer. Groetjes! Nee.

Jerry Rafferty en zijn harmonium. Steelers Wheel, Lady Gan op 2423 in Veronica's top 3000. Oh, zometeen echt een heerlijke 90s banger van Bobby Brown. Two can play that game, maar eerst nummer 2422.

Ik zit bij hem thuis in Portugal. Is een leuke app die je binnenkrijgt van Bruno. Leuk, laat vooral weten waar jij op dit moment luistert naar de top 3000 hier op Radio Veronica. Je hoorde Two Can Play That Game. Bobby Brown, nummer 2421. We gaan naar 2420. Daar staat I Shot the Sheriff. En dan niet het origineel van Bob Marley. Maar de cover die Eric Clapton een jaar later opnam. En ja, die klinkt zo. I

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
8: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
12: Ja, geweldig, hè?
11: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
12: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
11: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
12: Aan tafel!

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Goedemiddag, het is net 12:30 geweest. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. A1 Hengelo-Osnabrück bij Oldenzaal-Zuid, 11 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Gorkum, een auto met pech en 14 minuten extra. Ten slotte de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Grijsoord. Voorwerpen op de weg en dat kost je zo'n half uur reistijd.
3: Marisa.
4: Dit is Veronica.
3: Nummer 2419.

3000. Het is ook nog eens een heel accuraat weerbericht. Supertramp and It's Raining Again. Bedankt voor alle leuke apps die binnenkomen. Sowieso een heleboel enthousiasme bij al die liedjes. Vooral als mensen erop gestemd hebben. Ja, dat snap ik ook. Zit je natuurlijk toch een beetje klaar voor. Maar ook een heleboel mensen die gewoon laten weten waar ze op dit moment luisteren. En Marcel heeft het goed bekeken. We luisteren vanaf een zeer zonnig en warm Sardinië. Oh, lekker man. Geniet. Rick Jansen zegt, hey Marisa, we hebben een fijne lijst. En we hebben nog even tot aan de nummer 1. Ja, dat is ook zo. Dat is pas over 2,5 week ongeveer. En dan Olivier Dalenoord nog. Wat een heerlijke lijst. Ik zeg, wat een trip down memory lane. Ik ben met volle teugen aan het genieten. Ik ken ook zoveel nummers uit de lijst. Ja, leuk is dat, hè? En af en toe dan word je even verrast. Dan denk je, ah, oh, wat was dit ook alweer? Ken je het al wel? Of misschien niet. Maar in ieder geval, dan gaat er een luik in je brein open. En dan is je muzikale kennis toch weer een klein beetje verrijkt. Santana samen met Rob Thomas ga ik zo meteen voor je draaien. Met Smooth. Hele smoothe plaat. Maar eerst gaan we naar Lynn Collins. Zij heeft ook een mooie plek gevonden in onze top 3000. Namelijk 2417. Dit is Think.

Ik ben Eli van Eli bij Zinnen en zo dadelijk komt mijn nummer. En ik heb dit nummer gekozen omdat ik mij zoveel smoother ben gaan voelen sinds ik niet meer drink. Ja, het leven is niet altijd smooth, dat weet ik. Maar de drank opzij zetten was voor mij een ijzersterk besluit. Nou, Sander Hogendoorn heeft jullie natuurlijk verlaten, helaas. Maar heeft mij zeker geïnspireerd. Dus weet je wat, misschien kunnen we dit nummer ook wel een klein beetje voor hem spelen. Ik ga dansen met de heupen.

0: de man met het buitenaardse talent. Van Mars waarschijnlijk. Dus dan doet hij zijn achternaam eer aan. Bruno Mars bij Radio Veronica. It just might. Mooie 2400ste, 15e plek. Zeg ik dat goed? In Veronica's top 3000. Ah, zo. Nou, zometeen is hij hier. The man, the myth, de Rob Stenders. Hij betreedt zometeen de studio om het van me over te nemen. En je weet het, hè, om 2:30 heeft hij een gesprek met de moeder van Muk. Het meisje van 5 met kinderdementie. Er was 1 miljoen nodig voor haar behandeling. En vanmorgen is dat bedrag helemaal binnengehard. Het heel bijzonder. En Rob gaat praten met de moeder om te kijken hoe dat ontvangen is. Ik heb nog een audio-app voor je, die is van Christa. En Christa heeft gestemd op Take Me Home Tonight van Eddie Money.
1: Hey Marissa, wat een superleuke lijst is dit. En ik geniet de hele week al van de top 3000. De meeste liedjes roepen dan ook herinneringen en emoties op. Waaronder ook Take Me Home Tonight van Eddie Money. Waar de associatie vandaan komt, kan ik niet uitleggen. Maar bij dit nummer zie ik altijd mijn vader in de keuken staan, in ons ouderlijk huis, waar hij achter het fornuis stond eten te koken voor zijn dochters. Altijd hadden we de radio aanstaan en ook in de keuken stond er één. Bij deze plaat moet ik daar altijd weer aan denken. Ook bij mij thuis staat altijd Radio Veronica aan. En hij gaat nu zeker een tandje harder, want ik word er gewoon enorm blij van. Groetjes, Christa!

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
5: I believe in justice.
4: Als het systeem corrupt is,
5: case after case unsolved,
4: moet je de regels overtreden.
6: I knock some fucking heads around and I crack the case.
4: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: en 9000.
1: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Oh, Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekering. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
10: Loco.
11: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599.
12: Mediamarkt.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: Simyo.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Zeker 9 mensen in ons land zijn besmet met het West-Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen en komt steeds noordelijker in Europa voor. De meeste mensen die geprikt worden merken er niks van, maar sommigen krijgen koorts. En in Utrecht is zelfs iemand met onderliggende aandoening overleden. De kans om ziek te worden van het West-Nijl-virus is volgens het RIVM nog steeds heel klein. Een verdachte van extreem misbruik via sociale media komt voorlopig vrij. Hij zou onder andere meisjes hebben gedwongen om zijn naam in hun huid te kerven. De man zat bijna een jaar in voorarrest en komt nu vrij tot zijn rechtszaak begint. Hij mag in de tussentijd niet op sociale media. En Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg bij de WK in Canada eind van de maand. Verder zijn onder andere Daan Holen, Bauke Mollema en Pascal Eenhoorn geselecteerd. Volgens bondscoach Koos Moerenhout is voor renners gekozen die op verschillende momenten in de wedstrijd van waarde kunnen zijn. Het WK-parcours begint vlak en heeft daarna allemaal korte beklimmingen. Het weer dan, soms nog een bui vanuit het westen, af en toe zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen regenachtig met veel wind. Twee files die nu opvallen. De A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein. 10 minuten door een kapotte vrachtauto is de rechte rijstrook dicht. En een geschaarde auto met aanhanger op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Ook daar de rechte rijstrook dicht voor Hoenderlo. Een vertraging van 18 minuten. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Rob Stenders.
3: En als nieuwslezer Frits Emmelkamp.
4: Hé, hey, die was er vanochtend.
3: Ik wilde net zeggen, die gaat op oneven uren door het leven als Seeds. Ah, is niet goed dat je er bent.
4: Hi Rob.
3: Wij beleven de top 3000. Dag 4 on Vogue hadden wij op 2413 door Sandra Rodriguez, door Rob Prinsen met een C en door Tineke van Houten. Allemaal in deze top 3000 gestemd. Nou zou ik Coldplay willen aankondigen met Live in Technicolor Part 2. Maar ik heb dus iemand gevonden, die heet Joas. Die doet dat veel beter en gepassioneerder dan ik.
4: Mijn suggestie voor de top 3000 van Veronica is Coldplay met Live in Technicolor Part 2. Omdat het een hartstikke vrolijke, energieke, aanstekelijke radioplaat is. Maar je hoort hem toch te weinig op de radio. En dat vind ik zonde, want ja, om de reden die ik al aangaf, het is gewoon een fijne radioplaat, dus vandaar dat hij al vaker gedraaid mag worden. Ja. Ook uit de Zero's, toen alternatieve rock en indie rock nog populair waren. Ja. En ik mis de rock wel een beetje in de hitlijsten van tegenwoordig. Dus vandaag mijn suggestie voor de top 3000 van Veronica. Coldplay en Live in Technicolor 2.
3: Er zijn al veel woorden voor nodig, hè?

0: Dennis Martini, geweldig achternaam. Jonathan van Dieren en de audio-app was van Joas Wiersema. Wilden allemaal deze horen, live in Technicolor 2 van Coldplay. Ik heb net gehoord dat dit muziek uit jouw jeugd is, Sietsie.
1: Zeker. Ja, ja, dit is de hoogtijdagen van mij op de middelbare school natuurlijk. Hè. Dus dan verzamel je dit soort cd's.
0: Ja. Ja. Mag ik dan een hele domme vraag instellen? Live in Technicolor 2, is er ook een live in Technicolor 1?
1: Nou, er is inderdaad een originele live in Technicolor. Een jaar eerder stond dat op het album Viva La Vida. Het was de openingstrack, maar toen nog zonder zang.
0: Ah, de Caroline-versie.
1: Ja.
0: De Caroline-versie, ja, ja. We zijn bij 2411. Wil jij gokken welk liedje daar staat?
1: Ik gok zomaar Elvis Presley. Ja.
0: Ik zeg het niet helemaal toevallig. Dat gokje, want het nummer heet Viva Las Vegas.
2: Bright lights, city, gonna set my soul. Gonna set my soul on fire. Got a whole

0: Whitney Houston, waar we allemaal hele wel bespraken.
1: Hey Rob, goedemiddag, Radio Veronica. Ik heb gestemd op B.B. King, The Thrill Is Gone. Ja, een blueslegende als B.B. King, die kan natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. En het is gewoon een super relaxed neck blues nummer. Dus fijn dat jullie hem draaien. En succes met de uitzending verder. Groet uit Zevenhuizen van Michel.
0: Ja, nou ja, groeten terug. En nou ja, fijn dat we hem uitzenden. Ik ben blij dat jullie erop gestemd hebben. Het is altijd fijn als types als B.B. King gewoon in een top 3000 blijven staan. The Thrill Is Gone. Ilona Houberg heeft erop gestemd. Han van Empel ook.

0: heb B.B. King zo vaak gezien op North Sea Jazz dat ik het vermoeden had dat hij er woonde. B.B. King and the Thrill is Gone. 2409. Michel, dankjewel voor het stemmen op deze legendarische bluesmuzikant. Hey, Zietzi, wat heb je zometeen in het nieuws zitten?
1: Ja, het gaat weer over terugblik op de coronatijd.
0: Doen we eerst even de reclameminuut.
2: De reclameminuut.
3: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
7: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
0: Ja. Ik heb me er weer op voorbereid, Ziet. Ja. Hoe zit het allemaal met het weer?
1: Het is behoorlijk bewolkt, af en toe nog een bui, maar vanuit het westen kan er ook wat zon tussendoor komen. 20, 23 graden, zoiets.
0: Zijn nou zoiets aan het einde?
1: Ja. Ja.
0: Het is bijna 2:30. Hoe is het met de enquête, parlementaire enquête over corona?
1: Ook oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters is erg kritisch op de bezuinigingen op het voorbereiden van een nieuwe pandemie. Dat zei Putters bij die enquêtecommissie die de coronatijd onderzoekt. Eerder waren andere experts en politici er ook al niet blij mee. Volgens Putters is het erg belangrijk dat vanuit verschillende hoeken input komt om een nieuwe pandemie te bestrijden.
0: Zijn er nog sappige appjes naar voren gekomen, zoals gisteren bij Grapperhuis?
1: Nee, dat was wel heel erg opvallend allemaal. Ja, ja.
0: Het is nog rustig.
1: Ja, het is nu rustig.
0: En komt Hugo nog?
1: Ik denk dat hij nog wel weer een keer terug moet komen, ja. Ja.
0: Ja. Vandaag toch? Stel je ook veel te veel vragen allemaal. Hè? Ja. Dan ga ik je zo ook nog vragen waar de files staan.
1: Ja. Nou, ik heb er twee die echt opvallen. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Leidschendam. Nog 7 minuten extra na een pechgeval. Rechterrijstrook is dicht. En wat drukker is het door ook een pechgeval op de A50 Arnhem-Apeldoorn voor Hoenderlo 20 minuten.
0: Stuur je nu even weg, Sits. Je oren zijn te jong voor het volgende nummer.
1: Oh.

0: dames hier. Yes, sir, I can boogie van Bakker. Ik ging net de puberteit in toen het nummer uitkwam. Dus je hoeft geen psycholoog te zijn waarom ik het nummer mooi vond. Wat een prachtige sexy stem. Groetjes.
1: Groetjes. Maar zit even koffie halen, want ik begrijp dat het echt te veel voor je is.
2: Ja. Oh, ja.
1: Bakkera, yes sir, I can boogie staat op nummer 2408.

0: precies. Dus inderdaad netjes koffie halen, Mark. Wij blijven over hier met Baccara. En yes, sir, I can boogie. Het was nogal een kreun- en steunplaat, maar het kon altijd nog erger. Dit heeft bijvoorbeeld ook ooit in de top 40 gestaan. Oh, daar is iets. Man en Erotica heeft overigens de top 3000 niet gehaald. French Kiss zou er misschien ook nog wel eens in kunnen staan. Die hebben wij afgelopen vrijdag gedraaid. Wij is in dit geval niet Koninklijk Meervoud, maar Gerard en ik. En die stond toen in een verjaardags top 40 op nummer 1. En daar stonden in heel veel winkels aan die het toch wat ingewikkeld vonden, French Kiss. Want ook daar wordt flink de liefde bedreven. En dat wordt ook steeds erger en erger en erger. En halverwege kreeg ik ook mensen die zeggen, ja, ik zit hier met mijn dochter in de auto, ik kan dit niet meer uitleggen. Maar we hebben er toch netjes helemaal gedraaid en heeft er één gestaan. Er staat eigenlijk French Kiss in onze top 3000. Marky, Marky, Mark.
1: Niet ge-French Kiss.
0: Niet ge-French Kiss, oké. Erotica en man ook niet, maar de beschaafde uitvoering, min of meer beschaafde uitvoering van Baccara wel. Yes sir, I can boogie, ik heb al hun singles. Darling heb ik, parlez-vous français, sorry I'm a lady, maar yes sir, I can boogie bleek de klassieker te zijn.

0: Earth, Wind and Fire en In the Stone. Is lekker dat hij erin staat in onze top 3000. De documentaire over Earth, Wind and Fire. Ik hoor altijd van Seeds dat ik geduld moet hebben dat hij wel degelijk te vinden is binnenkort.
1: Ja, HBO Max komt hij.
0: Ja, en dat is ergens in
1: oktober, november, zoiets. Ja.
0: Er is hier een medewerker die we niet bij naam en toenaam zullen noemen. Die heeft waarschijnlijk ergens een illegaal aftakje. Meneer Anmarke R.
2: Hallo.
0: Hallo. Jij hebt hem al gezien, hè?
2: Ik zit er half in.
0: Ja?
2: Ja.
0: En.
2: Moest even op gang komen, maar dan wordt het toch wel heel erg interessant. En wat ik een van de leukste dingen vond, dingetje eruit dat ik zag, dat Stevie Wonder's een I Wish gebaseerd is op Shining Star.
0: Ah, didn't know that at all.
2: Leg maar naast elkaar.
0: Ga ik allemaal nog leren als ik natuurlijk via officiële kanalen de documentaire zal kijken.
2: Tuurlijk.
0: Richie Clayton die zegt, deze ligt dicht bij mijn hart. Dan gaat het over Waiting for a Girl Like You van The Foreigner. Dat heeft hij vrij letterlijk genomen. Sowieso altijd een prachtig nummer gevonden. Maar toen mijn vrouw en ik nog maar net samen waren, heb ik voor haar een eigen versie opgenomen. Alleen met zang en akoestische gitaar. Zij heeft er toen een tweede stem bij gedaan. En het was romantiek voor eeuwig. We hebben hem natuurlijk gebeld, maar hij kon de uitvoering niet meer vinden.
3: En dit is een oude alarmschijf.
0: Foreigner and Waiting for a Girl Like You.

0: Foreigner Waiting for a Girl Like You.
1: De top 3000.
0: 2405 in onze top 3000. De band is nog steeds op tournee. Recent is het bandje zelfs in Tilburg langs geweest. En eigenlijk allemaal tevreden klanten. En ik was daar wat verbaasd over, omdat bij wij weten niet één origineel zit er meer in. Dus de naam Foreigner.

0: Top 3000. Monica.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
3: Koeko.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
3: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
14: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
18: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
17: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
19: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
20: Ken jij de nieuwe volledig elektrische modellen van Smart al? Ontdek bijvoorbeeld de imposante Smart #5.

0: over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Siet Roskam. Dankzij de regen van de afgelopen tijd is er nu officieel geen watertekort meer. Volgens het landelijke crisisteam zijn nog niet alle problemen voorbij die door de droogte zijn ontstaan. Op sommige plekken kan het zelfs nog jaren duren voor het grondwater weer op peil is. In het winkelgebied op Schiphol is een man met een vuurwapen opgepakt. Het zat in een tas van de 18-jarige man en daar zat ook munitie in. Bij onderzoek in het huis van de man zijn onder andere bivakmutsen en kapmessen gevonden. De marechaussee doet verder onderzoek. En een voetbalwedstrijd in de KNVB-beker in Berkel en Roderijs bij Rotterdam is gisteravond uitgelopen op een grote vechtpartij. Het gebeurde tijdens TOGB tegen Katwijk en begon op de tribune. Later werd in het clubhuis met stoelen gegooid. 3 mensen die probeerden in te grijpen raakten gewond. Het weer op steeds meer plekken droog met soms nog wat zon. Het is rond de 21 graden en vooral aan zee waait het hard. Morgen regenachtig, dan 19 tot 24 graden. Op de weg is het nog niet heel erg druk. Een paar files die opvallen. De A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoenderlo 6 minuten door wegwerkzaamheden. En de A50 Arnhem-Apeldoorn. Daarvoor Hoenderlo 13 minuten door bergingswerkzaamheden is de rechter rijstrook dicht. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
7: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
8: Nog 309.000.
9: Oké, elektrisch en garantie?
10: 7 stuur.
9: Alcantara bekleding. En,
11: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
17: Deze week is het de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
20: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
21: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
22: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
25: Langer mee doen is goedkoper.
24: Zeker, kwaliteit rendeert.
26: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
20: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
22: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: 18 plus, speel bewust.
28: Ja? Echt serieus?
29: 7,7,7,7.
28: Oh, wat een geld!
29: 18.000, godverdikke me.
27: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
30: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
31: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
30: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
32: Ik hou er niet meer bij.
33: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC.

0: puntje verder.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
5: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Shirley Bassey. Durf jij even hoeveel Shirley Bassey's erin staan?
1: Ja.
0: Heel goed, hij doet aan de Shirley Bassey turf. This is my life, 2403. Daar is een original van. Overigens heeft Shirley Bassey het ook een paar keer opgenomen. Ook nog eens een hele mooie orkestrale uitvoering. Maar dit was de disco-uitvoering en je hoort nu het origineel. Het is niet van Marco Bussato.

0: de top 3000
1: op Radio Veronica.
0: DJ Rob Stenders.
2: Heb je alle besties geturfd?
3: Ja, de werkmap wordt nog geladen.
2: Oh, ik denk 2. Met een beetje walsel staat Goldfinger er ook in. En deze This Is My Life, een soort I Will Survive 2403. In onze top 3000 er is opgestemd door Erik Krens, door Maurice Mullenders en door Birgit Teunissen onder andere. Heb je het antwoord al?
3: Ja, ik vond hem in mijn ene document dus maar 1 keer. Alleen ja. Met deze. En dus ja. Ik denk, ik ga nog naar een tweede document om te verifiëren.
2: Ja. 1. Dus we hebben Goldfinger. Niemand heeft met zijn Goldfinger erop gestemd, dat is jammer.

0: Staat er nog Phil Collins in, hè?
1: De top 3000.
2: Radio Veronica.
0: René Moerman zegt, lekker drummen bij Phil Collins en Studio. En Michael die vraagt zich af, wel de goede versie. En Michael, voor ik hem instartte, heb ik hem inderdaad al vervangen. Want ik dacht, anders krijg ik post van Michael, die wil de goede versie horen. De goede versie is de Veronica-versie van Studio. Door Phil Collins ooit is ingezongen in het programma van Jeroen van Inkel. En we hebben het bewaard. 2402 bij ons in de top 3000 Studio. We gaan naar James Brown. Ook heel fijn dat hij in de top 3000 staat. Dirkie heeft daar het een en ander over gesproken.
3: Ah, hier Rob. Dirk hier. Ik denk dat ik gewoon ons beiden kan spreken. Als ik zeg dat we Carolientje toch stiekem aan een klein beetje missen. Dus ik hoop dat James Brown een klein beetje troost kan brengen. Het is a man's world. This is a man's world.

0: tenderspopje. We hebben natuurlijk nog wel een mooi t-shirtje van Veronica. We hebben een prachtig tasje. Er is ook top 3000 merchandise. Je krijgt het allemaal opgestuurd als je het goede antwoord hebt. Er zit ergens een rapnummer verscholen in. Welk rapnummer is dat? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Hebben jullie met je speulen?
1: De beste muziek aller tijden.
2: De top 3000 op Radio

0: Destination van Alphabeat. Is er al een oplossing binnen zo over Popkussie?
1: Ik heb Danny voor je hangen.
0: Oh, dat is wel leuk. Danny, hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Rob.
0: Ah, ik denk even een keer een spelletje speulen, is toch leuk. We hadden voor je Jan de Bruin, It's a Man's Man's World. Waarschijnlijk aan welk rapliedje moet je denken en welk rapliedje moest jij denken?
2: Nou ja, voordat je überhaupt de vraag stelde, had ik eigenlijk het antwoord al erop.
0: En dat was?
2: Wie Papa Girl Rappers, hè, met Fate.
0: Ik start hem nu even in, hè?
2: Heel slecht, heel fout trouwens, maar goed. Ja.

0: Leuk is die wel, toch? Ja. Danny, mag ik jou in elk geval feliciteren? Je altijd goed. Dus je krijgt een mooi top 3000 merchandise pakket. Bij een standaard poppetje, daar hoef je al maar 2 keer per dag aardig tegen te zijn. Verder niet.
1: Helemaal goed.
0: Oké, fijne middag.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel.

0: vind altijd dat deze helemaal moet. Zo ontzettend mooie Tears in the Morning van de Beach Boys op nummer 2399. Super bedankt dat jullie er allemaal op gestemd hebben. Onder andere Cindy Krijgsman, Veronique Jansen en Jan-Willem Goldenbelt. Heel veel mensen melden zich en die zeggen ja, dit is wel de tune geweest van Wim Richter in de morgen. En dat is ook zo. Tears in the Morning zijn heel veel radioliefhebbers die altijd aan Wim denken. Daarom is het liedje nog extra mooi ook. Tears in the Morning. 2398, dan denken we allemaal, om het maar eens ordinair te zeggen, aan de ballen van Gerard Ekdom. Piro Danzio!
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. Ma

0: uit alle 13. Walk Like an Egyptian, The Bangles, 2397. Het is precies 2:30. We worden erbij gepraat over het allerlaatste nieuws door onze enige echte Seeds.
1: De inzameling voor de 5-jarige Muk, die een ernstige vorm van kinderdementie heeft, is door de grens van 1 miljoen euro gegaan vandaag. Dat bedrag is nodig voor een behandeling voor Muk.
0: Dat is fantastisch. En dat wil ik toch heel graag vieren ook met de moeder van Muk. Dat is Nadine. Nadine, hallo, goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal daar.
0: Hé, wat een fantastisch nieuws, toch?
2: Nou, het is geweldig.
0: Ja,
2: het is niet in woorden te omvatten hoe fijn het is dat dit gelukt is.
0: Het is onvoorstelbaar. Ja. Het was een missie die vrij onmogelijk leek. Ik zag jullie gisteren ook. Jij, je man bij Eva.
2: Ja.
0: En ik dacht, ja, je begint inderdaad daaraan. Je denkt, 1 miljoen, stel dat dat lukt. Ja, dat lukt natuurlijk nooit. Een inzameling,
2: nee.
0: Dan krijgen we hier een appje van Linda van Emst. Die zegt, hey Rob, doe eens iets nuttigs met je leven. Dit houdt mij al heel lang bezig. Kun jij niet helpen? Nou, vervolgens vinden we ook nog Danny Vera op ons pad. Die zegt, ja, ik wil optreden doen. Doe er ook maar 2. Dus nou, dat gaat allemaal. En ja, langzaam maar zeker zag je het geld dan te oplopen. En gisteren bij overigens geweldig optreden van Eva. Je moet het maar doen bij Eva. Toen ging het ineens heel snel, hè?
2: Ja, dat is niet normaal. We zaten al in de uitzending en toen zaten we al op 16.000 in de plus.
0: Ja.
2: En daarna bleef het maar doorgaan. En vanmorgen, ik denk rond 11:00 of zo, was het 1 miljoen aangetikt.
0: Zo.
2: En dat is niet normaal. Dat is echt heel erg fijn.
0: Ja. Ik heb ook staan juichen, hoor.
2: Ja.
0: Eerlijk is eerlijk. Ja, en heeft Muk meegekregen wat er de afgelopen week allemaal gebeurd is? Maakt zij dat allemaal mee?
2: Ja, nee, ik denk het niet.
0: Nee?
2: Er gebeurt natuurlijk wel van alles. En we zeggen wel van, nou, we zijn hard voor je aan het vechten.
0: Ja.
2: Maar we proberen het ook gewoon een beetje. Ja, we zeggen haar ook niet dat ze ziek is. En we willen het gewoon, dat is iets voor ons als ouders om daarmee te dealen. En er voor haar te zijn en voor haar te vechten.
0: Ja.
2: Maar ze moest dus weten wat er allemaal voor haar teweeg gebracht is en hoeveel mensen zich inzetten en hebben ingezet voor haar.
0: Ja,
2: om dit mogelijk te maken.
0: Ja, we zijn soms wel eens cynisch over de wereld en alles wat er gebeurt, maar toch, als het moet.
2: Nou, zeker.
0: Ja, ik ben heel blij voor jullie. Ik ben heel blij voor Muk. Ik vind het fantastisch, Nadine. Ik vind het echt geweldig. En nu dan? Wat, hoor ik nu Muk ook toevallig?
2: Ja, Muk zit hier achter in de auto.
0: Ja. Die waren een eindje begonnen, begrijp ik.
2: Ja, klopt. Ik dacht, ik hou even iets lekkers. Want Muk die zingt dat even graag door me heen als ik aan het bellen ben. Dus ik dacht, dan houdt ze misschien even de mond. Maar, we zijn onwijs blij. En we kunnen niet anders. En nu ik dit moment heb op de radio, dan iedereen heel erg bedanken voor al hun inzet. En alles wat iedereen heeft gedaan. Ik kan het niet in woorden omvatten hoe fijn en hoe belangrijk dit is geweest voor ons. En voornamelijk voor Muk dan.
0: Ja, ik snap het.
2: En nu wachten tot 19 september. Dat is heel spannend.
0: Ja.
2: Maar we gaan ervoor.
0: Ja. En wat gaat er 19 september gebeuren?
2: Ja, dan krijgen we de uitslag van de behandeling in Amerika.
0: Mm-hmm.
2: En als dat goedgekeurd is, dan krijgen we meteen wat meer te horen.
0: Ja.
2: Hopelijk al daarvoor om dan meteen direct te gaan handelen, want dat wilden we zo graag.
0: Ja.
2: Zorgen dat we start klaarstaan. En dat is nu gelukt, dus dat is echt heel fijn.
0: Fantastisch.
2: En we geven niet op, we stoppen niet, want we willen doorgaan, ook om andere kinderen te helpen.
0: Ja.
2: Want we weten hoe belangrijk het is voor deze kinderen, dus we gaan door.
0: Is goed,
2: maar voor
0: Nadine.
2: Nu gaan we heel erg feestvieren en heel blij zijn dat dit is gelukt. Dus dank en jullie ook, Veronica,
0: met
2: voor
0: alle liefde
2: hulp.
0: Alle luisteraars, super dank. Oké, Nadine, kom
2: zeker.
0: Even lekker rustig bij je. Fijn dat we je even mochten spreken.
2: Nou, insgelijks. Dank jullie wel.
0: Hoi, hoi.
2: Oké, doei.
0: Hè, voor een klein momentje van, grote blijdschap.
1: Ja, prachtig.
0: 1 miljoen, fantastisch. Hey, Zitsi. Meteen weer even die zakelijkheid in. Ja. Hoe is het op het Nederlandse wegennet?
1: Ja, daar is het echt heel erg rustig. Maar 1 file boven de 5 minuten. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Hoenderlo 7 minuten extra.
0: Bedankt. Ga dit stiekem toch ook een beetje meezien, hoor.
1: Ja.
0: Jij zei dat dat ongepast was. Nou, ik ga even meezien.
3: Ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan.
0: Ik vond dit een hele...

0: Brian.
1: Sweet but Psycho. Zullen wij eens even een romantic request op je loslaten? Ik moet opletten, want hij heeft een audio-appje ingesproken, maar ik heb daar ook nog een rol in.
2: Mooi, Rob. Het plaatje wat op draaitafel heb liggen, was onze openingsdans op onze bruiloft. En dat was op een van de warmste dagen tot nu toe dit jaar. 38, 39 graden. En dat was op 26.06.26. We hebben dit gevierd in onze eigen vesting. Vesting Boetangen in de provincie Groningen. Top dat hij in de top 3000 staat. Veronica, ja. Dankjewel, Rob. Zet de naald maar op het begin. Johnny met Open Arms op nummer
1: 2394.
2: Groetjes, Dick en Anita uit de vesting Boetangen.
1: Groetjes terug.

0: Mom Funk MC's en Freestyler.
1: De top 3000.
0: Staat op nummer 2393. Het is opgestemd door Renze Boersma, door Ricardo Domburg, door Christen van Kessel. Dank allemaal voor het stemmen. Ik heb er nog één te gaan, maar die top 3000 die dendert zo meteen door met Wout en Frank. Valt jullie ook op de audio-appjes die we vandaag hebben? Die klinken allemaal heel goed. Zijn allemaal mensen die goede verhalen hebben en zo.
2: Ja.
0: Is dit Wiesje Producties?
2: Ja, die heeft ze goed uitgevraagd.
0: Ja, dat is wel mooi. Nou, Warner die wil nog graag schuifelen. Had jij je favoriete, ik durf het bijna niet te vragen als je iets, favoriete schuifelplaatjes?
2: Schuifelen sloeg ik over.
0: Je schuifelde nooit?
2: Nee.
0: Nee, dat dacht ik al, maak jij wel toch?
3: Op alles schuifelen?
0: Ja, want je voor alles een aanleiding om te schuifelen.
3: Ja hoor, met elkaar geen probleem.
0: Champagne, how about us?
4: Hoi Rob, Warner hier. Begin jaren 80 was How About Us van Champagne echt een hele grote hit. Helaas hoor je dit nummer niet veel meer op de radio. Ik heb er goede herinneringen aan. Op de middelbare schoolfeestjes was dit het ideale schuifelnummer. Daarom erg leuk om dit mierzoete nummer weer eens op de radio te horen.

0: De top 3000. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
6: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Ontdek welke training bij jou past

0: Plus. Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 3:00.
3: Wat een vakman. Hey Siets, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een emotionele rechtszaak over een moord op een moeder in Den Haag. De 20-jarige verdachte heeft bekend dat hij vorig jaar zijn moeder wurgde en daarna het huis in brand stak. In emotionele verklaringen zei zijn oudere zus haar moeder nog elke dag te missen. Volgens zijn oma was de zoon haar moeders oogappel. Justitie noemt hem volledig ontoerekeningsvatbaar en eist TBS met dwangverpleging. Het watertekort is na 7 weken voorbij, maar dat betekent niet dat alles weer normaal is, zegt het crisisteam dat erover gaat. Het gaat nog maanden en soms zelfs jaren duren tot het waterpeil weer op het oude niveau is. Daarom blijven de gevolgen van de droogte voorlopig voelbaar en zijn er nog steeds droogtemaatregelen. De beheerder van meerdere vliegvelden rondom Manchester is geraakt door een datalek. Daardoor liggen ook gegevens van duizenden Nederlanders op straat, heeft BNR uitgezocht. Die informatie wordt verkocht via het dark web. Daartussen zitten ook gegevens van de Britse premier Burnham en zijn Nederlandse vrouw. En 11 dagen na het vuurwerkincident bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn nog geen mensen aangehouden. 7 Cambuur-supporters raakten gewond en daarna besloot de politie op basis van camerabeelden op zoek te gaan naar de daders. Feyenoord kondigde aan stadionverboden uit te delen en de komende 2 uitwedstrijden helemaal geen supporters mee te nemen. Het weer, nog een paar buien, ook kans op een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen regenachtig, veel wind en 19 tot 24 graden. Dan is het nu nog rustig op de weg. Een paar files die wel opvallen. De A1 namens Fort Apeldoorn. Voor Hoenderlo 7 minuten extra. A27 Almere-Gorkum voor Lunette 10 minuten. Door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Tot slot de A28 Zwolle-Groningen voor Staphorst 7 minuten.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel

0: kijkende app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Schat?
3: Hm?
2: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
3: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
2: Mafkees.
4: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Nu bij NL Ziet. De eerste drie maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas.

0: Top 3000
1: op Radio Veronica.
0: DJ Wout en Frank.
2: Rick James en Glow met een klein stukje duiding. Luister even.
3: Goedemiddag Wouter en Frank. Hier Ed uit Wateringen. Rick James met Glow heb ik in mijn lijstje gezet. Dat nummer komt gewoon gelijk binnen. En Rick James laat ook zien hoe vernieuwend hij was. Met de funky bassline, de synthesizers. Zijn karakteristieke stem. Ja, maakt het dat het nummer nog steeds super goed vindt.
2: Ja.
3: Succes met het programma. Groeten.
2: Leuk. Nee. Ed is heel erg fan van Rick James. Rick James heeft ook een prachtige carrière gehad. Het leeft helaas niet meer. Rick James zelf is op het laatst weinig meer van zijn eigen carrière. Omdat hij nogal...
4: Staat hij nogal met neusje in de poedersuiker?
2: Nou, dat niet alleen. Ja, deze man heeft wel geleefd.
4: Maar ook een track record als het gaat om vrouwen, geloof ik, hè?
2: Niet normaal.
4: Dus, ja, dit is het hele, hele, heel heftige leven heeft deze man gehad.
2: Wat een grootheid, wat een grootheid. Wie heeft er allemaal op gestemd, Frankie?
4: Onder andere Martien Boerwinkel, Sander Wormsberger, Ron Lodders, Rob van Doorne, Inge de Vries en Marcel de Groot zou een prima vriend kunnen zijn van de persoon die zojuist audio heeft ingesproken. Hij zegt Rick James Glow, pure funk, die baslijn, die groove, de stem van Rick James, alles klopt. Voor mij is een absolute klassieker. Marcel, dankjewel voor het uitbrengen van je stem op de Radio Veronica Top 3000.
2: Zit hier even de gewetensvraagje.
5: Oh,
2: als ik zeg Beavis en Butthead, gaat er al bij jou een lampje branden?
5: Ja, heb ik wel eens van gehoord, maar ik weet niet meer wat het precies was.
2: Nee, Frank, jij?
4: Ja, gaat zeker een lampje branden, maar ik vond er geen reet aan vroeger.
2: Nou ja, nee, het was een tekenfilmserie, het ging over twee tieners. Eentje had een Metallica-shirtje aan en eentje had een ACDC-shirt aan. En er is ooit een versie uitgekijkt van I Got You, Babe, zijn verschillende uitvoeringen. Je hebt ze van UB40 is hij er. Maar er was er ook een van Beavis en Butthead. Samen met Cher.

0: Het is niet dat deze in de top 3000 staat, hoor. Maar ik moest eraan denken toen ik de plaat op nummer 2390 zag. Want die is dan van Sonny & Cher. En we hebben een hele enthousiaste Jessica daarover.
1: Goedemiddag, Wouter Frank. Ik zit hier echt al dagen naar de lijst te luisteren samen met mijn oppashond. En dan eindelijk komt die Sonny & Cher. Ik ga lekker mee blaren.

0: prachtig. Marjolein van der Els heeft erop gestemd. Net als Nieke Hilbers en Lies van Assem zijn zomaar een van de velen die hun stem hebben uitgebracht. Op de Radio Veronica Top 3000. En dan met name dit nummer.
1: Sonny and Cher staat er al voor. I Got You, Babe. Nou, ik begon even over die Beavis en Butthead.
0: Ja, nou, dat hebben we geweten.
1: Er zijn veel mensen die herinneringen hebben aan Beavis en Butthead.
0: Maar ook heel veel irritaties zijn er binnengekomen via de Radio Veronica. Dit is Brian Oudshoorn.
1: Ja. Dit is de lach van Beavis en Butthead. Ja, dat klopt, ja.
0: Mark?
2: Ja, cool, share.
1: Dit was ook Beavis en Butthead.
0: Daan, stuur ook nog audio, heb je?
3: Hey, die Wouter Frank. Lekker hoor, Sonny and Cher. Ja, de versie van Beavis en Butthead, die ken ik ook nog wel. Ik heb hem zoals ergens op een cd staan. Een Megatop 50 uit 1994.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Mooi. Sowieso, hun filmpjes waren helemaal geniaal.
1: Klopt, en ik zou je vertellen... Oh, gaat hij nog door of is hij klaar?
0: Nee.
1: Oké, hij is klaar. Ik zou vertellen, die Beavis en Butthead, dat heeft gewoon op nummer 9 de top 40 gestaan, hè? Dat was gewoon een hit.
0: Hey, joh, doe normaal.
1: Eigenlijk had dit gewoon de nieuwe nummer 1 in de top 3000 moeten zijn. Maar goed, volgend jaar weer een diepe kans. Even kijken, we gaan een plekje verder. Dan zijn we bij 2388. En daar staat een mooie van 10cc, The Things We Do For Love.

0: Shawn Mendes.
1: Shawn Mendes. Ja. En Mercy op 2387. Vind je het leuk om nog wat nieuws te horen rondom de liefdes van Shawn Mendes?
2: Nou, doe je ding.
1: Na maanden van geruchten heeft hij gemeld op Instagram dat hij een relatie heeft met een Braziliaanse actrice. Nou, kun je mooi even meepakken.
2: Heb jij nu een bericht minder zo meteen ziet? Of,
0: ja, dit had ik graag willen melden.
2: Dat begrijp ik wel, ja.
3: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: Zeker, wij maken iedere middag bij Radio Veronica de middagshow. En nu zitten we natuurlijk in de Radio Veronica top 3000 die zo verder gaat. Maar ook ziet bij het nieuws. En wat zit daarin?
0: De jongen wilde betere aansturing in coronatijd. Ja.
2: De jongen, oh Hugo de Jonge, die van die schoenen, ja?
0: Ja, ik leg het allemaal uit zometeen. En er is een beveiligingslek in WhatsApp ontdekt.
1: Oh nee.
2: Nou, paniek.
3: Radio Veronica.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En Hak, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Hijs de Zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: Veronica Weerbericht.
7: Nog een paar buien. Een paar nog. En ook af en toe een beetje zon, rond de 22 graden. Morgen dan is het nog regenachtig, veel wind. 19 tot 24 graden dit weekend. Wow, dat komt echt wel goed eigenlijk. Beetje zon. Lekker. Zondag ook. 1 minuut over 4:30. Dit is het nieuws met Sietse Roskam. Sietse, goedemiddag.
8: Goedemiddag. In coronatijd had toenmalig zorgminister Hugo de Jonge sneller alles centraal willen regelen. Volgens hem kwam het toch nog allemaal goed met bijvoorbeeld het spreiden van patiënten over ziekenhuizen, dankzij de goodwill van heel goede mensen in de frontlinie. Toch zou een crisisknop om over te schakelen op meer centrale aansturing een goed idee zijn volgens de jongen.
7: En had hij nog mensen uitgescholden voor soep, jurk of jankert?
8: Nee, die zijn nog niet opgedoken, die berichten.
7: Want dat hadden we gisteren met, hoe heet hij ook weer,
8: Grapperhaus.
7: Ja. Ja. Soepjurk.
9: Soepjurk,
7: ja.
9: Vind ik een mooie.
7: Als je voor soepjurk wordt uitgescholden, vind ik nog wel mooi ook.
9: Ja, maar is vriendelijk. Ja. Ik heb een vrij vriendelijke manier nog. Soepjurk.
8: Ander nieuws van vandaag. Tegen een 20-jarige man die vorig jaar zijn moeder doodde in Den Haag. Hij is justitie TBS met dwangverpleging. Hij bekende zijn moeder te hebben gewurgd toen zij dreigde hem het huis uit te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. Daarna stak hij het huis in brand. En door een beveiligingslek in WhatsApp konden andere mensen je privéfoto's zien als je een Android-telefoon hebt, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde als iemand je telefoon in handen had en een videogesprek opnam zonder de telefoon te ontgrendelen. Bij het menu om grappige filters te kiezen waren vervolgens ook alle foto's te zien.
9: Oh nee toch?
8: Dat is niet de bedoeling.
7: Lichte paniek.
9: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 38 meldingen, 120 kilometer in totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A12 Arnhem-Utrecht. Dat is tussen Driebergen en Houten-Oost. 12 minuten aan vertraging. Liggen wat voorwerpen op de weg en daardoor zijn 2 rijstroken dicht. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Lunetten. 35 minuten. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. De A28 Zwolle-Groningen tussen Ommen en Nieuw-Leuzen. 6 minuten vertraging vanwege een kapotte auto. En diezelfde A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. 13 minuten heeft alles te maken met een ongeluk op de A27. Voor een compleet overzicht met alle files en alle flitsers verwijs ik je graag even naar de app van Flitsmeister.
7: Onze vrienden van Flitsmeister.
2: Je luistert naar Radio Veronica. Are you really ready for some... Top 3000.
7: Rody, bijzonder goedemiddag. We gaan draaien Carl Douglas en Kung Fu Fighting. Jij bent een van de mensen die daarop heeft gestemd. Waarom heb je daarop gestemd?
10: Ja, goedemiddag, Wout Frank. Good old times, hè. Ik ben van 1967, dus ik ontdekte net om die tijd de muziek een beetje. En van je ouders natuurlijk. En uiteindelijk de Bruce Lee films. Ja, ja. En dan hoort dat daarbij, hè.
7: Kung Fu Fighting, lekker karate. En dan een beetje dansen. Alright, nou, wat ik al zei. Hij staat in de lijst en we gaan draaien. Dankjewel voor je stem.

0: staat uiteraard ook in de Radio Veronica Top 3000. En op welke plek, Frankie?
1: Staat op een hele mooie plek. Namelijk op plekje nummer... Komt die aan, hoor.
0: Ja?
1: 2385. Onder andere Wouter van Dam, Henny Hondijk. Zij hebben erop gestemd op deze van Tina Turner's Stevie Window. Tussentijds zit ik ook even met een schuin oog naar de appjes te kijken. Want in de Radio Veronica-app gaat het ook behoorlijk los met mensen die even laten weten hoe zij de top 3000 beleven.
0: Ja.
1: Zoals Rogier van het Einde in Toscane op dit moment. Ik word al de hele week heel erg blij van jullie muziek. Maar ook als ik het weerbericht bij jullie hoor. Hier in Toscane is het prachtig. Hij stuurt de foto mee ook. Zit lekker daar dus te luisteren naar de lijst. Dan komt er ook nog een audio-appje binnen van Rens. Die is vrij kort en duidelijk. Rens stuurt het volgende.
2: Hoi.
1: Dankjewel, Rens. Laat vooral van je horen als je lekker aan het luisteren bent naar de top 3000 van Radio Veronica.
0: We zijn lekker met muziek bezig. En Remco, goedemiddag. Jij bent ook een van de stemmers op die plaat van Tina Turner van zojuist. Wat is het moment geweest dat jij echt, nou ja, laten we zeggen, muzikaal verliefd werd op Tina Turner? Kun je dat nog herinneren?
3: Ja, dat was al heel vroeg, eigenlijk in het begin van haar carrière. Maar het begon eigenlijk pas echt zo rond 2015. Uh-huh. Toen ik na een avondje stappen en veel te veel drankjes gedronken te hebben... iets wat beschonken naar huis ging. En eigenlijk moest ontnuchteren.
0: Ja?
3: En dat ontnuchteren, dat deed een vriend van mij met wie ik was, Elwin.
0: Ja?
3: Die zei van, ik heb wel een goed middel voor je. Jij gaat eerst even boven de toiletpot hangen. Daarna gaan we jou proberen te ontnuchteren de komende uur. En dat doen we met het concert van Tina Turner uit 2009.
0: En werkte dat?
3: Zij stond, ja, dat werkte als een trein. Ongelooflijk, ja.
0: Wauw! Dus wat je eigenlijk zegt, als je lam bent en je wil niet de grote kater in moet bijkomen, ga op de bank liggen, zet het concert van Tina Turner op, neem misschien twee paracetamolletjes, maar dan een paar uur later ben je weer nieuw.
3: Ja, helemaal nieuw inderdaad. En vooral dan 2009 in de Gelderdoom. Dat
0: in de
3: is de top op de bil.
1: Ja, fantastisch concert. Ik ben erbij geweest ook in het Gelderdoom.
0: Was je erbij?
1: 2009. Fantastisch concert. Dat ze gaat op een gegeven moment gaat ze in een soort van stellage over het publiek heen. En de vrouw is op dat moment natuurlijk al redelijk op leeftijd. Maar dan hangt ze helemaal over die stellage heen. Dat je denkt, ze stort zo beneden op het publiek neer, maar dan toch net niet.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, te gek, ja.
0: Nou, ik ga hem kijken. Ik ga eerst drinken en dan ga ik kijken, Remco.
3: Dat lijkt me een goede volgorde, ja.

0: toch heel eventjes een eervolle vermelding doen voor het liedje wat eigenlijk over gaat in deze plaat?
1: Van jouw grote held, denk ik, of niet?
0: Kijk, die Warren G, nee, Doc doet het best aardig, hoor. Ze gebruiken deze sample van een van de beste zangers ooit en ever en weet ik het wat. Michael McDonald, Keep Forgetting.
1: Weet een hoop mensen ook dat jij dat een van de beste zangers vindt. Ed zegt ook, Michael McDonald, blijf je maar achtervolgen, Wout. Zolang je niet over hem droomt. Droom je wel eens over hem?
0: Nee. Ziet, staat deze van Michael McDonald, staat die in de top 3000? Want als dat niet zo is, kappen we met die lijst.
2: Oh, is dat zo?
1: Wat zeg je nu? Dat zijn wel harde uitspraken. Want,
0: staat hij erin?
2: Even kijken, top 3000, Michael McDonald. Oh, dit is een heel groot bestand waar ik in moet zoeken. Even kijken, ik zie staan Sweet Freedom. Ik zie met James Ingram, Jan Mo Be There. En met Patti LaBelle, On My Own.
0: Doei!
1: Jij krijgt het even benauwd nu, hè?
0: Later!

0: Zo komt het volgende uur voor de Top 3000 voorbij.
1: Wauw skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
12: I believe in justice.
11: Als het systeem corrupt is,
12: case after case unsolved,
11: moet je de regels overtreden.
13: I knock some fucking heads around and I crack the case.
11: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten.

0: zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja?
7: Echt serieus?
6: Zo.
7: Wat een geld!
6: 18.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
10: En dat nieuws dat krijg je van Sietse Roskam.
11: Goedemiddag. Ook toenmalig zorgminister Hugo de Jonge vindt dat er in coronatijd te weinig aandacht was voor de maatschappelijke gevolgen van alle maatregelen. Eerder is dat ook al door andere betrokkenen gezegd bij de enquêtecommissie in de Tweede Kamer. Toch blijft de Jonge erbij dat harde keuzes gemaakt moesten worden om te voorkomen dat ziekenhuizen het niet meer aankonden. Tegen een jonge man die vorig jaar in Den Haag zijn moeder doodde en haar huis in brand stak, eist justitie TBS met dwangverpleging. Zijn moeder dreigde hem het huis uit te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. Volgens experts was de jongen psychotisch en kan hij weer de fout ingaan als hij niet wordt behandeld. Het lichaam van de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic komt vanmiddag aan in Servië, zegt de president tegen Servische media. Hij verwacht tienduizenden mensen bij een ceremonie rond de uitvaart. Mladic overleed vorige week in Nederland. Hij zat hier levenslang vast voor onder andere de massamoord in Srebrenica in de jaren 90. En goed nieuws voor de binnenvaartschippers. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat toch niet 's nachts dicht voor grote schepen. Het zou gebeuren omdat Rijkswaterstaat niet genoeg verkeersbegeleiders heeft. Er is nu een oplossing door schippers te vragen in smallere delen langzamer te varen. De schippers dreigden naar de rechter te stappen als de sluiting door zou gaan. Het weer dan veel bewolking, wel bijna overal droog. Het is rond 22 graden. Vannacht veel wind, vanuit het noordwesten regen. Morgen wordt dan een regenachtige dag. Met aan zee weer veel windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Voor drukker op de weg nog niet heel erg lange files. Dit zijn nu de meest opvallende van de ruim 50 in totaal. A4 Rotterdam-Den Haag voor Den Hoorn 11 minuten extra. Dan de A6 Emmeloord-Jouren bij Sint-Nicolaas-Schaal ligt afgevallen lading op de weg. Daarom is de rechterreis ook dicht en een extra reistijd van 17 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor Ridderkerk 10 minuten extra. En na de eerder ongeluk is de A27 weer vrij van Almere richting Gorkum. Voor Lunetten nog wel een korte vertraging van nu 9 minuten.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
13: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En

0: Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Ik ben Georgia Oost en ik ben onderzoeksjournalist bij NRC. Mijn specifieke rol op de redactie is open source intelligence. Het houdt in dat ik digitaal forensisch onderzoek doe. Het is belangrijk in de journalistiek omdat we op deze manier onze lezers naar plekken kunnen brengen waar wij wel kunnen komen en burgers over het algemeen niet. Denk aan conflictgebieden die zijn afgesloten of besloten groepen op Telegram of de krochten van het internet. We steken veel werk in onze verhalen bij de onderzoeksgroep. En dan is het nog mooier om te zien hoeveel impact die hebben. Wil je ze ook lezen? Ga naar nrc.nl/abonnement. Get ready for the OG. All y'all
5: bitches sounda looka like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
6: OG's. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
9: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Ali en A Love Bizarre bij Radio Veronica en de Top 3000. Ik heb haar een paar jaar geleden gezien in de Vorstin in Hilversum Trotsel op Chilaï.
1: Vind ik een kleine locatie voor Chilaï, toch?
0: Zeker, maar het was fantastisch.
1: Ja, snap ik wel.
0: Omdat zij begint, zij speelt 2,5 uur achter elkaar door. Er valt geen pauze, niks. Het is continu gas, gas, boom, boom, boom, boom, boom. En de 2,5 uur zegt ze, nou, mijn naam is Chilaï, ik ga nu wat anders doen, doei. En dan denk je echt van, wauw, wat was dit goed. Nee, zij is echt heel gaaf. Staat op, even kijken, 2379 in dus die top 3000.
1: Bas Donkers is het helemaal met je eens. Ik heb deze vrouw meerdere keren live mogen zien. Wat een sensatie. Zoveel energie en zo'n lieve vrouw, niet normaal goed. Aan de lijn hebben we de legendarische Rick Jongenburger. Rick, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Wouter Frank.
0: Als een van de stemmers op Robbie Williams en Supreme. Je vindt Robbie Williams fantastisch, je vindt hem goed. Een soort fascinatie, waar niet begon die fascinatie voor Robbie Williams?
2: Ja, zo'n nummer als wat we zo meteen horen nemen echt terug mee naar de kindertijd, dat ik gewoon met de blokken aan het spelen was. Ja, dat is gewoon puur een en ander nostalgie.
0: Oh, wat grappig. Met de blokken spelen.
1: Luisterend naar Robbie Williams.
0: Kleine Rick, die dacht, er zit wel wat in.
2: Dat doet nog steeds, hoor.
0: Goed zo, goed zo, goed zo. Robbie Williams, heb je je blokkendoos bij de hand of niet? Nee. Daar ben je inmiddels niet oud voor. Maar we gaan het wel draaien. Dankzij onder andere jouw stem op 2378. Mooie reis terug in de tijd. Dankjewel, Rick.
2: Hoi, fijne uitzending.

0: Het is de Radio Veronica Top 3000 met Robbie Williams en Supreme op 2378. Het komt van het legendarische album Sing When You're Winning. Daarop onder andere ook Rock DJ en zo. Die gaan we echt later nog horen in deze lijst.
1: We gaan door naar 2377. En dan ga ik heel even een paar weken terug in de tijd. Naar 31 juli 2026. Jongstleden dus. Ja, het trieste nieuws. Johnny Kaagman overleden. En overal op televisie was dat nieuws natuurlijk te zien. Maar ook samenvattingen van haar indrukwekkende carrière.
2: Met Earth and Fire begon Johnny Kaagmans zangcarrière in het voorprogramma van The Golden Earring.
3: Maar zoals wij zo door Nederland en heel Europa zijn gereisd en zoveel mensen hebben leren kennen en zoveel gewoontes in andere landen, dat vind ik eigenlijk wel een grote verrijking voor mijn leven toen de tijd. En als je daar nu zo op terugkijkt, dan moet ik zeggen dat ik bijzonder bevoorrecht ben geweest. Trouwens de hele band.
2: Ze was vakbondsvrouw voor popartiesten, directeur van Stichting Buma Cultuur, waar ze streed voor de auteursrechten. En ze was jurylid in de eerste seizoenen van de talentenjacht Idols.
1: Ja, zij werd op hele mooie manieren geduid op radio, televisie en terecht ook. Johnny Kaagman, overleden dus 31 juli. Er is veel op haar gestemd en ook op Earth and Fire. En in totaal 4 keer staan ze in de Radio Veronica Top 3000. Dit is de laagste notering, dit is Maybe Tomorrow.

0: een Nederpop meesterwerk, zegt Ed in de app nu.
1: Ik heb er helemaal niets aan toe te voegen. Het is zeker een Nederpop meesterwerk, zoals eigenlijk alles dat Earth and Fire gemaakt heeft. Ja. Hoogste notering is The Weeknd. Die ga je echt veel verderop in de lijst nog voorbij horen komen.
0: 4 keer in totaal. En dit was dus inderdaad Maybe Tomorrow.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Maybe Tonight.
1: Hier is Siets Roskam en die gaat vertellen wat er zometeen in het nieuws zit.
3: Doodgeschoten beveiliger werd gewaarschuwd en wielerploeg gaat voor WK-winst.
2: Radio Veronica.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
7: Nog 309.000.
8: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis. Inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
12: De zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
13: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
14: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
16: Hit it!

0: Speel bewust 18+.
1: Veronica Weerbericht.
2: Er is veel bewolking, wel bijna overal droog. Het is rond de 22 graden vandaag. Vannacht is er veel wind en vanuit het noordwesten gaat het regenen. Morgen wordt een regenachtige dag met aan zee windstoten. En temperatuur morgen zo'n 19 tot 24 graden. Het is inmiddels bijna 2 minuten over 4:30. Dit is het nieuws. Sietz Roskam.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: De doodgeschoten beveiliger voor het huis van een drugscrimineel in Overasselt werd al gewaarschuwd door vrienden. Een van hen zegt tegen Nieuwsuur dat ze hem vroegen of hij dit nou wel moest doen. Ook omdat er vorig jaar al op het huis was geschoten. De beveiliger zag er zelf geen gevaar in. Ook oud-zorgminister Hugo de Jonge vindt dat in coronatijd te weinig werd gekeken naar de impact van maatregelen. Zoals eenzaamheid onder jongeren en bedrijven die failliet gingen. Toch zegt de Jonge tegen de enquêtecommissie in de Kamer dat het nog altijd belangrijker is om te voorkomen dat mensen doodgaan of ziekenhuizen overbelast raken. En met Mathieu van der Poel als kopman gaat de Nederlandse wielerploeg op de WK in Canada voor de wereldtitel. Dat zegt bondscoach Koos Moerenhout, die verder onder andere Daan Holen, Tim van Dijken en Bauke Mollema selecteerde voor de wegwedstrijd. Die is op 27 september in Montreal.
2: Kisa, dankjewel.
5: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment 79 meldingen. Totale lengte van 361 kilometer. Dit zijn de drie meest opvallende. De A6 Emmeloord-Jouren tussen Band en Sint-Nicolaasga. 37 minuten vanwege een afgevallen lading. Rechterrijstrook is daar dicht. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en de Meern. Daar 22 minuten. Auto staat daar in brand. De rechterrijstrook is dicht. En de A58 Berg op Zoom-Breda tussen Zoomland en De Stok. 23 minuten vanwege bergingswerkzaamheden. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
2: Dit is de Radio Veronica Top 3000. Daar straks lieten we al een fragmentje horen van deze plaat. En toen zei ik erbij, het gaat om een zangeres die ooit als drummer en zangeres is begonnen met dit liedje. Kijk of je het stemgeluid herkent. Het is een zangeres waarvan bekend is dat ze een ongekend hoge IQ heeft. Wist ik ook niet van, hè? Weet je wie dit is?
5: Ja, ik zit heel erg op Debbie Harry.
2: De Blondie.
5: De Blondie, ja.
2: Nee. Het is een eind van de 70 jaren, begin 80 jaren. Ze is dus drummer en ze is ook zangeres. Haar naam is Madonna.
5: Madonna.
2: Madonna.
5: Natuurlijk.
2: Ja. Nou, uiteindelijk is ze een iets ander geluid gaan maken. En dat resulteerde onder andere in 1983 in Holiday. En die staat nu in dit lekkere lijstje. Vier.

0: Hey, goedemiddag. Nico hier. Ja, we hebben het zometeen. Komt er een schitterende plaat aan die mij altijd doet denken aan een heerlijke vakantie in Italië. Senza una donna.
1: Nummer 2375.

0: is een enorme liefhebber van dat ouderwetse synthesizer-geluid. Hier duidelijk hoorbaar in de nummer 2374. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Heel veel andere mensen hebben er ook op gestemd. Zoals Claire, Paul, Danielle, Madelief. Vele anderen.
1: Allemaal redenen hadden ze. En dat is een mooi bruggetje. Want dit heet The Reason. Hoeveel steen op 2373.

0: will get back to you.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
11: I believe in justice.
10: Als het systeem corrupt is,
11: case after case unsolved,
10: moet je de regels overtreden.
12: I knock some fucking heads around and I crack the case.
10: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
13: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
16: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
15: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
17: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt.

0: Dus bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
2: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 5:00.
12: En daar is Sietz Roskam. Goedemiddag. De 35 aangehouden verdachten na de dodelijke schietpartij in Overasselt horen morgen van de rechter of ze in de cel moeten blijven. Justitie hoopt ook met meer informatie te komen over de verdenkingen en waar de verdachten vandaan komen. Tegen Nieuwsuur zeggen vrienden van de beveiliger die werd doodgeschoten dat ze hem al waarschuwden voor het gevaar bij dat huis. Door een staking in het OV rijden woensdag de hele dag geen NS-treinen, behalve naar Schiphol. Daar gaan er een paar per uur naartoe. De NS baalt dat de vakbonden naar zo'n zwaar middel grijpen om te protesteren tegen bezuinigingen op uitkeringen. Nog meer gemeenten worden extra in de gaten gehouden omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag wordt bekend om welke plaatsen het allemaal gaat. Culemborg, Maasdriel en Houten hebben al laten weten dat ze op gesprek moeten komen bij het ministerie. Eerder werden al meer dan 20 andere gemeenten onder toezicht gesteld. En Ajax heeft niet te veel risico genomen door in de transferperiode 11 nieuwe spelers te halen, onder wie een paar dertigers. Het zijn vooral transfervrije spelers geweest, zegt technisch directeur Jordi Cruijff bij ESPN.
13: Wat risico is, is het transfer betalen van club naar club. En als het fout gaat, kan je niet meer onderhandelen. Spelers die je vrij haalt en je geeft ze 3 jaar contract, functioneert het niet, dan kan je onderhandelen. En dan geef je, als je 2 jaar hebt, geef je 40-50% mee en dan kan je het verbreken. Dus er is een mager risico.
12: Nee, dat is logisch. Cruijff denkt dat Ajax nog wat tijd nodig heeft om weer top te presteren.
14: Dat is het, hè?
12: Ja. Die stem is zo gelijk aan zijn vader. Ik vind het fantastisch.
14: Hij zegt ook, mensen begrijpen het niet.
12: Nee, ja.
14: Maar eigenlijk is het een heel, heel duidelijk verhaal.
12: Ik vind het mooi, ik vind het mooi.
14: Het weer vanavond bewolkt, op de meeste plekken droog, maar ook kans op een beetje regen. Het gaat vannacht harder waaien. Morgen is het regenachtig met veel wind, 19 tot 24 graden, dat wel. In het weekend veel zon en zondag zomers warm.
15: Oh.
14: Situatie op de weg met bijna 100 meldingen, ruim 400 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. A6 Emmeloord-Jouren voor Sint-Nicolaas-Ga, 17 minuten. Door afgevallen lading, het gaat om glasplaten die op de weg liggen. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot, een kwartier extra. Het wegdek is in slechte toestand, daarom is de spitsstrook nu dicht. A12 Arnhem richting Den Haag voor Harmelen, een half uur extra. En een pechgeval op de N62, Borselen richting de Belgische grens voor Hoek, een vertraging van een kwartier.
12: Thank you. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wouter en Frank en we zitten met de hele zender midden in ons mooie lijstje, de Radio Veronica Top 3000. En die gaat zo verder.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Deze week.

0: goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
7: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Zo.
12: Wat een geld.
11: 18.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
15: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Zeg jij Tony Esposito of Tony Esposito?
1: Ik zeg vaak Tony Esposito. Ja, ik spreek hem ook niet meer elke dag, hè. Maar als ik hem dan spreek, dan is het Tony Esposito.
0: Oké. Okay.
2: Dit is de Top 3000. Op Radio Veronica. DJ Wout en Frank.
0: Nou, sowieso heet het liedje Papa Chico. En staat hier op 2371 in de Radio Veronica Top 3000. Begrijp ik dan goed dat chat eruit ligt?
1: ChatGPT is offline op dit moment. Ik denk dat heel veel mensen nu heel erg in paniek zijn. Die net nog even een arbeidscontract wilden laten checken. Net nog even een opstel moesten schrijven voor dus morgen.
0: Als je aan chat vraagt, heb je een storing? Zegt hij ja, ik heb een storing.
1: Maar vriend, je kan helemaal niks vragen aan chat, want het ligt er gewoon helemaal uit.
0: Godverdomme.
1: Die hele site staat op zwart.
0: Gelukkig hebben wij ChatGPT. En die werkt altijd. Want stel je voor, Chat,
3: ja,
0: dat ik wil weten of Tony Esposito wat hij tegenwoordig doet.
3: Het is inderdaad Tony Esposito, Frank.
1: Dankjewel.
3: En hij is 76 jaar en treedt nog wel op. Vooral in Italië, zijn thuisland natuurlijk. En ook op tv komt hij wel gewoon regelmatig voorbij daar.
0: Kijk, deze chat laat ons nooit in de steek. Heerlijk. De Radio Veronica Top 3000 met een plekje verder. Een man die afgelopen week nog in het nieuws was.
4: Music legend Lionel Richie has been hospitalized after a recent concert in St. Louis.
5: Now, after headlining a concert Saturday night in St. Louis, concertgoers say he appeared to be struggling toward the end of the show, and he performed his final song all night long, sitting down, and he actually addressed it on stage.
6: How old is Lionel Richie?
5: Hey, he's 77, and is still selling out arenas at 77. The man just doesn't know how to stop.
6: No, he's not stopping at all. Now, there's also search interest.
0: Nou goed, bij All Night Long is hij gaan zitten op een stoel, want hij werd niet lekker. En uiteindelijk is hij naar het ziekenhuis afgevoerd en daar is hij ook onderzocht. Maar wat ik heb begrepen is, het gaat nu weer goed met hem. En dat is maar fijn ook, want dit is een fantastische zanger die nog de wereld overgaat en veel optreedt. Dancing on the Ceiling staat op nummer 2370.

3000. Dit is Veronica. Nummer 2369.

powervrouw met powersong, zegt Michelle Grootweg over deze plaat. You're no good. Lindy Ronstadt staat op, Linda Ronstadt staat op 2369 in de Radio Veronica Top 3000.

0: En de komende tijd gaan we hier wel een hoop pret mee beleven, kan ik je melden.
1: En deze heerlijke lijst is onder andere samengesteld door Jip Lietjens. Hebben aan de lijn. Jip, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Mogen we je allereerst bedanken voor het inleveren van je stemlijstje?
2: Ja, geen probleem.
1: Want nou, daar zijn we ongelooflijk blij mee.
2: Leuk om te doen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nou ja, en toch eventjes één liedje uitlichten. Dat is Ice House Crazy. En dan gaan we volgens mij een stukje terug in de tijd. Naar een hele kleine Jip die ergens op de achterbank in een auto zit.
2: Ja, precies. Vroeger toen we op vakantie gingen, lekker met de caravan. Oostenrijk, Frankrijk. En ja, mijn ouders hebben de jeugd gehad in de jaren 80. En dat blijft natuurlijk wel hangen in de auto.
0: Zouden ouders zich realiseren, want dat geldt nu ook, hè, dat als je op vakantie gaat, als je dan een paar dagen aan het rijden bent door Europa, dat dat dus essentieel is voor de muzikale vorming van je kind?
1: Ja, ja, ja. Maar het is ook goed om dat nu even te beseffen, want dan kun je nog een klein beetje beïnvloeden als je nu in de auto zit en je hebt kinderen op de achterbank. Ja.
0: Hoe oud was jij toen, Jip?
2: Ik denk tussen de 10 en 14 jaar. Ja, we hebben veel met de auto op vakantie geweest, dus lekker de jaren 80 aan en gassen.
0: Hé, hey, Siets, jij bent een beetje de kenner. Het klopt toch dat als je 14 bent, dat dan het meeste je muzieksmaak wordt gevormd, zeg maar?
3: Ja, en dat blijft dan heel goed hangen.
0: Ja. Het is ook een prachtige plaat. Jip, moet je horen. Ice House and Crazy. Hij staat uiteraard in de Radio Veronica Top 3000. En hij is terechtgekomen op nummer 2367. En we gaan hem draaien ook. We zijn er ook op. Geniet ervan, hè?
2: Dank je wel.

0: gekkie. Crazy! Ice House, inderdaad gekkie. 2367 in de Radio Veronica Top 3000.
1: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: Zeker, het lijstje gaat zo verder. Ziet, wat zit er in jouw nieuws?
3: Hele dag geen treinen door staking en meer gemeente onder toezicht vanwege te weinig asielzoekers.
1: Radio Veronica.
4: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
2: Sportlife. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Nu bij Belsimpel. De nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij Belsimpel. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Belsimpel.
6: Veronica Weerbericht.
7: Dat maakt het weer niet beter. Vannacht veel wind. Vanuit het noordwesten komt regen. Morgen ook een regenachtige dag met aan zee zelfs windstoten. Temperatuur 19 tot 24 graden. Het is 6:02 geworden. Dit is het nieuws met Sien Roskam. Sien, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Door de aangekondigde staking in het OV rijden woensdag nergens NS-treinen, behalve een paar bij Schiphol. De vakbonden zijn het niet eens met de bezuinigingen van het kabinet op de uitkeringen. Ook nu de coalitie ze wil uitstellen, gaan de acties door. De NS baalt en hoopt dat er nog een akkoord komt tussen het kabinet en de bonden. Oud-zorgminister Hugo de Jonge vindt het terecht dat adviezen van virusexperts in het OMT leidend waren bij de kabinetsbesluiten over maatregelen tegen corona. Tegen de enquêtecommissie zei de Jonge vandaag ook dat hij een meer centrale aansturing van patiëntenverdeling over ziekenhuizen, testen en vaccineren had gewild. En de gemeente Culemborg, Maasdriel en Houten moet op gesprek komen bij het asielministerie, omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag wordt de volledige lijst van plaatsen die extra goed in de gaten worden gehouden bekend. Zijn er nu al meer dan 20.
7: Oké, thank you.
9: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 107 meldingen, 462 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel. 11 minuten vertraging. De A9 Amstelveen Alkmaar tussen Vels en Akersloot. Daar 23 minuten. Let op, wegdek is daar in slechte toestand. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Daar 28 minuten. En de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Waalwijk Centrum en Hooipolder. Daar 21 minuten door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? 99 meldingen extra. Ga dan even naar de app van Flitsmeister.
7: Onze vrienden van Flitsmeister.
10: Wout en Frank.
7: De Radio Veronica Top 3000.
10: Dit is Veronica.
7: Eens even kijken. We zijn bij nummer 2366. En dat is een prachtig liedje van Billy Joel. Just the way you are.

0: The Look of Love staat op 2365 in de Radio Veronica Top 3000.
1: De voordeel Billy Joel en het prachtige Just the Way You Are op 2366. Het is een mooi verhaal. Wat voor iemand niet zo goed eindigt. En diegene heet Tyrone. Je hoort Erica Badu. Veronica.
2: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? See how y'all.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: aller tijden.

0: Zombies en Time of the Season staat op 2363 in de Radio Veronica Top 3000. De Zombies zijn helemaal te gek. Time of the Season is in alles mijn favoriete plaat van de band. Zegt onder andere Pieter Tobias over deze plaat van de Zombies. Erik Bijman heeft er ook op gestemd en Martin Horsman, net als vele anderen. Dat heeft dus gezorgd voor deze mooie positie. 2363.
1: En de vorige Erika Badu en Tyrone. Herkent iemand van jullie deze muziek? Ziet, herken je dit?
2: Ik denk dat ik het wel eens heb gezien, ja.
0: Back to the Future, toch?
1: Ja. Back to the Future!
0: Ja. Ja. Ja!
2: Heel even, de filmmuziek. Oh.
1: Als je namelijk gaat kijken bij de motivaties van de volgende plaat, kom je heel vaak de term Back to the Future tegen. Dat is niet zo raar, want de plaat die we zo gaan draaien was de theme song from Back to the Future. En eigenlijk ook de wereldwijde grote doorbraak voor Huey Lewis en The News. The Power of Love. Het is nummer 2362.

0: in de morgen vanaf 6 uur. Veronica.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet.

0: al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Ken jij de nieuwe volledig elektrische...

0: ook direct een proefrit.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Tijdens de coronapandemie had het kabinet geen tunnelvisie. Dat zegt oud-zorgminister Hugo de Jonge tegen de enquêtecommissie in de Tweede Kamer. Volgens hem konden alle kabinetsleden zeggen wat ze vonden en werd er genoeg teruggeblikt op gemaakte keuzes. De Jonge zei ook dat het voor het kabinet het belangrijkste was om te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken en daarom wat minder naar de impact van maatregelen is gekeken. Ook de gemeente Kerkrade moet zich binnenkort verantwoorden voor de opvang van asielzoekers. Het zouden er te weinig zijn volgens de spreidingswet, terwijl Kerkrade zegt te doen wat haalbaar is. Ook Culemborg, Maasdriel en Houten geven aan uitleg te moeten gaan geven aan de asielminister. Op een treinstation in de Belgische hoofdstad Brussel is een man opgepakt die een kalasjnikov bij zich had. Het wapen zat in zijn tas, verstopt onder een stapel babykleren. De man zou met de trein uit Frankrijk zijn gekomen. Hij was zenuwachtig en probeerde een controle te ontwijken. In Brussel zijn de laatste tijd veel schietpartijen tussen drugsbendes. En een verrassende overwinning in de Ronde van Spanje voor de jongste renner in het peloton, de 20-jarige Sloveen Jacob Omrzel. Hij won bergop in de rit naar Caller Alto. Hij was veruit de sterkste van de kopgroep in deze 12e etappe. Rode truidrager Enric Mas breidt zijn voorsprong in het klassement wel verder uit. Het weer dan veel bewolking met soms een beetje regen. Vannacht is er veel wind. Het koelt niet echt af naar 18 graden. Morgen regenachtig met windstoten en 19 tot 24 graden.
6: Dankjewel, Sien. Veronica Verkeer, goeie avond. 3 minuten over 6. Zometeen verder met de top 3000. Ik ga zo meteen de favoriete plaat van Sien draaien. Dat weet hij nog niet. Maar vanaf 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Siemens Gestel en Rosmalen. Door een ongeluk daar 21 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag tussen De Hoek en Nieuw-Vennep. Daar 20 minuten. A12 Lunette-Oude Rijn tussen Lunette en de hoofdrijbaan bij Oude Rijn. 20 minuten. En de A13 Rotterdam-Rijswijk tussen Birkel en Rode Rijs en Delft-Noord. 21 minuten. Laatst op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noordeloos en de Merwedebrug, daar 32 minuten. Ja, wat is die plaat toch van Sietse? Even van jouw favorietjes. Ja. Jij denkt natuurlijk Sol de Peppa met Push It die eraan komt. Maar dat is hem niet. Dat is deze.

0: dankjewel.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
2: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuurlijk.
8: Alcantara op kleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvaniams.nl/radio.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja?
13: Echt serieus?
12: Zo.
13: Wat een geld.
12: 18.000, potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
15: Koekoek.
16: De Lulu.
15: Gek.
14: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Caloise door gaan roken. Deze plaat. Grace Jones, I've seen that face before.
1: De top 3000.
2: Radio Veronica.
0: Ja, de tekst die schakelt een beetje tussen Engels en Frans. Wat een beetje een soort loesje filmgevoel geeft. Noir gevoel. Onder andere door Marco de Graaf gestemd. Dankjewel voor je stem, Marco. Hij zegt Grace Jones. Dat was mijn allereerste celebrity crush. En mijn vrienden hadden Samantha Fox aan de muur hangen. In Grace. Achteraf had ik toen al kunnen weten dat het ingewikkeld zou worden. Ja, dat klopt inderdaad. Zometeen in de top 3000 van Radio Veronica. De Rolling Stones, ze komen eraan. En dit is...

0: bij
1: de Radio Veronica Top 3000.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: Hijs de zeilen.
8: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hak groenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it!
13: Voor die twee...

0: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Ja, Dennis Kroon die kwam net van de wc af, denk ik. Onbekend pareltje, zei hij, van de Stones. Maar ik heb hem helemaal gehoord. En ik heb er ook op gestemd. Nou, dankjewel, Dennis. Je moet er wel bij blijven, hè? Want ja, het kan zomaar zijn dat jouw plaat waar je op gestemd hebt op de radio is. Veronica Verkeer in de top 3000. Op dit moment nog 7 files. De A4 Rotterdam-Den Haag tussen Schipluiden en Delft, 8 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijsout en Nieuwverp, 5. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, daar 8 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Rijswijk tussen Berkelen-Roderijs en Delft, 8 minuten. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug, daar is de vertraging 10 minuten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en Niemandsdorp. 5 minuten vertraging daar, er staat een auto die pech heeft. En de laatste, de A50, Os-Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. Sterkte daar, aansluiten 2 kilometer, 5 minuten vertraging.
2: Niek van der Bruggen.
1: Top 3000.

0: Je luistert naar de beste muziek aller tijden. In de Radio Veronica Top 3000.
1: Phil Collins on Radio Veronica.
0: De Top 3000.
2: Nummer 2354.

0: Tanja in de app. Mijn moeder zong dit altijd keihard mee. Als mijn vader weer eens te veel naar jonge vrouwen keek. Hij wist precies dan hoe laat het was. Wat een topmotivatie.
1: Nummer 2353.
0: Dit zijn de 3 Degrees. In de

0: Top 3000, 4 for Fears.
1: Je luistert naar Radio Veronica. Are you really ready for some Top 3000?
0: Op 2352. Even naar Peter, want ik kon hem net niet zo goed horen. Waar sta jij nou precies?
2: Ik ben met de hand aan het lopen.
0: Oh, lekker.
2: Ik heb al een beetje uit de wind gedraaid. Maar ik sta net op een dijkje waar het een beetje waait.
0: Ik hoor het inderdaad. Hoe heet jouw hond?
2: Tibbe.
0: Tibbe?
2: Tibbe. Met een zonder J.
0: Tibbe, ja. Ik dacht echt dat Tibbe Tjitsma. Maar Tibbe, ja.
2: Het is wel een Fries, hoor, daar niet van.
0: Oké. Nee, maar jij vroeg, het weekend gaan we ook door met de Top 3000. En het antwoord is volmondig ja.
2: Ja, lekker.
0: Videoclip. Blauwe aliens, ruimteschepen. Niemand die vroeg, jongens, gaat het allemaal lekker? Nee, dit was gewoon een hit. En hoe? 2351. Dit is Eiffel 65 in de Top 3000.

0: Zo zoet, zo lekker. Veronica.
1: Christopher Cross en Artist Team in de top 3000 van Radio Veronica op 2350. When you caught between the moon and New York City. Is prachtig, hè? Ik zit meestal gewoon gevangen tussen een vrachtwagen en iemand die 92 rijdt op de middelste baan. Maar goed. Zometeen, ja, zoals Gerard zou zeggen,
2: een lekker discoplaatje.
1: Lipsync komt eraan in de top 3000. Woo en Wham staan ook voor je klaar.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen?

0: halen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
2: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest.
2: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: anders doe.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is niet mogelijk om het beschoten huis in Overasselt voor altijd te sluiten, zodat de bewoners uit het dorp weggaan. De burgemeester zegt dat hij die bevoegdheid niet heeft. Het kan voor maximaal een jaar en dat is ook besloten. Intussen zeggen buurtbewoners bij RTL dat ook het huis van een andere familie in Overasselt is aangevallen. In het Belgische Pelt, over de grens bij Eindhoven, is een drugslab opgerold. Maar er zijn 3 Nederlanders aangehouden. Bij een van hen thuis werden gasmaskers en ketels gevonden die vaak in een drugslab gebruikt worden. De politie kwam ze op het spoor nadat een bedrijf in Valkenswaard grote hoeveelheden chemicaliën bestelde. Mediaminister Letchert besluit na het weekend of Omroep Ongehoord Nederland wel of niet uit het publieke bestel wordt gezet. Ze zegt zwaar te tillen aan het oordeel van het Commissariaat voor de Media. Dat zegt dat het omstreden fragment over Hitler reden kan zijn om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. En een Duitse auto reed vannacht met hoge snelheden over een snelweg in Limburg, tot wel 250 km per uur. Dat gebeurde toen de bestuurder weigerde te stoppen voor een controle. Hij stak daarna de Belgische grens over en reed meerdere rondjes door Maasmechelen voor hij werd gepakt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden.
3: Dankjewel. Mario, dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. 3 vertragingen nog. De A4, Den Haag-Amsterdam. Tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. En daar is ook wat aan de hand. Een te hoog voertuig, ja, dat geeft problemen. Daar nog even keren, maar dat geeft een zeik. 14 minuten. A12, Arnhem-Oberhausen. Tussen Beek en Duitsland, 5 minuten. En dit is nog een lange. Die zal er maar in staan. Sterkte A16, Rotterdam-Breda. Tussen Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug. Daar is de vertragingstijd 3 kwartier. Zullen we even verder met de top 3000 op Radio Veronica. Met Milo, Hoe komt eraan? En Lips Inc. met Funky Town.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
7: Nu tot 79.

0: 200 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Ken jij de nieuwe

0: Regeneration bij Veronica in de top 3000.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Niek van der Bruggen.
0: En dit is zo mooi eraan dat iedere generatie die stijgt eigenlijk een beetje de middelvinger op naar de generatie daarboven. Je hebt nog zo'n Generation plaat. Misschien iets voor de editie voor 2027. Dat we die er ook even bij zetten. Limp Bizkit. Ja, het is maar tipje. Het is maar tipje bij de Duits. Hope I die before I get old. Rock Adultery is inmiddels 82. Dus dat plan is administratief behoorlijk uit de hand gelopen. Is diezelfde generatie bezig of de leesbril het nog doet en of de thermostapel goed staat. Dit is Veronica. De beste muziek aller tijden, volgens jou. In de top 3000. Met nu ook Wham!

0: Dingen komen binnen en ook de meest mooie ontroerende verhalen. Dankjewel voor het stemmen op de top 3000 van Radio Veronica. En we gaan zo lekker verder. Armin van Buuren, Tom Robinson en John Waite komt eraan.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf... die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
6: Ja, geweldig, hè?
5: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
6: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
5: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
6: Aan tafel!
7: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
13: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
14: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
13: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
12: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Nu bij BelSimpel, de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Het vertrouwde ontwerp van de Galaxy S26, maar dan voor een voordelige prijs. Scoor de S26 FE nu met hoge exclusieve korting bij BelSimpel en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
0: Goedenavond, Veronica, met de actuele verkeersinfo. Er staat één file op dit moment op de A16. Hij is aan het slinken. Hij was al langer ook tussen Zwijndrecht en Dordrecht Centrum. Daar is de vertraging op dit moment 11 minuten. Er wordt flink gecontroleerd op je snelheid. Daarvoor heb je de Flitsmeister, want dat zijn er een stuk of namens alles zijn. Ik tel er zo 25. Dus check it out, Flitsmeister.
17: Dit is de top 3000
18: op Radio Veronica.
0: En we zijn een paar dagen onderweg. En wat een feestje is dit om te maken, maar ook om al die reacties te lezen. Maar soms is het een wat minder feestje. En heb ik ook wel eens gesprekken over muziek en mensen die gewoon een beetje pijn doen als ik het hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Anneke, goeie avond.
19: Goedenavond.
0: En welkom bij Radio Veronica. En jij hebt een bijzondere motivatie voor John Waite.
19: Ja, John Waite is de zanger van Bad English. Ja. En daardoor ken ik hem eigenlijk al. En dat was heel groot toen ik mijn man leerde kennen.
0: Ja.
19: En ik heb gewoon alleen die stem al. Als ik dat al hoor, dan ga ik weer helemaal terug. En uiteraard, Missing You heeft alles met mijn man te maken.
0: Ja, want ik had jou net al buiten de uitzending even aan de telefoon. Jouw man is nog niet zo heel lang geleden overleden.
19: Nee, 4 jaar geleden.
0: Jeetje, dat zomaar. Dan zo'n plaat zo treffend kan worden, zeg.
19: Ja, absoluut. Wil je eigenlijk niet. Nee. Maar ja, het gebeurt wel dan.
0: Ja, veel te jonge leeftijd, neem ik aan.
19: Ja, net 50.
0: Ach, ik word daar zo... Ach, wat erg voor je, ja. Anneke.
19: Ja.
0: Heb je het leven weer een beetje kunnen oppakken?
19: Ja, ik zeg altijd, de glans is er wel af.
0: Ja, het wordt nooit meer hetzelfde. Nee.
19: Nooit meer, nee. Nee.
0: Vanaf nu denk ik dat ook de luisteraars van Veronica... We hebben een hele fijne club. Ik zal je de lieve reacties doorsturen, want die komen ongetwijfeld op deze plaat. John weet nooit meer hetzelfde kunnen horen. Wetende dat dit verhaal in Nederland zich heeft afgespeeld.
19: Absoluut.
0: Anneke, dankjewel voor je stem.
19: Graag gedaan. Dankjewel.
0: Hoi.

uiteenlopend. Over de reden waarom een plaat in deze lijst is gestemd. John Waite hoorde je en Missing You van Anneke. 4 jaar geleden haar man overleden. En dit was een plaat. En Bastiaan die reageert. Goedenavond, Niek. Vooral Anneke. Wat een kippenvel verhaal. Anneke, ik weet wat je doormaakt. Mijn vriendin is vorig jaar op 46-jarige leeftijd overleden. Heel veel sterkte gewenst namens Bastiaan. Robert die zegt, als je die tekst hoort, wauw, dan ben je stil, dan leef je mee. Denk je in? Nee, liever nog niet. En Marion die zit met kippenvel op de bank thuis. Wat ontzettend triest. Sterkte, Anneke, zegt Marion ook. Nou, dat zijn onze vrienden van Veronica.

0: 3000.
1: De beste muziek aller tijden beleef je in de top 3000.
0: Op radio
2: Veronica.
1: Veronica.
3: En Tom Robinson met Listen to the Radio staat op 2341.

van Impen, Reinier Posma, Steven van der Meer, René Vaas, Ron Ordelman, Ger Lageweg en Klaas Hommes hebben onder andere op deze plaat gestemd. Prachtige plaat. Ja, dit is waarom zo'n top 3000 werkt. Je stemt niet alleen op een plaat, je stemt soms gewoon iemand terug de kamer in. Neem bijvoorbeeld Low and Hill hier. Belachelijk goed. Alsof de rest van de groep een nummer maakt en zij komt even binnen om te laten horen wie de huur betaalt. Fujila, die heerlijke loomheid, staat op 2340 in de top 3000. Veronica.

0: dankzij de familie Oudhoorn. Thijs en Guus, apart van elkaar gestemd ook.
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: En daardoor op deze positie 2339 Cream and Sunshine Over Your Life. We gaan even verder met de top 3000, de beste muziek aller tijden. En leuk om te horen waar jij zit te genieten van de top 3000. Dat kan je laten weten in de app van Veronica. Zometeen, Earth, Wind and Fire. En ook Steve Winwood komt eraan.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Veronica. Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh, wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Ayanus bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en IAM's hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
19: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend? Dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Radio Veronica.

0: massamoord in Srebrenica. De burgemeester van Overasselt wilde de beschoten boerderij in het dorp 2 jaar geleden al sluiten. Maar juridisch gezien kon dat niet, weet de Telegraaf. Nu is besloten dat de woning van verdachte Jan G. voor 1 jaar dicht gaat. Voor altijd is bij de wet verboden, zei de burgemeester op een persconferentie. Oud-minister Hugo de Jonge en zijn familie zijn tijdens corona hun huis uitgevlucht. Ze werden zo erg bedreigd dat het thuis niet meer veilig was. De dochter van de Jonge was zelfs bang dat haar vader niet meer thuis zou komen. En ook zijn broers werden bedreigd. Dat er nooit iets gebeurde kwam door de inzet van politie en beveiligers. En een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen. En dat duidt op een gezonde bodem. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
1: Mario, dankjewel. Dit is Radio Veronica met de actuele verkeersinformatie. En ik heb goed nieuws. Er zijn geen files en wel een behoorlijke rij met flitsers. En die check je in de app van Flitsmeister. Verder met de top 3000 zometeen. EWF, Steve Winwood en de Ramones komen eraan.
2: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
3: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
4: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die er dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
15: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
17: Smint. Boost yourself.
20: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: is de Top 3000.
1: Goedenavond, Radio Veronica. Hier zit je goed met de beste muziek aller tijden. De komende 2,5 week nog de Top 3000. De beste muziek aller tijden, volgens jou. En de Ramones zijn heerlijk. 3 akkoorden, leren jasje aan. Voor iemand een vierde

0: Dance Under Richer, eind jaren 90 was dit zwijmelen.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Nick van der Burgen.
0: Goedenavond, 18 over 8 en we zijn bezig met die top 3000. Dat doen we tot en met vrijdag 18 september, dan is de finale dag. En wie of wie gaat toch dat programma van Gerard overnemen? Wil je er alles over volgen? Luister morgen vroeg weer naar Ekdom in de Morgen. Hier bij Radio Veronica. De top 3000, opvallende stijging van het nummer Jolene ook, hè, van Dolly Parton. De laatste dagen van de stemperiode waren nog gaande. En toen inderdaad overleefd ze. A-nummer eindigt op plek 31. Vorig jaar stond het nummer op 81. Om er een beetje aan te geven wat het dan voor invloed heeft. We gaan eventjes naar Monique. Want die hebt het op de volgende plaat gestemd. Waarom is dit zo'n lekker nummertje voor je?
3: Ja, ik vind het gewoon een fijn nummer. Ik rijd paard. En als ik dan bijvoorbeeld met een paard de ring in ga, vind ik dat deuntje. Dat is gewoon een geweldig gevoel.
0: Oh ja, dat kan me wel iets bij voorstellen. Al heb ik zelf geen paard. Dus dit is jouw paardrijplaats, is dit?
3: Ja.
0: Nou, dat is een keer wat anders ook, hè?
3: Ja.
0: Capital Cities staat in de top 3000 en ik ga hem voor je draaien, Monique.
3: Super, dankjewel.

0: luistert naar Radio Veronica.
1: Simply Red.
0: Top 3000.
1: And It's Only Love op Radio Veronica. Zo meteen verder met de lijst. Onder andere is straks nog Cranberries. Hard komt eraan met een hele, hele mooie. We pakken ook de lekkere lange versie van, omdat het kan. De top 3000 bij Veronica. Pieter Tasha meteen. Oh, if you just put your hand in.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
4: I believe in justice.
3: Als het systeem corrupt is,
4: case after case unsolved,
3: moet je de regels overtreden.
5: I knock some fucking heads around and I crack the case.
3: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
8: Hit it!

0: Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Voor de Olinka verkeer staat nog 1 file. Hij wordt met een minuut korter. De A16 Rotterdam-Breda. Tussen Zwijndrecht en Dordrecht Centrum. Daar is de vertragingstijd op dit moment 6 minuten over 2 kilometer. Een behoorlijke lijst met flitsers. En die check je in de app van Flitsmeister. Zometeen nog de Cranberries hier. Peter Tosh komt eraan. En nu Muddy Waters. Man is Boy.
5: Niek van der Bruggen.
4: Op 2332.
6: Dit is Veronica.
7: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Hoi, ik ben Francisca. Ik heb gestemd op Pieter Tosh omdat echt jeugdherinneringen van vroeger in de discotheek. Ja, hey Niek, op wat voor nummer staat
1: hij? Hij staat op 2331.
0: Oké.
2: Kan hij mee leven?

0: je nagaan. En dan zijn we nog maar net begonnen met deze fantastische lijst. De top 3000 die jij hebt samengesteld via radioveronica.nl. En ik ga nu even naar het stemlijstje van Cindy. Wie is jouw favoriete DJ?
1: Calvin Harris is mijn favoriete DJ eigenlijk wel. En dat is zijn lekkerste plaat.
0: Hij was in Nederland tijdens Mysteryland.
1: Oh nee, ik heb eigenlijk niet echt meegekregen.
0: Ja, hij was dit jaar in Nederland. En bij Tomorrowland stond hij nog te draaien. Maar het produceren van platen, dat is toch waar Calvin Harris echt het meeste schik in heeft.
1: Ja, nou, die heeft nogal wat hits op zijn naam, maar hij kan het ook goed, dus blijkbaar.
0: Ja, en hij zingt ook zelf, hè? Dat weten ook heel veel mensen niet, hè?
1: Ja, en dat nummer, hè?
0: Dat is gewoon Calvin Harris. Hij dacht, ik kan geen zang in krijgen, doe ik het zelf wel.
1: Ja, niet onaardig.
0: Nee, toch? Wij gaan hem draaien, deze heerlijke zomerbanger. En ik wens jou een fijne avond en geniet van de top 3000.
1: Ja, zo, dankjewel.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: De eerste call. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
8: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
10: Loco.
9: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine... met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
8: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
14: FOMAR, voordeel markt.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.

0: pindanoten-app. Karwei, maak het mooier.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Overasselt zijn vandaag weer wapens gevonden. De politie wil niet zeggen waar dat is gebeurd. Gisteren werden ook al wapens gevonden na een tip over een tas waar het in zat. Het is niet bekend of de wapens te maken hebben met het extreme geweld. Daarvoor zijn 34 mensen aangehouden, één minder dan eerder gemeld. Inwoners van Overasselt die met vragen zitten na de gebeurtenissen deze week, kunnen die morgenmiddag stellen. Er komt een speciale inloopbijeenkomst waarvan de locatie en tijd later bekend worden. Ook mensen uit buurdorp Nederasselt kunnen er terecht met vragen. De bijeenkomst is bedoeld om mensen gerust te stellen over hun veiligheid. De Oekraïense president Zelensky verwacht binnenkort in Kiev twee Amerikaanse onderhandelaars te ontmoeten. Het zijn Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Wel gingen ze een paar keer langs in Moskou, maar daar leverden hun gesprekken niets op. En ook Frankrijk had te maken met de heetste zomer ooit gemeten. Gemiddeld werd het bijna 5 graden warmer dan in andere zomers. Verder telde Frankrijk een record van 53 hittegolfdagen en kampte het land met veel bosbranden. Ook in Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk was het in de zomer niet eerder zo warm. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
5: Thanks. Onze Super Mario was dat bij Veronica. Actueel verkeer nu tijdens de top 3000. De N201, daar staat de file. Hij is te overzien uit Hoorn-Hilversum tussen Wilnis en Vinkeveen. Vertragingstijd is daar op dit moment 5 minuten. Zometeen weer echt fantastisch top 3000 uur. Rod Stewart, Justin Timberlake, With Temptation, The Jacksons. Ga maar door ook.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
8: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Wow.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

0: top 3000.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Niek van den Bruggen.
0: Ja. En vanavond, en ik weet dat hij, de fans staan al aan het hek. Gijs Alkemade, deze week gelegenheids-DJ. Hij gaat gewoon door tot 12 uur straks met de top 3000. We blijven gewoon lekker aftillen. En de lijst kan je checken op radioveronica.nl. Leuk om van je te horen als je nu zit te luisteren. Leuk om van je te horen als je ergens op gestemd hebt. En dan gaan we even naar Jacob, want die heeft gestemd op Within Temptation. En ik vroeg hem waarom.
3: Ja, het is gewoon een heel mooi nummer van een Nederlandse bodem.
0: Ja, dit vergeten heel veel mensen. Dat Within Temptation was op een gegeven moment een heel groot exportproduct over heel de wereld.
3: Klopt.
0: En Charme ja. Den Adel, die echt die stem is, niet te evenaren.
3: Nee, tenminste, dat vind ik ook. Dus.
0: Heb je het nog wel eens live gezien?
3: Nee, nog nooit. Nee.
0: Houd even in de gaten. Zo stonden ze bijvoorbeeld dit jaar in één keer stonden ze op Bospop. En het is zeker de moeite om ze nog een keer live te gaan zien, want het is nog net zo goed.
3: Ja, tenminste, ze komen ook wel geregeld in Groningen. Dus.
0: Oh ja, daar zit jij.
3: Ja,
0: dat is ook wel. Ja, dat is inderdaad een stukje rijden van naar Weert, vanuit Groningen. Dus je wacht even tot ze wat dichter bij huis zijn.
3: Ja, klopt. Ja,
0: heel goed.
3: Ja.
0: Nou, je krijgt ze nu keihard in je woonkamer. Want Within Temptation, ze staan in de lijst. Op 23,
3: ja, dat is mooi.
0: Ja, op 2325. En dat komt onder andere door jou.
3: Ja, dankjewel.

Temptation. Bij Veronica. In de top 3000. Met zometeen Justin Timberlake en Timbaland. Sexy Back. En nu Rod Stewart. De enige man die vanavond gaat het gebeuren kan zingen... zonder dat je onmiddellijk je locatie met drie vrienden deelt.

See Back bij Radio Veronica. Ja, dit is een plaat, jongens. Dit was een tijd ver vooruit. Een synthesizer, niet gezellig jaren 80. Dit was trouwens nog net voor de jaren 80. Mensen hadden thuis nog een bruine koelkast met een vriesvak, de grootte van een pak boter. En toen kwam dit uit. Oh. Dit is gewoon de toekomst, toch?

0: Our Friends Electric. Nou, daar kunnen we nu in 2026 wel een antwoord op gaan geven, zo langzamerhand. Zometeen bij Veronica in de top 3000. Marvin Gaye, Metallica en ook Paul McCartney.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
5: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
6: Ja, geweldig, hè?
5: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
6: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
5: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
6: Aan tafel!

0: voordelig. Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Goedenavond, Veronica Verkeer. Het is 1 minuut over 9:30. Er staat een file op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Roosteren en Born. Auto met pech daar, daardoor 5 minuten. En de N294 Sittard richting Urmond. Tussen
2: Uinikhausen
1: en Sittard-Zuid. 5 minuten vertraging daar. Flitsers, die zijn er genoeg. Check de Flitsmeister. Are you
3: ready? De Radio Veronica Top 3000.
1: Goed dat je erbij bent en dat je bent ingeschakeld. Misschien net ontdekt dat we met deze lijst bezig zijn. En ik heb goed nieuws voor je. Dan doen we nog dik 2,5 week bijna. Ook in het weekend van Veronica gaan we door met de top 3000. En straks ook Gijs Alkemade. Ik zeg goedenavond tegen Christine. Hi.
4: Hi.
1: Goedenavond. Welkom.
4: Dankjewel.
1: Jij hebt gestemd en volgens mij kan je met jou wel in een kroeg gaan hangen. Met een biertje, Christine. En de hele avond over muziek lullen.
4: Ik denk het wel, ja.
1: Waarom heb jij gestemd? Want ik zit jouw stemlijstje hier te bekijken. Op de volgende plaat die wij gaan draaien. Waarom moet dat op de radio?
4: Paul McCartney and the Wings. Ja. Maybe I'm Amazed.
1: Ja,
4: ja, prachtig nummer. Ik vind Paul McCartney's stem heel mooi. En ik vind de manier waarop hij dit zingt ook heel mooi. En het geeft toch wel een goede diepgang, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Ja, ik vind het wel mooi met Paul McCartney. Die man gaat maar door, hè. Dat is ongelooflijk. Ja. Zelfs nu nog.
4: Ja, 80 plus.
1: Ja, ja. Ja, deze man is alsof de Beatles niet genoeg waren. Moest meneer Solo ook nog even een partijtje onsterfelijk gaan doen.
4: Ja, dat heeft hij goed gedaan. Ja,
1: dat heeft hij heel goed gedaan. Weet je ook waarom hij het meest was, Paul McCartney?
4: Ik vermoed, maar ja, dat is een beetje kijken. Maar de liefde voor Linda.
1: Voor Linda, ja. Inderdaad. En de totale liefde en de onzekerheid die daarbij komt kijken. Dus ik denk, dat is wel hier mooi bezongen. Ik ga jou bedanken, Christine. Geniet nog de komende weken van de Top 3000. En bedankt voor je stem.
4: Ga ik absoluut doen. Dankjewel voor het draaien.

0: Sam Brown en Stop.
1: Top 3000. Radio Veronica.
0: Nou, ze was net begonnen, dus dat lijkt me niet. Sam Brown met Stop staat in deze lijst op 2320. Blurred Lines van...

0: Kamade komt even binnen met vier knopen los op zijn overhemd. Waar ben jij geweest, joh? De sauna.
1: Ik heb het op Instagram gezet. Ons wedloopje wie het grootste décolleté heeft. Wie zijn blouseje het verst open kan doen.
0: We hebben onze blouses even open gegooid hier. Dat mag ook wel als je Marvin Gaye draait. Hè?
1: Als je het wil, als je het wil bekijken. Het is Gijs Gram.
0: Het is een geile foto.
1: Het is echt. En ik heb Marvin Gaye eronder gezet als muziekje. Dus ik ben wel trots op deze story.
0: Dat vind ik ook
1: ik
0: wel.
1: Ik heb echt het idee dat ik wat gedaan heb vandaag.
0: Zal ik jou reposten?
1: Repost, want ik heb je getagd.
0: Oké, top.
1: Leuk.
0: Nou, dan gaan we Niels zijn broek uittrekken.
2: Nee, dat is natuurlijk.
1: Gewoon rauw erin.
2: Ja, niks zien.
0: Een beetje spuug erbij. Hoppa. Jongens, ja, gaan we dit nog uitleggen? Nee, toch?
1: Nee. Het is gewoon een beetje triest, maar wel waar.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus? 7,
10: wat een geld!
11: 18.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
16: Loco.
17: De Lulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go. Mediamarkt.
18: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: www.spekzavers.nl en boek direct een proefrit.
1: Bij Spekzavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op speksavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Speksavers. Dus kom langs.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
4: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz

0: weken 20 mensen overleden door extreme hitte in het land. Er waren ook andere problemen, zoals langdurige stroomuitval en watertekorten. Daardoor kon de temperatuur in de gevangenis makkelijk oplopen tot 45 graden. Een mensenrechtenorganisatie vindt dat marteling. Voor de tweede keer in een week tijd zijn Indonesische scholieren ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch van de overheid. Ruim 700 leerlingen en 25 docenten kregen klachten. Een aantal van hen ligt in het ziekenhuis. Sinds de overheid vorig jaar begon met de lunches zijn al tienduizenden Indonesiërs ziek geworden. En Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
1: Dankjewel, Marian. Maar het is niks van waar allemaal. Ja, het nieuws wel, maar het weer niet. Ik heb vandaag een nieuwe voorruit in mijn auto gekregen, want een vandaal had er een steen doorheen geramd. Dus aan de ruit ligt het niet en het regende toch echt. Ik zag overal druppels, dus niks droog vanavond. Veronica Verkeer, er zijn geen vertragingen in Nederland, dat is fijn. Er zijn wel 15 meldingen van snelheidscontroles. Dus als je de weg op gaat en je wil een beetje hard gaan, check even de app van Flitsmeister en weet je alles. Smerige SOA-muziek. Ja, lekker glijden. Een hele vieze porno-plaat. Top 3000 gaat zo verder met Foxy en Get Off.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia, movement that inspires.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.

0: bekte gewoon lekker. Niet alleen Amanda, maar ook hoe je het uitspreekt. Zoals je van Veronica. Amanda.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Gijs Alkemade.
0: Tom Scholz die schreef hem. En er is echt geen Amanda te vinden waar die over gaat. Want nog mooier gemaakt, maar... mooi liedje hoor. 2315 in de Radio Veronica top 3000. Hadden we niet eens een videoclip bij. Vandaar dat het ook zo in het ongewisse is wie Amanda nou eigenlijk geweest is. En de eerste van dit uur een smerige glijplaat. Er wordt ingezongen Take It From Girls With Our Imagination So We Can Get Off. Neem maar van ons aan wat gunstige gedachten zijn. En dan kunnen we daar lekker op gaan. Foxy, Get Off, 2316. Uit Miami kwamen ze. Vandaar dat het ook een beetje die smerige, geoliede sound had. Hè? Dat palmboom in je Ari-vibeje. Mm-hmm. Ja. Voor mij alweer de laatste avond van de top 3000. Want ik ben een gelegenheidsdisc jockey.

Iedereen heeft het daar voor mij. London Beat en I've Been Thinking About You. In de top 3000 van Radio Veronica. 3000 fantastische platen. De beste muziek aller tijden. En jij hebt hem samengesteld. Bedankt daarvoor. Ik ga er even 3 achter elkaar draaien voor je. It's Too Late van Carole King op 23.11, 23.12. Shepherd and Coming Home. En deze, nummer 2313, is van een man die vaak spijt heeft. Die op dingen terugkomt en die graag mijmert in zijn eentje. Hij schreef al... If I could do time in a bottle, dan zou ik dat heel fijn vinden. Weet je, dat ik gewoon momenten kan bewaren. En dit was ook een moment van inzicht wat, een beetje jammer toch weer van die Jim Croce. Want hij had ruzie met zijn vrouw en hij kon op dat moment eigenlijk geen sorry zeggen. Hij kon niet zeggen van ik hou gewoon heel veel van je. Dus hij liep weg, zoals veel mannen dat doen. Ik ook hoor, ik ben ook een renner. En hij ging de kelder in. Potlood en papier. En toen schreef hij dit liedje. Hij kon het niet zeggen. Hij kon het wel zingen. Ja. Zijn vrouw Ingrid, die is nog lang bij hem geweest. Nou ja, tot zijn ongeluk natuurlijk.

0: It's too late. Maar dat geeft niet. Dat is de strekking van dit liedje begin jaren 70. En gelijk voor Carole King de doorbraak. En dat ze ook niet meer vergeten werd. Want ze werd gelijk met haar album Tapestry. Het tapijt wat ze weefde van muziek. Waar ze ook mee op de voorkant van die hoes zit met dat tapijt. Was ze gelijk de populairste singer-songwriter van de hele wereld. En dat heeft ze wel 20 of 30 jaar volgehouden. Ja. Carole King en It's Too Late. Over dat het eigenlijk niet erg is dat liefde voorbij is. Weet je. Misschien zijn we gewoon gestopt met het proberen. En was dat ook wel. Jim Croce die draaide ik ook nog met I Have To Say I Love You in a Song. En ik zei, het is nog wel lang goed gegaan met zijn vrouw Ingrid, voor wie die dat schreef. Maar het is wel zo en dat is niet zo. Het is maar wat je lang beschouwt. Ik vind 2,5 jaar relatie, nou, dat is ongeveer hoe lang ze meestal maar bij duurt. Jim had waarschijnlijk wel langer met zijn Ingrid samen willen zijn. Maar hij ging hartstikke dood. Het was een vliegtuigongeluk uit mijn hoofd. Niet cool. 1973 was hij niet meer. Die weet wat hij nog meer had gemaakt. Top 3000 gaat zo verder. En dan Hall & Oates. Your Kiss Is On My List. Staat dus niet bovenaan, maar hij staat er wel op.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanerbeter.nl.

0: dagen om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.

0: ook direct een proefrit.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
2: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig, hè?
2: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
3: Aan tafel!
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport.

0: 5 en Sugar. Ik heb wat hit-info voor je opgezocht. Maroon 5 heet Maroon 5, omdat ze origineel met z'n vijven waren. Hey, ja, dat is wel... Hey. Dat soort dingetjes hoor je dan bij Veronica, als je luistert.
1: De top 3000.

Michaele Moensing en Luca Anzilotti. Dat waren de mannen achter Snap en steeds andere zangers en zangeressen die erin zongen. Het was Summer die het over The First and the Last Eternity had. Ja, het waren de jaren 90, lekker ongecompliceerd, hè? Lekker op je ruimteraket door een universum heen schieten en over de oneindigheid zingen. Ik denk er wel van. In de jaren 70 konden ze er ook wel wat van, hoor. Dat, Alice Cooper die was een beetje over de zeik. Dat die niet serieus werd genomen. Van, weet je, glamrock wat jullie maken, shockrockers. Maar is het nou muzikaal wat jullie doen? Ging hem niet in de kou kleren zitten, dus ze dachten, weet je wat? Hold my beer. Gaan we even een kleine rockopera maken. Dit ding bestaat uit 5 delen. Alles zit erin. Alle emotie van de dag in 8 minuten. Geniet er maar van. 3

0: Alice Cooper en Halo of Flies. In de top 3000, ja, zo'n Halo of Flies, een krans van vliegen. Misschien zie je het wel eens als je de deksel van je prullenbak open doet. En dan kan je vanaf nu altijd aan Alice Cooper denken. Deze komt er zo meteen aan, is leuk.
1: Hey girl.
0: En jongen toch? Ja. Kom dichterbij. Kaja Gugu en Too Shy, 2305. Die hoor je nou deels.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
6: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Schat?
9: Hm?
8: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
9: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
8: Mafkees.
10: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
11: Met

0: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: With the OG's.
5: Joe! Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW

0: met het nieuws. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een gedwongen krimp van de veestapel is nodig om de afgesproken stikstofdoelen te halen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zal gaan om 5-10% minder vee. Alleen dan kan de stikstofuitstoot met ruim 40% omlaag. Volgens Planbureau vragen de stikstofplannen wel het uiterste van de boeren. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd gisteren pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Hongarije keert misschien weer terug op het Songfestival. De Hongaarse oproep zou een flinke korting van de organisatie hebben gehad op het inschrijfgeld. Hongarije deed in 2019 voor het laatst mee, maar stopte naar verluid omdat oud-premier Orbán het te gay vond. Het is nog niet duidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. En een opmerkelijke oproep van het Amsterdamse stadsdeel Noord. Fiets woensdag niet de IJ-tunnel in, meldt het Parool. Woensdag is een groot deel van Amsterdam-Noord onbereikbaar vanwege de OV-staking, waar ook de pont over het IJ aan meedoet. Sommige mensen willen daarom uit protest door de IJ-tunnel fietsen, die alleen voor auto's is. Het Veronica-weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18-24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
2: Wat een beetje een natuurlijke selectie, toch? Pak lekker je fiets, ga die IJ-tunnel in. Hartstikke goed. Veronica Verkeer door Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen in Nederland. Wel 13 snelheidscontroles. Dus als je in de auto zit, zet de app van Flitsmeister aan en zorg dat je geen boete hoeft te betalen. Tot het. Garland Jeffries, heel, heel rock'n'roll. En Katja Gugu, Too Shy, komt eraan.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Ken jij de nieuwe...

0: en boek direct een proefrit.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Garland Jeffries is dan degene die nog wel leeft. En ik vind het stom, ja, dat hij maar op 2304 staat. Veel te laag als je het mij vraagt. Zo goed. Garland Jeffries en heel rock and roll.
1: De

0: And You Can't Hurry Love op 2303. Mag ik zeggen dat ik de versie van Phil Collins, mijn cover van dit liedje, veel beter vind. En jij ook, want die staat op 1775. Komt maandagmiddag voorbij. Ja, hoger dan het origineel. Phil Collins zijn versie van You Can't Hurry Love. En daarvoor maakte ik een foutje met het nummertje. 2303 kwam er niet helemaal uit zoals het moest. En dat heb je soms, dat je denkt, ach, we zijn ook maar gewoon mensen. Geboren om fouten te maken. Het maakt ook niet uit, toch, als je een foutje maakt.
1: Nummer 2302.
0: Geeft niks.

0: toen werkte ik op mijn 18e als discjockey in een disco-danscafé, Spoor 3, op het Stadhuisplein in Zoetermeer. En dan moest ik dit ook draaien, Ultimate Chaos en Casanova's. Een van de weinige avonden dat de discjockey de tent uit werd gezet omdat hij te lam was geworden.
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica. DJ Gijs Alkemade.
0: En ik moedig drinken tijdens het werk natuurlijk absoluut niet aan, maar ja, soms heb je geen keuze, dan is het Ultimate Chaos. Top 3000 bij Radio Veronica. Daar zijn we mee bezig. En ik vind het heerlijk om te zien wat er allemaal binnenkomt in de app. Hoe jij aan het genieten bent van de plaatjes waar je zelf op hebt gestemd. Dat kan ik echt waarderen. Ik heb er nog een paar te gaan. En je kan meelezen op de website radioveronica.nl wat er allemaal gedraaid wordt. En Barry die maakt zich al helemaal op voor JD met Plastic Dreams. Ja, die komt straks voorbij op nummer 2297. James Brown, Sex Machine op 2298, komt ook nog voorbij. Maar eerst een plaatje wat groot is gemaakt door Jimi Hendrix. Maar hij is niet degene die het plaatje in origine heeft gemaakt. Nee, Jimi Hendrix was degene die hem speelde op Monterey Pop in 1967. En toen stak hij zijn gitaar in de brand. Nou, dat viel op en toen viel dat liedje ook op. Maar het origineel was niet Jimi Hendrix, nee. The Trucks.

0: Cleansing. Dat is het, ja. Tiger Lily. Een van de stukjes die hij aan elkaar heeft geplakt om tot dit liedje te komen. Allemaal losse woordjes schreef hij op in zijn notitieboekje, totdat hij het allemaal samengooide en dit liedje kreeg. George Ezra en Anyone For You, Tiger Lily, op 2299. Onderweg een opgewonden standje. Je denkt, nou, een opgewonden standje nou.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
0: Deze gast, ja.
1: I want to get into it, man, you know.
0: As a vrouwenmapper, James Brown. 2298, hoor zo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
2: I believe in justice.
1: Als het systeem corrupt is,
2: case after case unsolved,
1: moet je de regels overtreden.
3: I knock some fucking heads around and I crack the case.
1: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Vodafone. Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
5: Ja, geweldig hè.
4: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
5: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
4: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag bij 24 Kitchen.
5: Aan tafel!
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Let's go, laatste half uurtje top 3000 van de donderdag.
1: Gijs Alkemade.
8: Do my thing.
9: Go ahead.
8: I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know.
9: Yeah.
8: Can I count it off? 1, 2, 3.

0: in beweging. James Brown, Sex Machine bij Radio Veronica. Het is de top 3000 en sommige liedjes die komen gewoon tot stand. De nette omschrijving, als je googelt op de volgende, is het hypnotiserende middelpunt is die onmiddellijk herkenbare hemmend orgelachtige riff die bijna geïmproviseerd klinkt. De nette omschrijving. Wat er echt is gebeurd, daar begin jaren 90, was dat Robin Albers Knetterstones de studio inging. En ging zitten spelen met zijn synthesizers. En geen idee meer heeft hoe hij dit ooit heeft gemaakt.
1: Nummer 2297.
0: Plastic Dreams.

0: mochten in deze tijd niet eens zijn schoenen, zijn veters strikken. Nee man, Robin Albers, JD, was de OG. Door veel artiesten wereldwijd gezien die in de house muziek zitten, is dit toch wel de beste house klassieker ooit gemaakt. En Robin Albers, zo bescheiden is hij wel, dat hij regelmatig iedereen daar ook aan herinnert dat hij de beste houseplaat ooit heeft gemaakt. Nou ja, nummer 2297, lekker gedaan, JD. Oh, deze wil ik hebben.
1: Veronica. Maak van Radio Veronica de nummer 1 preset in je autoradio.
2: Hoi, hoi, hoi. Kom maar door.

0: konden echt wel meer dan alleen maar kerstliedjes maken. 2295, Far Far Away van Slade.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Gijs Alkemade.
0: Nog twee te draaien vandaag. Morgenochtend om 8 uur gaat hij gewoon verder, hoor. Maar zo. Deze beschrijving kan over alles gaan, maar... ben je er klaar voor? De zanger van Korn, Jonathan Davis, die schreef dit niet simpelweg over iemand die gek wordt. Het gaat over de muziekindustrie. Davis voelde zich als artiest als een freak die door een eigenaar aan een riem wordt rondgeleid, terwijl de industrie met hem al het geld verdient. Vandaar dus letterlijk de titel Freak Annalise.
1: Nummer 2294.
0: Een bekende uitspraak van Tony Soprano is... This thing is a pyramid. Money goes up, shit goes down. Korn, die zong erover.
3: Something takes a part of me. Something lost and never seen.

0: is nu tegenwoordig nog veel erger natuurlijk. Als Spotify gewoon je muziek kopieert, dat online zet en dan zegt, jij krijgt helemaal niks. De muziekindustrie, ja. Prachtig. Korn zong het er even uit. The Freak on a Leash. De laatste van vandaag, Crosby, Stills en Nash. Graham Nash die schreef het liedje naar aanleiding van een echte heuse treinreis door Marokko. En hij reisde eerste klas. Ja, geld zat in die tijd, artiesten. Maar hij vond de mensen in de eerste klas heel erg saai en ging daarom wat verderop kijken in de trein wat er gebeurde. En daar trof hij vervolgens in zijn verhaal, wat je zo gaat horen, een veel kleurrijkere wereld aan. Vol mensen, dieren en het dagelijkse Marokkaanse leven. Precies de beelden die je zo in dat liedje hoort. En Graham Nash die had het liedje al af toen hij nog bij de Hollies zat. Maar die wilde het niet. Die zeiden, nee joh, all I need is the air that I breathe. En hoeven dat hele Marrakesh Express niet. Maar ja, toen was Crosby, Stills en Nash er. En toen nam hij deze op. En daar zijn we heel erg blij mee. Want hij heeft het gered in de top 3000.
1: Nummer 2293.

0: Niet te verwarren natuurlijk met de Marrakech Express. Kijk naar Loretta Mar. Crosby, Stills & Nash. De Marrakech Express. De laatste in de top 3000 voor vandaag. Maar we zijn er nog lang niet. Morgen gaan we verder met nummer 2292. En voor mij zit er weer even op. Ik ben een gelegenheidsdisjockey. Dus wanneer de gelegenheid zich voordoet, dan spreek ik je weer. Maak er alvast een fantastische vrijdag van. Dag. Veronica.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ah ja, het bestaat 80 jaar. Bestel je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Is echt serieus?
13: Zo.
12: Wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow!
17: Is binnen 3 minuten geregeld.
18: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Nog 309.000.
21: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
22: 7 stuurder.
21: Alcantara bekleden.
23: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
20: Kijk eens, gevonden.
23: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
24: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
25: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 12 uur.
29: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is toch niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Bij een veerboot van Vlaardingen naar Engeland zijn 10 verstekelingen ontdekt, meldt Rijnmond. Het is niet bekend of ze naar Engeland wilden of daar net vandaan kwamen. Waarschijnlijk wilden ze meeliften in een vrachtwagen. 3 weken geleden werden er ook al verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Daar doen ongeveer 250 mensen mee en overdag sluiten ook mensen in de haven zich aan. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker, die vandaag een stukje verderop begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin een bijrol was voor Louis van Gaal. Het concert is volgend jaar op 24 april. Het Veronica weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar voor ze is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, ondanks de stikstofplannen van het kabinet. Ook zegt de LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook afgelopen dag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. President Trump wil via het Hoge Rechtshof proberen de regels voor het stemmen per post in te perken. Een lagere rechter hield dat tegen. Trump probeert al jaren het poststemmen aan banden te leggen, want volgens hem is dat fraudegevoelig. Maar dat heeft hij nooit bewezen. Een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen, en dat uit op een gezonde bodem. Het Veronica-weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.

Radio Veronica.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland, die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De FIFA heeft het gehad met de Europese voetbalbond UEFA. Ze beschuldigen hen van een lastercampagne tegen voorzitter Infantino. Persbureau Reuters heeft daar juridische stukken over ingezien. De UEFA kondigde eerder al aan om naar de rechter te stappen om alles over de geschrapte commerciële plannen van de FIFA boven tafel te krijgen. Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. En het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. Die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. Het Veronica-weer van Weer Online. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.